0: niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen, dat is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. En veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 105 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou er dan meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. En er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

my body is gone. That's how it is with me.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en

blijf ik nog jou zoenen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Lars Melitzen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas. Aan de straat van Hormuz meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Ook afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen, dat is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een ronde kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder bij een graad of 15. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden de gemeenten en provincies. Komt dat geld dan niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden gesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen over op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder, bij een graad of 17. Komende dag opnieuw volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Live vanuit Beeld en Geluid. De plek waar onze mooiste radio- en televisieherinneringen bewaard worden. Goeiedag, Haandrikman. Bert Haandrikman.

0: bijzondere dag, deze dinsdag de 26e mei 2026. We komen vanuit het hart van de Nederlandse televisie- en radiogeschiedenis. En dan heb ik het natuurlijk over Museum Beeld en Geluid in Hilversum. Alle herinneringen komen hier tot leven, want vanaf vandaag kun je die herinneringen ook thuis ophalen. En wat is er mooier dan de opening verrichten op deze mooie zender NPO Radio 5? Dat is toch de zender vol herinneringen. De schatkamer hier in Beeld en Geluid wordt vandaag officieel geopend en is daarna toegankelijk voor alles en iedereen. En zo hoort het natuurlijk ook. Van Stuiverzin tot de Dik voor Mekaar show. Je vindt er duizenden programma's om zomaar gratis te bekijken en natuurlijk te beluisteren.
1: Nou, dat is toch wat, hè?
0: Dat is toch wat, hè? Ik bedoel, we zijn hier ook omringd door radio en heel veel televisies.
1: Fantastisch.
0: Ik kijk even achter mij en ik zie daar die historische beelden van 222. De traan van Maxima zie ik voorbij komen.
2: Mooi.
0: Ik zag zojuist de uitzending van Paul de Leeuw. Ja. Legendarisch met René Klein uit 92.
2: Big Brother kwam voorbij.
0: Big Brother kwam uit 99. Ik zag de overwinning van het Eurovisie Songfestival en alle Nederlandse inzendingen. Nou, dit is wat minder fraai.
1: Minder gezellig.
0: Ja. Oorlogsbeelden voorbij komen. Enfin, dat is het mooie natuurlijk. Je kunt alles gewoon weer terugvinden hier.
1: Ik zou bijna met natte haartjes hier naartoe komen en in mijn pyjamaatje. Gewoon om dat gevoel weer helemaal te beleven.
0: Ja, dat gevoel, dat overvalt mij ook een beetje nu. Met een glaasje prik en de haartjes nat gewassen.
1: Exact.
0: Waar is Ron Brandstede? Waar is Fred Oster? Ik wil Ted de Braak zien. Willem Ruis. Nou ja, het is allemaal te vinden hier en te horen. De dag wordt officieel ook geopend vandaag. Nou ja, in elk geval met Eppo van Neerspunt, de grote directeur. Die gaan we zo meteen even bellen.
2: Ja.
0: En nog hoger bezoek, later vanochtend. Ja, het is echt waar, maar hij komt hier op bezoek. Hè? De beste radiomaker uit de geschiedenis. En dan heb ik het natuurlijk over Frits Spits. En daar verheug ik me in het bijzonder op.
1: Ja, gaan het hebben over zijn boek. En hij zit natuurlijk ook diep in het archief verwikkeld. Dus we gaan ook even duiken in de avondspits.
0: Ja. En we zijn ook in het nu gewoon, want hier ook, maar dan in de studio is natuurlijk Carolijn. Carolijn, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen allemaal. Ja, er is ook nieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen in het zuiden van Iran aangevallen. Er was een deal, toen toch weer niet. En nu dus vanmorgen het nieuws dat de VS toch weer is gaan aanvallen. Doelen dus in het zuiden van Iran. Verder een onverwacht grote eer voor een Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Eeuwers. Er is een ruimterots naar haar vernoemd. En het was natuurlijk niet alleen druk op de stranden gisteren, ook in de zwembaden. We gaan naar een zwembad in Gelderland dat draait op vrijwilligers. En daar, als we dat toch zijn, ook nog even naar Harley Davidson's en een trekkerfestijn.
0: Oké, horen we zo meteen. We gaan natuurlijk allereerst een lied uit bed halen, want de meeste liedjes hier op NPO Radio 5 slapen nog. We halen eentje uit bed, uit ons alfabet, op voorwaarde dat hij begint met welke letter?
2: Met de letter S van Schatkamer.
0: Die voelde ik al aan.

0: van Belinda Meeldijk. En beroemd gemaakt natuurlijk door Rob de Nijs. Dit Hou Me Vast. Om 14 minuten voor 6:30. Dag Maries, goedemorgen.
1: Nee, Bert, goedemorgen.
0: En welkom hier in de schatkamer van Museum Beeld en Geluid, waar we dus de hele dag vandaan komen hier met Radio 5. Vanmiddag op televisie de officiële opening. Ook te volgen in Tijd voor Max. Als jij hier nou rond zou struinen, hè, in die schatkamer, en dat kan vanaf vandaag dus, wat zou je dan als eerste gaan opzoeken?
1: Dennis vroeg het me net ook al, maar daar zou ik echt even over na moeten denken. Er is natuurlijk zo ontzettend veel. Ik vind het trouwens echt leuk dat jullie het doen. Maar dan schiet me toch als eerste te binnen iets met voetbal. EK88.
0: Oh ja.
1: Zoiets. Nou,
0: die omhaal van Marco van Basten.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
0: Of,
1: ja.
0: Die goal vlak voor tijd in de halve finale natuurlijk tegen Duitsland.
1: Ja, nog mooier. Ja,
0: weet je nog waar je zat toen dat gebeurde?
1: De finale of de halve finale?
0: Nou, die halve finale, want dat was eigenlijk de finale.
1: Ja, wij waren thuis met de hele buurt. En mijn ouders waren op vakantie, dus het was een dik feest.
0: Ja.
1: Ja, dat was heel erg leuk. We waren 17 ongeveer, 16, 17. Ja, dat is onvergetelijk geweest.
0: Ja. Nou ja, wie weet wat de volgende maand, de komende zomer gaat gebeuren. Morgen maakt Koeman natuurlijk zijn definitieve selectie bekend voor het WK. Heb je er een beetje vertrouwen in?
1: Ja. Ik denk het wel.
0: Ja.
1: We hebben genoeg goede spelers, dus laten we positief blijven.
0: Ja, en zo wil Koeman het zelf ook zien, hè? Want die ergert zich aan alle negatieve vibes daaromheen. Maar volgens mij is het in aanloop naar elk toernooi zo bij Oranje. Het hoort ook een beetje bij Nederland, lijkt het wel. En totdat het heel goed gaat. En dan komen alle opportunisten erbij. Hè? De gelegenheidsfans die schaffen een oranje shirt aan. Enfin, nou ja, zover is het nog lang niet natuurlijk.
1: En dan blijft geen mens meer binnen.
0: Nee. Dat komt uit een bekend liedje. 15 miljoen mensen. Ja. Heel slim. Ja. Heel goed. We gaan een lied uit bed aan.
2: Alfabet.
0: Met de letter S van natuurlijk Schatkamer. Even kijken wat er is binnengekomen. She's Like the Wind van Patrick Swayze. Dankjewel, Francine. Save the Last Dance for Me van de Drifters. Harm Dallinga. Sammy van Ramse Shaffi komt binnen via Mark. En hij draagt ook nog Toto aan met Stop Loving You. Sultans of Swing, Dire Straits, Fogerty. Eddie kiest voor Slippery People van Talking Heads. Sunday Girl van Blondie. Rob Prins. Sunny van Boney M via Peter Schouwenaar. Save Your Kisses for Me van Brotherhood of Man. Wim Walraven van de Drifters. Harm Dallinga. Sammy van Ramse Shaffi komt binnen via Mark. En hij draagt ook nog Toto aan met Stop Loving You. Sultans of Swing, Dire Straits, Fogerty. Eddie kiest voor Slippery People van Talking Heads. Sunday Girl van Blondie. Rob Prins. Sunny van Boney M via Peter Schouwenaar. Save Your Kisses for Me van Brotherhood of Man. Wim Walravens. Swing Your Daddy van Jim.

0: Nog jouw kies voor Sunday, Bloody Sunday van U2. Still Loving You van de Scorpions komt binnen. Sealed with a Kiss van Bobby Vinton via Honey Kruijer. Daantje kies voor Shout van de Tramp. School's Out Forever. Gerrit uit Aalden. Suzanne van Herman van Veen via Carla Wolf. Set Me Free van Jackie Graham. David, het is te veel. Het is een schatkamer op zich aan inzendingen. Maar jij hebt gekozen voor een heel bijzondere. Leg uit waarom juist die.
1: Ja, ik moest denken aan Frits. Ik weet niet of ik mag zeggen, maar die komt bij jullie langs vanochtend.
0: Ja, klopt.
1: Zijn eerste plaatje, volgens mij ooit op de radio, was Showdown van ILO.

0: staat in de sterren geschreven. Komende zomer een heel nieuw album van de Rolling Stones. En voorloper daarvan is deze single In The Stars. Het is 6:30 geweest. Het nieuws komt van Caroline van de NOS. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Het Amerikaanse leger heeft doelen in het zuiden van Iran aangevallen. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen kunnen leggen. Amerika zegt dit te doen om Amerikaanse strijdkrachten te beschermen. Het staakt het vuren is volgens de VS nog steeds intact, maar staat wel verder onder druk. Er zijn nog steeds vredesonderhandelingen tussen de Amerikanen en Iran, maar een akkoord is ver weg. Bij Assen is gisteravond een natuurbrand uitgebroken in de buurt van een defensieterrein. Er rukten meteen meerdere brandweerwagens tegelijk uit en volgens RTV Drenthe was de brand 20 minuten later onder controle. Hoe die is ontstaan is nog niet duidelijk. Ze had het nog niet verwacht, maar ze vindt het een grote eer. Er is een ruimterots vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte, dat is neergekomen op aarde, en ze geeft er lezingen over. En nu heeft een ruimterots tussen Mars en Jupiter haar naam gekregen.
2: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning voor mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
1: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff.
0: Nou, dat is toch wel een
1: sensatie.
0: Dat is best
1: een eer, hè?
0: Ja, een enorme eer. Ja. Wat dat betreft was die plaat van de Stones ook een beetje voor haar natuurlijk. Ja,
1: inderdaad.
0: In de Stars.
1: Ja, ja, ja, absoluut. Ja. En het was niet alleen druk op de stranden gisteren, ook in de zwembaden. In het Hesselbad in Hoogkeppel in Gelderland was het aanpoten voor de vrijwilligers.
3: Hoeveel kilo patat gaat er zo'n dag als vandaag doorheen?
4: Nou, ik denk toch zeker wel 30 sap, hoor.
3: Flink doorwerken hier.
4: Het is heel hard doorwerken. Het is een ontzettend drukke dag. Heel veel mensen. We zitten nu al over de 400 bezoekers. En dat is hartstikke fijn voor een bad wat volledig draait op vrijwilligers.
1: Een stukje verderop draait het om nostalgie. In Varik kon je naar Trekkerfestival met antieke trekkers en andere machines. En in Heteren was het Harley-Davidson evenement. Nou, daar kwamen volgens Omroep Gelderland ruim 2000 mensen op af.
5: En er zijn zelfs mensen die gaan buiten het hek met een parasolletje en een kopje koffie, want die komen alleen maar motors kijken.
6: Hoe is het? Ja, heerlijk, wat een mooi geluid. Daarom zitten we hier, hè?
7: Schitterend, die Harleys allemaal, hè?
5: Het motorvoel blijft iets bijzonders, ja. Af en toe worden wij wel eens vervloekt, maar het is en blijft gewoon een mooie way of life.
0: En vandaag opnieuw een dag om er lekker op uit te gaan, hè?
1: Absoluut, zonnig en heet. Het wordt 30 tot 33 graden en het kan ook benauwd aan gaan voelen. Aan het eind van de middag koelt het in het noorden af door wind van zee.

0: Kijk, bread. Ik zeg het er altijd even bij. Klinkt het lekkerst bij het ontbijt natuurlijk, hè?
1: Vroeg vergeten hit.
0: Everything I Own, dat maakte de groep in 1972. Uit de jaren 80 komt...

0: Richard. Uit 63 kwam deze. En Lucky Lips, het is 13 minuten voor 7. De ochtendshow hier op NPO Radio 5 komt rechtstreeks vanuit het Museum Beeld en Geluid, waar de schatkamer van de Nederlandse radio en televisie vandaag officieel zal worden geopend. Alle programma's komen hier vandaan. En die schatkamer, je moet je voorstellen, die schatkamer is voor iedereen straks toegankelijk. Dus dan kun je een programma uit een diep verleden met een simpele muisknop terugzien op je computer. Ja. Hoe bijzonder is dat?
1: Ja, heel.
2: Ja, ze zijn allemaal afgestoft. En eigenlijk is het heel makkelijk, want je kan nu gewoon vanaf thuis, vanaf de bank, kan je weer helemaal in dat, ja, in die wereld duiken.
0: Dat is toch ongelooflijk? Ik zei het gisteren al, vroeger moest je, als je een aanvraag in Teams wou doen, moest je volgens 5 weken wachten. Ja. En dan kon je een bedrag overmaken, gigantisch. En dan kreeg ik 1 minuut op een VHS-bandje toegestuurd. Dat is nu wel anders, hè? Dat is nu allemaal gratis toegankelijk. Dat is een groot feest. En als jij in die schatkamer rondstruimt, Dennis, waar stuit je dan? Waar ga je dan als eerste naar op zoek?
1: Ja, dit is zo moeilijk, want er gaat van alles door je heen. Uit je jeugd, programma's als Oppassen of Kees en Co. Maar toch, wat me echt het meest bijgebleven en wat me nog steeds het meeste roert, is toch Bassie en Adriaan.
3: Dat was de poort. Dat betekent dat ze op de binnenplaats zijn. Stil nu, anders horen ze ons.
4: Wat zeg je?
3: Dat was de poort. Dat betekent dat ze op de binnenplaats zijn. Stil nu, anders horen ze ons.
4: Wat zeg je nou?
3: Dat was de poort. Dat betekent dat ze op de binnenplaats zijn.
4: Nou, stil dan, anders horen ze ons.
3: Trommel.
0: Ja, ik kijk hier natuurlijk ook naar. Ik vind het nog steeds eng als ik het weer hoor.
1: Oh ja, vind je het eng?
0: Ik vind het nog steeds eng, ja.
1: Oh, wat grappig. Ja, ik vind het zo grappig en het bezorgt me gewoon weer een lach op mijn gezicht. Ja, ik ben ook gewoon nog steeds een heel groot fan en ik kijk het af en toe nog steeds. Omdat het is zo ongedwongen. De productiekwaliteit is hoog voor die tijd. Dat was eigenlijk nog nooit eerder zo'n programma gemaakt. En het heeft me gewoon heel veel geleerd, bijgebracht. En er wordt niet in gevochten, er wordt nooit in gescholden. Het is altijd dat drammas, weet je. Ja, dat is altijd dat. Maar nooit en altijd zakpatat of nooit scheld worden of zo. En dat maakt het gewoon, het blijft gewoon cult.
0: Ja, en ik denk ook dat bij oude herinneringen, dat je als vanzelf vooral naar je jeugd teruggaat. Ja. Dat geldt voor jou denk ik ook, Carmen.
2: Ja, nou ja, ik moet ook vooral denken aan mijn collega en lieve vriend Ron Brandsteder. Nou, ik heb programma's van hem, zoals de Honeymoon Quiz en zo, en de Showbiz Quiz, Wie van de Rie, heb ik niet bewust gezien. Maar met terugwerkende kracht gekeken. En dat blijft toch goud, want in 1989, toen presenteerde Ron de Honeymoon Quiz. En hij zong Engelen bestaan niet. En als grap kwamen André van Duin en Simone Kleinsma op. Nou, dat zorgde voor slappe lach.
5: Dat is Wilma en Michel.

0: is toch heerlijk.
1: Ja, dit was, je ziet ze als vanzelf op voor. Als ik door.
0: Ja, mooi. Ja.
1: Ron Brandstede en André van Duin, waanzinnig natuurlijk. Nou, ook dat is te vinden. Zelf ga ik ook terug naar mijn jeugd. Jaren 80, grootste showmaster die we ooit hebben gekend in ons land. En dan heb ik het natuurlijk over Willem Ruis. Legendarisch fragment, ja. Waarbij twee finalisten van zijn sterrenshow een briefje van 100 moesten wisselen in 20 briefjes van 5. Dat liep niet helemaal gesmeerd.
2: Dit briefje van 100 moet binnen 2 minuten en 15 seconden, zonder dat iemand iets geeft, gewisseld worden in 20 vijfjes. Ga je gang. Wie kan? Nee, dat kan zo niet. Je moet 100 gulden wisselen in eerste instantie.
3: 100 gulden.
2: Wacht nou, anders doet het niet af. Dan zijn we kapot. Nee, dat klopt niet. Dan krijgen we die bel. Ga nou weg. Ga nou weg. Stommeling. Vraag de notaris. Bel of toeter. Dit is een sterrenshow. We doen hem volgende week over. Ik vind het verschrikkelijk.
1: Ja,
2: tot volgende week.
1: Ja, waanzinnig dit.
4: Het is iconisch.
1: Ja, iconisch.
4: En ze zijn nooit meer iemand geweest zoals hij, hè? Nee. Die zo met zijn publiek meeging. Klopt.
1: Sterker nog, hij was nog meer teleurgesteld dan de kandidaten.
4: Ja, die moesten hem troosten, toch?
1: Ja. De kandidaten moesten de show maar... Onvergetelijk. Nou ja, als je het wilt zien, ook dat zit hier allemaal in het systeem van in beeld en geluid. In de schatkamer. Zometeen nog veel meer moois. Tot het nieuws van 7 uur deze. Van Fleetwood Mac.

0: Schiff. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op myshift.com. Mindshift.
1: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu Moulin Rouge The Musical. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt. En is nog tot en met 2 augustus te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen. 20% korting op banken. Of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
10: vakantie!
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
4: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: 7 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
6: Veel gemeenteambtenaren zijn langdurig uitgevallen door bijvoorbeeld een burn-out. Het verzuim bij Nederlandse gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft daarmee te maken, blijkt uit de zogenoemde personeelsmonitor gemeente. De medewerkers vallen uit door de toegenomen werkdruk, door alle extra taken die gemeenten hebben gekregen en het personeelstekort. En dat heeft ook gevolgen voor inwoners.
7: Woningbouw, energietransitie, dat zijn toch de plekken waar ook hoge opgaven liggen. En daar komen gemeenten echt stelselmatig mensen tekort. Dat betekent dat je dus minder snel vergunningen kunt verlenen voor nieuwe woningen die wel heel nodig zijn.
6: En dan gaat de komende 10 jaar ook nog eens 30% van de ambtenaren met pensioen. De Rijksoverheid moet weg van X. Het sociale mediaplatform deelt actief desinformatie en schadelijke en strafbare content, en dat moet je als overheid niet mogelijk maken. Dat adviseert de voorlichtingsraad aan het kabinet, schrijft de Volkskrant. In die raad zitten de communicatiedirecteuren van alle departementen van het kabinet Jetten. Zij zien ook een toename van racisme, discriminatie en antisemitisme op X. Doorgaan op dit platform is te risicovol, staat in het advies. Na de zomer zal het kabinet er vermoedelijk een knoop over doorhakken. In Zutphen is een grote brand geweest bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond in brand en daarbij kwam ook asbest vrij. Maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle en die loods is compleet in de as gelegd. En het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur gemiddeld 27,4 graden. En dus trokken veel mensen naar Zandvoort om lekker af te koelen op het strand.
8: Het is een tijdje geleden geweest dat ik hier op het strand ben geweest. En nu voor het eerst met mijn hele gezinnetje. Dus wij genieten zeker, ja.
9: Pootje baden of kopje onder?
10: Nou, gewoon kopje onder.
9: Ja. En kinderen ook?
10: Ja, hè. En golven springen?
11: Als ik een cijfer zou geven van 1 ijskoud tot 10 bloedheet, zou ik het een 7 geven.
6: Ja, de warmste Pinkster ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Het weer zonnig, droog en tropisch warm. Het wordt 29 tot 33 graden en het kan plaatselijk benauwd aanvoelen.
4: Live vanuit Beeld en Geluid. De plek waar onze mooiste radio- en televisieherinneringen bewaard worden. Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

zonkracht is vandaag extra hoog. En dat betekent dat je het op het heetst van de moment van de dag beter in de schaduw kunt blijven tussen 12 en 3. Dat je het weet. En dan kun je misschien ook vervoegen naast de radio of achter de televisie. Of je blijft lekker bij het radio. Daar hoor je nu CCR.

0: Marvin Gaye samen met Tammy Terrell. You're all I need to get by. 7:12. Deze dinsdagochtend. Een bijzondere dinsdag, want het kan je niet zijn ontgaan. Wij komen vandaag de hele dag hier met NPO Radio 5. De zender vol herinneringen vanuit Museum Beeld en Geluid. En dat is de plek natuurlijk waar alle herinneringen uit de radio- en televisiegeschiedenis voor altijd bewaard liggen. En die hele schatkamer die is vanaf vandaag zomaar toegankelijk voor alles en iedereen. En daar is één man in het bijzonder wel heel erg trots op. Dat is namelijk de directeur van Museum Beeld en Geluid, Eppo van Nispen. Dag Eppo, welkom.
1: Ja, een hartelijk goedemorgen, man.
0: Ik vind het zelf werkelijk altijd een feest om hier te komen in dit prachtige museum. Als directeur moet het ook een feestje zijn, elke dag opnieuw.
1: Iedere dag weer. En je hebt hier, als je hier binnenkomt lopen, eigenlijk dat hele grote atrium. We zitten nu echt in het museum. Maar als je het gebouw, die ik noem dat, die kleurige bonbon, binnenloopt. Ja, en het enige, ik zeg altijd, dan vragen mensen, u bent toch van Beeld en Geluid? Zeg ik, ja, ik ben vooral van het geluid. Want wat doe ik elke ochtend heel hard? Goedemorgen! En dan gil ik dat door dat pand.
0: Ja, dat klinkt hier heel erg lekker, ja. En deze dag, daar heb je misschien wel bijna 25 jaar naar uitgekeken.
1: Ja, zeker. Ik ben eigenlijk als jonge programmamaker broekie begonnen ooit bij televisie en ook radio. Ik vind dit overigens een geweldig medium. En een van de dingen in de jaren 2000, begin 2000, er waren mensen als Han Pekel, Willem van Koot en zo bezig met, wij moeten ons erfgoed vastleggen en dat vooral naar het publiek. Nou, dat is eigenlijk op de fundamenten van al die makers, van al die mensen die dat hebben ingebracht. Daar hebben we, nou, zeg maar letterlijk bijna 25 jaar, 26 jaar aan gewerkt. En dat is gebeurd. En vandaag gaan we gewoon voor het publiek open. Dat is echt, dat raakt echt een enorm gevoelige snaar bij mij. Omdat dat is waar we voor zijn. Dat is waar dit instituut ooit voor is opgericht.
0: Ja, en dat betekent dat iedereen zomaar op het internet kan zoeken en vinden wat hij of zij wil.
1: Ja, op het wereldwijde web, maar dan wel met de URL schatkamer.nl. En dan vind je gewoon eigenlijk alles wat we ooit vanaf 1898, het eerste beeld was namelijk de inhuldiging van koning Wilhelmine. Het was heel kort. Ze liep naar binnen en ze liep naar buiten. Want er mochten geen camera's die nieuwe kerk in. Maar dat ga je allemaal zien en horen.
0: Ja, dat moet monnikenwerk zijn geweest om dat allemaal vast te archiveren.
1: Dat is het ook. Waar je over je praat is echt over letterlijk decennia. Hè, tientallen jaren van noeste arbeid om het op te schrijven, te archiveren en vervolgens ook te digitaliseren. Dus dat is echt, ik ben heel gelukkig, maar ik ben vooral heel erg trots op alle collega's, makers, politici, ambtenaren, iedereen die zich heeft ingezet, publieke omroep ook natuurlijk, om dit mogelijk te maken. Het is het grootste cadeau voor Nederland.
0: En waarom is het zo belangrijk dat het allemaal bewaard? Je kunt ook zeggen, nou, als verleden hebben we ooit gezien, het is weg. Pst.
1: Nee, maar dat is echt typisch Hollands, moet ik eerlijk zeggen. We moeten met die oude meuk. En daar wordt ook, we zijn eigenlijk niet zo trots, vind ik, op wat wij doen in ons landje. En daar mogen we eigenlijk best wel zijn. We hebben echt een fantastisch land, maar ook met een fantastische geschiedenis. En die zie je heel erg goed terug. Zeker als het gaat om radio en televisie. Nederland was en is nog steeds een voorloper in het maken van mooie, fantastische programma's. Heel breed. En ik weet wel, mensen, ja, die hebben er wel toch soms op iets op aan te merken. Maar als je door die rijke geschiedenis heen gaat, inclusief de polygoonfilm die we allemaal nog kennen met die stem van Philip Bloemendaal. Goedemorgen Nederland. In ieder geval, dat is natuurlijk, dat is gewoon fantastisch. En het is een spiegel van de tijd. Je ziet echt terug hoe het was. En dat sommige dingen zoals woningnood eigenlijk iets van alle tijden in ons land is. Het is helemaal niet van nu. En dat is ook bijvoorbeeld een openbaring. Want denk je,
0: is alles bewaard gebleven?
1: Nee, was dat maar zo, Bert, dan had ik je nu hier nog met een grotere traan gezeten. Maar misschien zit ik wel met een traan dat dat niet zo is. En dat dat ook altijd een hele belangrijke boodschap is. Overigens, vanaf 2006 bewaren we echt alles. Maar daarvoor was dat gewoon niet zo. Dat had te maken met ons benzunig. De Nederlander, die wilde gewoon niet opslaan die dag bij zichzelf. Ja, wat moeten we daarmee? Dus de archivaris moest altijd een keuze maken. En uiteindelijk zijn er dingen als Ja, zuster, Nee, zuster, toch een iconische dramaserie waar wij allen van hebben genoten. Daar is me heel weinig van bewaard.
2: En het klopt ook dat jullie een zoektocht hebben gedaan door het land, toch? Om toch dingen die jullie niet hadden in het archief,
1: zeker,
2: via de kijker en de luisteraar toch in het archief te kunnen plaatsen.
1: En wat een feest was dat, kan ik je melden. Heel Holland zoekt. Nou, heel Holland heeft ook gezocht en heeft ongelooflijk gevonden. Van theelepeltjes tot geweldige dingen. En ik vind dat zo, ja, zelf, ik vind dat zo. Ik kwam op een gegeven moment, ik was in Groningen, die kwam een foto laten zien van haar met Fred Oster bij de weekendquiz.
3: Oh ja.
1: Ik heb het volgens mij verteld. En toen ik zei, nou, en komt u dat dan aan ons geven? Want dat vinden we natuurlijk ook leuk als mensen gewoon persoonlijke herinneringen hebben.
4: Ja, ja, ja.
1: Nee. Ik kom het alleen maar laten zien, maar ik hou het bij me.
4: Dat is lekker dan.
1: Ja. Ja. Maar dat is toch ook heel leuk. Dit is echt iets wat ons allemaal bindt en soms ook niet verbindt. Dit is wat radio en televisie doen.
0: En kunnen mensen eigenlijk nog steeds dingen aanleveren hier?
1: Elke dag weer.
0: Elke dag weer.
1: Bij de archivarische dienst. Ik zit er nu klaar voor. En elke dag zitten we hier met echt al onze collega's klaar om dat wat onze, ja, die nogmaals, die belangrijke geschiedenis die ertoe doet, die laat zien wie en wat we zijn in Nederland, dat aan te vullen.
0: Nou wordt die schatkamer vanmiddag officieel geopend, ook te volgen in Tijd voor Max op televisie vanmiddag hier bij Omroep Max op NPO 1. Hoe gaat die opening eruit zien eigenlijk?
1: Ja, dat is eigenlijk best wel spectaculair, maar ik kan daar natuurlijk niet te veel over, want hoe doe je dat nou? Ja, in de digitale wereld vroeger, hè, was een gebouw met een lint en dan had je fanfare.
4: Ik zie zo voor me dat jij een enorme sleutel uit je zak haalt en dan een mooie poort opent.
1: Ik laat zo zeggen, het zou zomaar kunnen zijn.
2: Okay. Ja, allemaal kijken dus. Ja. Tijd voor Max.
0: En waar...
1: Met de minister, hè? Met, ja, nee, met niet de minister, met de excellentie.
0: Ja, van minister van OCW, toch?
1: Ja, ja. Met Rianne Letchert, ja.
0: En wat is dan de site waar mensen op terecht kunnen?
1: De schatkamer.nl. Zo simpel is het eigenlijk, ja. Ja.
0: Nou, en, de schatkamer.nl.
1: Ja. Dus dan moet het gebeuren.
0: Okay, nou...
1: Of, nee, schatkamer.nl. Ik moet wel goed zeggen, want ik krijg klappen hier.
0: Oh, yeah. Okay.
2: Schatkamer.nl.
1: Ja.
2: Oh ja, ik zie het inderdaad.
1: Ik ben van de zenuwen gewoon, zeg ik soms iets verkeerd. Ja.
0: Goh, nou, mooi dat je hier bent. Erpo, is er ook een plaat waarvan je zegt, die past bij het gevoel van deze dag waar ik zo lang naar uitgekeken heb?
1: Ja, ik woon zelf in het schitterende Den Haag. En dan ben je altijd een uur aan het rijden. En zeker op deze ochtend mooi met dat zonnetje wat opkomt. Ja, wat vandaag natuurlijk extra warm is, maar toch. En dan denk ik heel vaak aan, je hoort hier al het eerste tonen van de man die het mooi liet zien, Lovely Day. En dat is het ook, Bill Withers. En ik word daar helemaal, ik heb hem ook net gedraaid weer. Het is zo fijn. Het is een lovely day, Bert. En dankzij jullie ook. Hè. Dank, goeiedag Haandrikman en alle radiomakers vandaag, maar ook uit het verleden en vooral nu ook in de toekomst voor de mooie dingen. Vaak aan, je hoort hier al het eerste tonen van de man die het mooi liet zien, Lovely Day. En dat is het ook, Bill Withers. En ik word daar helemaal, ik heb hem ook net gedraaid weer. Het is zo fijn. Het is een lovely day, Bert. En dankzij jullie ook. Hè. Dank, goeiedag Haandrikman en alle radiomakers vandaag, maar ook uit het verleden en vooral nu ook in de toekomst

0: deze natuurlijk. Cheerio, Justin de Wild. Zolang ik geen vogels hoor fluiten, stap ik niet naar buiten. Het nieuws van 19:30. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Veel infrastructuur is zo verouderd dat de bereikbaarheid van Nederland in gevaar komt. Dat zeggen gemeenten en provincies die samen verantwoordelijk zijn voor zo'n 80% van de infrastructuur in ons land. Jaarlijks is er 1,5 miljard euro nodig. Komt dat geld er niet, dan gaan inwoners en ondernemers veel overlast ervaren, omdat bruggen en viaducten langere tijd afgesloten moeten worden. En ook de bereikbaarheid van nieuwe woonwijken komt onder druk, zeggen gemeenten. Een van die plekken waar op dit moment onderhoud wordt gepleegd is bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Die is vanaf vandaag dicht tot begin juli. Dat veroorzaakt overlast en waarschijnlijk ook drukte op andere plekken. Maar het is niet anders, zeggen deze automobilisten.
2: Ja, dat is dan zo, denk ik. Volgens mij is er al wat achterstallig onderhoud, begreep ik. Dus het is maar beter, denk ik, dat het goed gedaan wordt. En dan, dan is de overlast is niet anders, denk ik.
3: Ga ik nu al dicht, zie ik. Ja, het is lastig, maar ja, het zal wel moeten gebeuren, het onderhoud, denk ik. Het is al een tijdje geleden, natuurlijk. Dus, ja, je doet er niks aan. Je kan je eigenlijk wel druk maken bij je gezin, toch?
1: De Amerikaanse jazzsaxofonist Sonny Rollins is overleden. Hij was een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Zijn carrière begon eind jaren 40 en hij bracht ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus uit 1957.

0: Sonny Rollins gaf duizenden concerten en werkte met talloze andere wereldberoemde muzikanten, ook met de Stones. Sonny Rollins moest in 2014 stoppen vanwege een longziekte. Hij was 95 jaar. Je zou het bijna vergeten, maar er moet op een tropische dag als vandaag ook gewoon gewerkt worden. Geldt ook voor 60-plussers Nico Liefting en Piet Zonneveld. Maar het bijzondere is dat zij allebei al 50 jaar bij hetzelfde bedrijf werken. In Emmeloord bij een familiebedrijf waar ze verpakkingen maken voor agrarische producten.
1: Ja, ik heb plezier in mijn werk en alles nog doen. En ik kan ook wat betekenen voor het bedrijf. Dan wil ik dit ook gewoon graag blijven doen.
2: En ook afwisseling. Hè? Ik heb ook in het buitenland gezeten en klussen gedaan en dan... Ja, dat is die afwisseling die je hebt.
1: Gisteravond ben ik aan het eten. Belt hij op, Pieter. En dan zegt Pieter, ja, hij zegt Nico. Hij zegt, ik moet om 4:15 naar huis, want ik moet om 6:00 in Zwolle wezen. Ik zeg, nou, dan kom ik toch even naar jou toe als het probleem nog niet opgelost is.
0: Ja, kortom, dat loslaten wordt nog een dingetje na een halve eeuw. Ze houden van hun werk. Maar Nico gaat meer fietstochten maken met zijn vrouw. En, wacht, zeg ik dat nou goed? Piet, die gaat vaker te vinden zijn bij de plaatselijke voetbalclub. Kan ook zijn dat het precies andersom is. Maar goed, ze hebben
3: wel
0: wat
3: te doen.
0: Oké, dat
3: gaan we dan nog even uitzoeken. Ja. Ja. In elk geval mooi weer om of te gaan fietsen of om te gaan voetballen.
0: Precies, hè? Zonnig, droog en heet kan ook wel benauwd worden. 29 graden tot plaatselijk 33 in het zuidoosten.
3: Oké, dankjewel Caroline. Small faces heb ik voor je.

tropische dag vandaag. Met temperaturen rond de 30 graden. Ja, en dan klinken liedjes als deze toch extra fijn op de radio, vind ik. Ricardo Quaciante en Sincerità.

0: Meer dan 60 jaar oud deze familie, My Boy Lollipop. De grootste verjaardagskalender van Nederland. Met de jarige vrienden van vandaag. Paul Smilia wordt 55. Jos Stijnen uit Landgraaf, 67. Jan Snatenhorst, 76. Ria van der Heijden Verhoeven uit Sint-Oedenrode, 76. Louisa Fens uit Zundert, 75. Astrid Joosten uit Uden, 64. Niet de Astrid van 2 voor 12, staat er nog als voetnootje bij. Piet Nelissen uit Asten, 74. Fred Meijer, 69.
1: En, we zijn nog verloven. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Wijnand. Je vrolijke vriend hier van NPO Radio 5. Van harte gefeliciteerd met je 68ste verjaardag.
1: Dankjewel, Bert. Leuk om jou te horen. Leuk dat je eraan hebt gedacht.
0: Ja, natuurlijk. Je staat op die grote verjaardagskalender. En dan bestaat natuurlijk de kans dat je gebeld wordt.
1: Ja.
0: Wijnand van den Hoven uit Tilburg. Nou, allereerst gefeliciteerd met Willem II natuurlijk, hè?
1: Ja, geweldig, hè? Zaterdag een geweldig feest gehad. Dus, ja. Ik was met mijn kinderen en mijn kleinkinderen waren we naar een Ierse pub geweest. Hebben daar op het terras gezeten. Hebben de wedstrijd zitten kijken. Nou, dat was het mooiste verjaardag cadeau ik ooit heb gehad.
0: Wat mooi, joh. Wat grappig. Ja. En gisteren was toch de huldiging?
1: Ja, maar om nou maar 31 graden boven nul tussen 20.000 man te gaan staan. Zo fanatiek ben ik nou ook niet.
0: Nee. Nou ja, en vandaag natuurlijk opnieuw feest vanwege je verjaardag.
1: Ja, zeker.
0: Hoe gaat die eruit zien?
1: Ah, heel rustig. Gisteren zijn er al heel veel mensen geweest. Mijn zoon en kinderen. Die moeten vandaag weer werken. Dus die zijn gisteren lekker geweest. En vandaag komen nog een paar mensen langs. Mijn broer en zo. En mijn schoonzus. Dus dat wordt nog gezellig. En dan gaan we een beetje bij samen kletsen.
0: Hier ook feest. Dat kan je niet zijn ontgaan. Museum Beeld en Geluid opent de Schatkamer. Met alle televisie en radio herinneringen daarin. Toegankelijk voor iedereen. Wat is het eerste waar jij straks naar op zoek gaat als die schatkamer eenmaal geopend is?
1: Waar ik het eerst naar op zoek ga, dat is, klinkt heel raar, maar dat is dat zuurtje. We hadden vroeger bij ons thuis hadden we geen tv. En op een gegeven moment, toen ik een klein mannetje was, had mijn vader ooit een zwart-wit tv'tje gekocht. En het eerste wat ik zag was Zwiebertje. En ik vond het zo geweldig, want het bewoog en dat deed je allemaal. Dus daar heb ik zo enorm van genoten. Dus ik denk dat we die aflevering terug gaan zoeken. Ja. Dat lijkt me wel heel leuk, ja.
0: Ja, eens even kijken hoor, want ik bevind me natuurlijk in die schatkamer. Dus ja. Ik kan even kijken of ik een klein stukje van Zwiebertje voor je kan pakken hoor. Even kijken.
2: Ah, die Zwiep.
3: Ja.
2: Wat kom jij zo vroeg hier doen?
3: Nou, niks bijzonders. Ik loop een beetje met mijn ziel onder mijn arm. Toen dacht ik, weet je wat, ik geef bij Piet langs voor een kopje koffie.
2: Nou, dat is wel jammer. Ja, niet dat ik het zo druk heb hoor, maar de koffie is op. Ja, ik heb nog wel een beetje thee, maar die is van vanmorgen. Die zou wel een beetje sterk zijn, maar als je wil.
3: Nee, laat maar. Dat is de tweede keer al dat ik mijn koppetje stoot.
1: Oh, geweldig is dit, hè?
0: Ja, dat is het mooie.
1: Dit is zo mooi, hè? Ja, dit is zo mooi.
0: Dat is natuurlijk prachtig. Wij wandelen al door die schatkamer heen. Dat ligt hier gewoon hier voor handen, hè?
1: Ja, dus ik ben er anderhalf jaar geleden ben ik in Beeld en Geluid geweest. 2 jaar geleden was inmiddels alweer, evenveer. Ik keek mijn ogen uit toen. Ik denk, wat dit zag er zo verschrikkelijk mooi uit.
0: Ja.
1: En ik had altijd zoiets van, ja, misschien kom ik ooit als keer daar terecht met een radioprogramma. En nou, de top 2000 heb ik al lang opgegeven, dat gaat niet lukken. Nee, dat was bijna niet om te doen. En, maar ik had zoiets van, ja, misschien komt er op Radio 5. Ik kan wel eens een keer programma's die daarvan uitgezonden worden. Misschien dat ik daar ook eens een keer ga kijken. En het lijkt me geweldig leuk om daar een keer bij te zijn.
0: Ja.
1: Dus,
0: nou ja, wat dacht je van de Evergreen Top 1000? Die komt natuurlijk ook aan over een half jaar. Hebben we een grote première party. Vertel het je later meer over, Wijnand. We gaan eerst even een slinger geven aan het Evergreen Top 1000. Benieuwd welke plaat daaruit naar voren komt. Dennis, vertel.
4: Ja, het Evergreen Top 1000 is meegekomen. Goedemorgen, Wijnand. Gefeliciteerd.
1: Goedemorgen. Dankjewel.
4: En jij hebt gedraaid nummer 512.

0: Geweldig nummer.
1: Ik dacht, als je daar nee tegen gaat zeggen, dan hang ik ook gewoon op. Dat doe ik net als de verbinding verbroken is. Okay.
0: Nog wel gezegd. Weer naar links uit de telefoon weggooien, maar nooit meer bellen. Nee, dus,
1: Bijna een mooie verjaardag. En ik ga nog een mooie kaart voor je schrijven. En die doe ik vandaag weer op de bus.
0: Jullie hebben mijn adres of zo, moet ik nog doorgeven?
1: Ja, dat komt allemaal goed.
0: Is goed. Hey Bert, fijne uitzending. Jullie er allemaal nog. En ga alsjeblieft door met het programma. Fantastisch. Dankjewel. Goed om

0: van Den Hoven, die vandaag dus zijn verjaardag viert. En wil je ook op de kalender? Meld je aan via de site of stuur eenvoudig een app.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu 7:55.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: In de vroege dinsdagochtend. Een bijzondere dag, want we komen de hele dag hier met de programma's van NPO Radio 5 uit Museum Beeld en Geluid. Want daar wordt vanmiddag officieel de schatkamer geopend. De schatkamer die toegang geeft tot, ja, tot het complete radio- en televisiearchief van Nederland. Voor iedereen toegankelijk, gratis. Dat is bijzonder. Hè? Iedereen heeft zo zijn of haar herinneringen aan radio- of televisieprogramma's. En daarom is het ook zo fijn dat wij hier op NPO Radio 5, de zender vol en van herinneringen, daarbij aanwezig mogen zijn. Hè. Dat is toch een beetje het geval. En zometeen komt hij hier echt. En ik heb hem al vanuit mijn linkeroog gezien.
2: Ja, ik ook, ja.
0: Hij is binnen. De grootste radiomaker die ons land ooit gekend heeft. Frits Spits.
2: Ja, mooi.
0: Ik ben ook heel erg benieuwd naar zijn herinneringen naar vroeger. En we gaan het uitgebreid hebben over het boek dat nu in de winkel ligt. Over zijn laatste radiojaar.
2: Echt een dagboek. Heel persoonlijk is het geworden.
0: Dus, Mijn laatste radiojaar. Zo simpel kan de titel ook zijn. En daar komt hij zometeen uitgebreid over vertellen. Nu tot 8:00 deze. Van de Bee Gees. You and Again.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
7: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
11: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
11: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Het is nu 8:00, zometeen is Frits Spits onze gast. Maar allereerst het nieuws van 8:00 met Carolijn Bari.
16: Goedemorgen, het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran. Er zouden ontploffingen zijn geweest in plaats in de buurt van de straat van Hormuz. Doelwit waren raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. En dat gebeurde allemaal terwijl de vredesonderhandelingen in volle gang zijn. Correspondent David Poort.
2: Deze nieuwe confrontatie wordt gezien hier als een soort van tegenvaller onderweg naar een akkoord. Het is natuurlijk een heel precair moment waarop dit gebeurt. Waarop Iraniërs vooral geen zwakte willen laten zien. Dus het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
16: Toch is de verwachting niet dat de vredesonderhandelingen in gevaar komen. Gisteren waren de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en de bankpresident van Iran in Qatar om te overleggen over de laatste struikelblokken. De Rijksoverheid moet zich grotendeels terugtrekken van het sociale mediaplatform X. Volgens de Volkskrant staat dat in een advies aan het kabinet Jetten. De voorlichtingsraad die dat advies gaf ziet sinds de overname van X door Elon Musk een toename van desinformatie, racisme, discriminatie en antisemitisme op het platform. Dat moet je als overheid niet verder verspreiden en dat doe je wel als je op X zit, vindt de raad. Na de zomer hakt het kabinet waarschijnlijk de knoop door. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Nog lang niet alle scholen bieden de vakken aan, onder meer door een tekort aan bevoegde docenten. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. En bij de Eredivisie Awards is PSV'er Ismaël Saibari uitgeroepen tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel hij zelf vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij er toch heel blij mee.
17: Het is wel de kerst op de taart, ja. Nou ja, dat je 3 keer kampioen bent geworden, is dit waardering voor meer individueel. Dus ik ben er heel blij mee.
16: Coach Sarina Wiegman kreeg de Oeuvre Award voor haar grote verdiensten voor het Nederlandse voetbal. Het weer zonnig, droog, tropisch warm. Het wordt 29 tot 33 graden. Eind van de middag koelt het in het noorden af door wind van zee.
14: Live vanuit Beeld en Geluid. De plek waar onze mooiste radio- en televisieherinneringen bewaard worden. Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: nooit verveeld, hè, Frits?
1: Nee, nooit. Nee, nee. Het tussenstukje wat even wit bleef.
0: Ja.
1: Ik weet nog altijd dat Joost de Draaier, Willem van Kooten, dat dan riep hij... En dat was magisch.
0: Ja, ja, ja.
1: Hij kon dat zich permitteren.

0: Ja, ik ben altijd een man van de toekomst geweest, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik vind dit schitterend. Ja. Dat dit, ik zie hier allemaal achter jou, dat heb je misschien niet verteld, allemaal beelden van televisieprogramma's van het verleden. Ik zag René Klein in gesprek met Paul de Leeuw. En toen zag ik de ogen van Paul de Leeuw, hoe die meelevend keek naar René Klein. Ik zie televisiegeschiedenis, ik hoor radiogeschiedenis. En het is alsof je zwemt in het verleden. Dat het verleden is een zee waarin je zwemt.
1: Ja.
0: En dat maakt het heel bijzonder. Maar je moet wel zorgen dat je blijft drijven.
1: Juist, juist. Ja, als je het zo mooi verbeeldt, Frits, dan is het alsof er aquaria om ons heen staan.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, Frits Spits een uur lang te gast hier.
0: Het vis op bedrogen, of niet?
1: Ja, ja, ja, dat is het dan een beetje. Ja. Frits Spits komt zo meteen uitgebreid vertellen over zijn boek Mijn Laatste Radio. Ja, waarin hij van dag tot dag op weg gaat naar zijn pensioen. Want hij nam mij vorig jaar afscheid van de radio. En daarom vinden wij het extra leuk dat hij even weer terug is op de radio natuurlijk.
0: Vind ik ook leuk hoor.
1: Oké, okay, top.

0: Als je dan zo'n plaat op de radio hoort, hè, Frits, heb je dan nog altijd de neiging om die plaat aan of af te kondigen?
1: Nee. Nee?
0: Dat is wel voorbij.
1: Ja. Nou ja, ik herinner me deze plaat natuurlijk als geen andere uit de jaren 80. Everybody wants to rule the world van Tears for Fears. Maar ja, er is en dit is ook muziek uit de jaren 70 volgens mij, geschreven door Gamble en Huff. Dit zijn die OJ's en I Love Music.

0: wordt geopend. Met daarin de complete radio- en televisiegeschiedenis van Nederland. En één stuk geschiedenis is hier in levende lijf aanwezig. Hij maakte jarenlang radioprogramma's, maar besloot eind vorig jaar te stoppen met die radio. En in aanloop naar dat moment hield hij een jaar lang nauwgezet een dagboek bij. Een dagboek dat nu is vastgelegd in het boek Mijn Laatste Radiojaar, dat nu in de winkels ligt. Frits, fantastisch dat je hier bent allereerst. En dat vind ik niet alleen, maar ook heel veel luisteraars van NPO Radio 5... die buitengewoon enthousiast reageren via de NPO Luister-app. Je bent buitengewoon geliefd. Op welk moment besloot je om zo'n dagboek te schrijven?
1: Toen ik dacht van ik moest maar eens gaan stoppen voordat anderen tegen mij zeggen, zou je niet beter gaan stoppen? Is het niet beter om te gaan stoppen? Dacht ik, dan wil ik dat laatste jaar van mijn grote liefde, de radio, wil ik dan vastleggen. Voor in eerste instantie voor mezelf, helemaal niet om het uit te geven. Maar toen ik eenmaal aan het schrijven was, vanaf 1 januari kon ik niet meer ophouden. Ik dacht, het is misschien toch wel leuk om dit te delen, ook met mijn luisteraars. Dit boek is voor mijn luisteraars. Ik praat ook tegen de luisteraars. Ik vertel ze wat ik meemaak in dat laatste jaar. Ik heb in dat laatste jaar natuurlijk de Taalstaat gepresenteerd. Ik hou enorm van taal en muziek. En ik heb enorm van dat programma gehouden. En ik denk om de liefde voor wat liefde voor een programma kan betekenen, hoop ik dat dat duidelijker wordt door zo'n boek. En ik ben er achteraf heel blij mee dat ik het gedaan heb.
0: Ja, waarom?
1: Omdat ik het idee heb dat wat ik wilde vertellen aan de luisteraars gelukt is.
0: Ja, je bent heel persoonlijk daarin. Had je daar niet moeite mee af en toe om alles bloot te leggen?
1: Geen seconde.
0: Nee.
1: Ik heb ook nooit geheimen willen hebben voor wie dan ook. En zaken die heel erg privé zijn, die vertel je natuurlijk niet. Maar ik heb verteld over Lisette, over mijn kinderen, over mijn kleinkinderen. Ik heb verteld over de wereld, over hoe ongerust ik me maak, over Trump, over Netanyahu, noem maar op. Ik heb geschreven over voorstellingen die ik heb gezien, over de mensen die ik heb ontmoet in de Taalstaat. Dat is een veelkleurig beeld van een jaar radio.
0: Ja.
1: En dat is... Ik ben dankbaar ervoor dat ik dat heb kunnen opschrijven.
0: Ja, een heel rijk leven valt me op. Er was geen dag zonder verveling, had ik het
1: idee.
0: Nee,
1: ik heb er nooit een seconde verveeld. Echt geen seconde.
0: Nee. Dat is nu hopelijk ook niet het geval, nu je de radio van
1: nou, hebt de overgang was hard. Je kunt je, als je met pensioen gaat, daar geen voorstelling van maken. Je hebt ook geen tijd om je daar een voorstelling van te maken. Want je weet niet wat het is. En dan komt er inderdaad een zee van tijd, maar ook je moet je opnieuw verhouden, laten we zeggen, tot de werkelijkheid. En dat heeft tijd nodig. En ik heb langzamerhand... Ik heb tegen iedereen gezegd, ik ben aan het landen, en ik heb nu het idee dat ik de landingsbaan in zicht heb.
0: Zo, best wel een aantal maanden geduurd dus.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen die met pensioen gaan, dat zullen herkennen.
0: Ja. Ja. En wat doe je nu dan zoal?
1: Ik ga mij voorbereiden op mijn... Ik ga toch nog iets met radio doen bij Cream. Ik word adviseur en ambassadeur van die zender, die ik fantastisch vind. En ik ga misschien ook wel weer schrijven.
0: Ja, want Cream, daarover schrijf je ook al in dit boek, hè?
1: Dat heb ik ontdekt vorig jaar.
0: Ja. Hoe kwam dat op jouw pad?
1: Nou, het was bij de begrafenis van Diewertje Blok. Ik schrijf er ook over, daar was ik aanwezig. En Leon en Rennie Ramakers waren er ook. En die vertelden enthousiast over een zender die zij... Een culturele muziekzender noemen, dat zij die wilden beginnen. Of dat ze die waren begonnen. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik denk, nou, het zal wel, ik zal ze luisteren. En zonder presentatie. Ik denk, is dat interessant dan? Nou, ik moet zeggen, ik ben volkomen in de ban geraakt van de manier waarop daar radio wordt gemaakt, die zo anders is dan die ik tot nu toe kende. Het definitieve moment, ik schrijf dat ook in mijn dagboek, was toen ik Benjamin Clementine hoorde met I Won't Complain. Een nummer dat ik helemaal niet kende. Ik vond het verpletterend mooi. Ik denk, wat mooi dat je in de bedding van muziek, dat de muziek zelf het verhaal vertelt, dat de DJ eigenlijk niet meer nodig is. Dat vond ik een ontdekking. Ik denk, als ik daar nog iets aan kan bijdragen, ja, graag.
0: Ja.
1: En dit is ook iets nieuws. Ik heb dat nog nooit gedaan.
0: Nee, zo'n brede zender ook. Hè?
1: Nee, ja, zeker.
0: En wat ga je daar? Want je wordt adviseur daar. Wat wordt je belangrijkste advies?
1: Ik denk dat ik misschien wat meer Nederlandstalig zal toevoegen. Misschien aan de vormgeving dat we wat zaken gaan veranderen. Het bekendmaken van de zender. Ik denk dat het de moeite waard is en dat het een prachtige aanvulling is op het radioaanbod in Nederland.
2: Ja. Ga je er zelf ook presenteren?
1: Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik echt niet.
2: Nee.
1: Ik weet, het is een zender zonder presentatie, dus waarom moet ik daar gaan presenteren?
2: Nou ja, als je iets nieuws wil toevoegen.
1: Nou ja, misschien iets poëtisch.
2: Okay.
1: Dat zou kunnen.
2: Ja. Ja. Veel Nederlandstaling
1: is op het radioaanbod in Nederland.
2: Ja. Ga je er zelf ook presenteren?
1: Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik echt niet.
2: Nee.
1: Ik weet, het is een zender zonder presentatie, dus waarom moet ik daar gaan presenteren?
2: Nou ja, als je iets nieuws wil toevoegen.
1: Nou ja, misschien iets poëtisch.
2: Okay.
1: Dat zou kunnen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Veel Nederlandstalig liedjes wil je daaraan toevoegen aan die zender Cream,
1: ja,

0: En ik heb dat in de taalstaat altijd enthousiast proberen... Of de mensen daar enthousiast voor te maken. En ik ben zoveel tegengekomen. En bij iedere... Het boek zou ook eerst iedere dag een liedje heten. Iedere. Misschien herinner je nog de avondspits.
1: Zeker,
0: wat ik
1: zeker.
0: Ooit heb gepresenteerd. En er was een jingle. Die begon met iedere dag. En toen dacht ik, dat is bij iedere dag een liedje. Zo ga ik dat boek noemen.
1: Ja.
0: Maar toen dachten we toch, mijn laatste radiojaar, dat we dat een betere titel vonden.
1: Ah, dit had ik ook wel leuk gevonden.
2: Maandag tot en met zaterdag. De avond.
1: Ja. Onvergetelijk natuurlijk.
0: Ja.
1: Iedere dag een liedje. Wat ik mooi vind in het boek is dat er ook heel veel liedjes in staan.
0: Hoe vond je het? Nou, vond je het om te lezen? Nou, als radiomaker? Mag ik jou een vraag stellen?
1: Ja, zeker. Nou ja, ik ken jou natuurlijk, Frits.
0: Ja, we hebben samen gewerkt. Je bent bij mij begonnen.
1: Absoluut, in 2000.
0: En dat was een fantastische tijd, Bert. Ja. Maar hoe vind je dit om... Ik vraag je dit als radiomaker. Hoe vind je dat om als radiomaker dit te lezen? Is dan de liefde van mij voor de radio overgekomen? Heb je dat kunnen ervaren?
1: Natuurlijk. En kijk, ik ken je natuurlijk al heel lang. En dus ook heel veel dingen die ik wel al van je wist. Maar dat is toch wel heel fijn te lezen. En heel veel nieuwe platen die ik nog niet ken. Waar ik heel nieuwsgierig naar ben. En ik ga volgende week op vakantie. En ik dacht, wat heerlijk, kan ik me nu al op verheugen om al die liedjes die ik nog niet ken, want er zijn ook heel veel onbekende liedjes.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Die wil ik dan wel horen. En er is één artiest die heel vaak voorbij komt, toch als een soort rode draad. En ja, daar heb ik ook heel veel mee. Dat is Daniel Loos.
0: Ja, fantastisch toch?
1: Ja.
0: Ja. En het mooie van Daniel is dat hij nu gelukkig is. Hij heeft ook liedjes gezongen in perioden dat hij ongelukkig was. Hij kan zo prachtig zingen over zijn gevoel.
1: Je noemt hem de Nederlandse Bob Dylan in dit boek.
0: Ja. Ik heb overigens over Bob Dylan ook in het boek geschreven. Ik heb een concert samen met Lisette zijn we naar een concert van Bob Dylan geweest. Nou, dat was een belevenis.
1: Ja?
0: Ja, dat heb ik ook opgeschreven. Het was, ja, er zijn toch bijzondere... Er zijn mensen die bepalend zijn geweest voor de richting van de muziek. Bob Dylan, ik vertel niks nieuws. Dat weet iedereen. Maar in Nederland is dat Daniel Loos ook.

0: van de radio. Nam je afscheid van de taalstaat op Radio 1. Inmiddels overgenomen door Ronald Giphart. Luister je nog elke week naar?
1: Elke week, ja? Zeker. Ja, want Lisette is de ziel van de taalstaat. Die stelt het samen.
0: Ja.
1: En de liefde voor de taal en voor de muziek, die blijft. Dus dat blijft hoorbaar. Ja. Ik blijf het een uniek programma vinden. En mooi dat de Nederlandse radio dat biedt.
0: Voor de mensen die Lisette niet kennen, je hebt het boek ook naar opgedragen. Dat is jouw grote liefde.
1: Ze is op mijn pad gekomen door de taalstaat. En we waren collega's. Geertje ging dood, die heb je ook goed gekend.
0: Ja, in 2018.
1: 2018 is 8 jaar geleden. En we zijn langzamerhand dichter tot elkaar gekomen. En uiteindelijk is er iets ontstaan waarvan we zelf geen idee hadden dat het ooit had zou kunnen ontstaan. En het is prachtig.
0: Ja.
1: Dus, en ik ben ook heel dankbaar. Ik wist niet dat er naast het verdriet van de overledene, want dat blijft natuurlijk, er zoveel ruimte is voor een nieuwe liefde. Dat vind ik een wonder en een cadeau van het leven.
0: Die liefde die bracht jou bijna terug naar Amsterdam. Je woont in het Gooi, in Laren. En je hebt een behoorlijke zoektocht gedaan naar een nieuw huis in Amsterdam. Waarom wilde je zo graag naar onze hoofdstad toe?
1: Nou, Lisette woont daar, dus ik denk wel dichter bij haar. En mijn kleinkinderen wonen daar, althans 5 ervan. Eén woont in Heemstede, 1 kleinkind. En ik dacht, dan ben ik iets dichterbij, dan kan ik op de fiets naar ze toe. En dat is gewoon niet gelukt, Bert. Want dat wordt in het dagboek nog niet duidelijk. Maar ik heb het uiteindelijk op moeten geven, omdat of de huizen vond ik niet leuk. Ik wilde iets anders, iets wat ik nu al heb. En toen dacht ik, dat huis waar ik nu woon, dat is veel prettiger. Dus ik blijf hier.
0: Ja, ik denk dan ook, maar het is jouw keuze natuurlijk. Maar dan denk ik ook, je bent nu 78.
1: Ja.
0: Niets mooier toch dan die mooie ruimte om je heen daar in Laren, in plaats van in Amsterdam.
1: Maar ik denk nooit in leeftijden.
0: Oh nee, dat is waar.
1: Als je zegt, ik ben 78, ja, dat is zo'n absoluut getal. Maar wat er in mijn hoofd, wat de leeftijd van mijn hoofd is. Kijk, wat ik ook in dat dagboek heb proberen duidelijk te maken is dat als je ouder wordt, dat het belangrijker is dat je loskomt van de tijd. Dat het leven in het om andere dingen gaat dan de tijd. Het is juist de kern om je te verhouden tot de mensen van wie je houdt. Om dat de voorrang te geven. En niet steeds te denken van, oh, ik ben 78 en hoeveel jaren nog, daar heb ik helemaal geen zin in.
0: Nee.
1: Dat is ook het mooie van muziek die we horen, of tentoonstellingen waar je naartoe kunt gaan. Dat alles wat iedereen maakt, als het ware toch een poging is om los te komen van de klok. En om iets te maken dat sterker is dan de tijd.
0: Ja. En dat is belangrijker dan luxe, waar je ook niet mee omgeeft, zo schrijf je.
1: Daar heb ik nooit veel om gegeven, maar nu nog veel minder. Nee.
2: Ja, dat klopt.
0: We zitten vandaag in Museum Beeld en Geluid, niet voor niks. Voor de mensen die net de radio hebben aangezet. Vandaag gaat de schatkamer open hier. De complete radio- en televisiegeschiedenis van Nederland wordt toegankelijk voor iedereen. Als jij nou daarin gaat graven, hè, Frits.
1: Ja.
0: Zijn er dan momenten waarvan jij zegt, ja, dat zou ik nog wel eens terug willen horen of terug willen zien?
1: Ja. Nou, zullen we met de radio beginnen?
0: Ja, dat vind ik wel leuk.
1: Laten we gaan dan naar 2007. Dat was de finale van de Eredivisie. Ik geloof dat er nog 5 clubs waren die kampioen konden worden. Waaronder mijn club, PSV.
0: Ja.
1: En de ontknoping was sensationeel. Maar zoals ze toen, overigens is Langs de Lijn nog steeds een fantastisch programma, maar zoals er toen radio werd gemaakt, zo snel geschakeld naar de verschillende verslaggevers. En ik zat toen in de tuin in Laren, en je kon in de verschillende tuinen in Laren het meeleven, want de meesten waren voor Ajax daar, die konden meeleven met wat er gebeurde. En dat is natuurlijk het mooie van live radio is dat het nu gebeurt.
0: Juist.
1: Jij zendt nu uit. En dat is en op dit moment heb je al je luisteraars. En juist die samenhang, dat is door niets, door geen podcast, door niets te overtreffen.
0: Nee. Ik herinner me dat je daarover schreef in een eerder boek volgens mij, voor jou. De radio was die dag de grote winnaar.
1: Ja. Die is kampioen geworden. Ja. Uiteindelijk.
0: Toch wil ik even met je terug naar een nog ouder fragment. Namelijk naar 13 juli 1985. En jij weet al meteen waar ik het over heb.
1: Ja, dan hebben we het over Live Aid.
0: Ja.
1: Live Aid is, dat vond ik de meest betekenisvolle dag die ik denk ik, in mijn leven heb meegemaakt als het gaat over de wereld. We hadden natuurlijk de ontspanning die was ontstaan dankzij Reagan en Gorbachev. Er was vreselijke hongersnood in Afrika. En artiesten over de hele wereld hebben besloten, wij slaan de handen ineen en we gaan iets doen om mensen te helpen. En dat gevoel van verbroedering, dat gevoel van laten we elkaar voor elkaar zijn in positieve zin. Dat gevoel is een beetje weggelekt uit onze samenleving nu. En ik hoop van ganse harte dat dat terugkomt. En daarom moet iedereen maar steeds maar weer eens denken aan dat Live Aid uit 1985. Dat was een teken van zo kan het ook.
0: Ja. En welke beelden komen dan onmiddellijk weer?
1: Nou ja, van Sting en van Phil Collins en van David Bowie en ja, noem ze maar op.
0: Ja. Dit is Phil Collins samen met Sting, Long Long Way To Go.

0: Mooi, hè, om dit weer terug te horen.
1: Het is, die beelden zijn onvergetelijk.
0: Ja. Ik ga weer een lied draaien uit jouw boek, die ook even voorbij komt. Sneller met Zoe Levi, Ik Zing.
1: Ja.
0: Ja, waarom dat nummer?
1: Nou, laten we eerst luisteren.

0: Ja. Waarom vroeg je?
1: Ja.
0: Het is, je verdrinkt in de tijd. Doe maar alsof je dat kind nog bent. Ik zag net op de beelden hierachter in Beeld en Geluid de tranen van Maxima tijdens haar huwelijk. En op dat moment luisterde ik naar Zoe Levi en Snelle. En ik kreeg ook tranen in mijn ogen. Ik vind dit een fantastisch mooi liedje. Dat de zang je losmaakt van de wereld. En dat je opgeroepen wordt om te denken aan iets wat heel mooi was en heel fijn. En zing maar. Wat een mooiere boodschap kun je mensen geven.
1: Het is 9:05. Het nieuws komt natuurlijk van Carolijn van de NOS. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Criminelen krijgen steeds meer invloed in wijken, maar ook op besluitvorming. Dat blijkt uit een rapport waar jaren aan is gewerkt. De onderwereld en de bovenwereld lopen steeds vaker door elkaar. Zoals je ook zag bij advocaat Ines Wesky en haar cliënt Ridouan Taghi. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet springen criminelen ook in op momenten dat de overheid het laat afweten.
3: Dat bleek bijvoorbeeld bij de overstromingen in Valkenburg in 2023. Daar kwam de hulp vanuit de overheid niet snel op gang. En daardoor zagen criminelen kans om daarop in te springen. Horecaondernemers die in geldnood kwamen, die kregen financiële hulp van criminelen. Ze benaderden zelf die ondernemers om daarmee hun geld wit te wassen. En daarmee worden burgers die daar op zo'n aanbod ingaan steeds afhankelijker van de criminaliteit.
2: In de Californische plaats Garden Grove is het gevaar voor een exploderende tank grotendeels voorbij. Er dreigt een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof te ontploffen. Duizenden bewoners zijn geëvacueerd. De brandweer heeft de temperatuur in die tank nu zo ver naar beneden gebracht dat de kans op een grote explosie wordt uitgesloten. Veel infrastructuur is toe aan onderhoud en daar moet veel meer geld naartoe, vinden gemeentes en provincies. Vanaf vanmorgen is de Erasmusbrug in Rotterdam aan de beurt. Het wegdek wordt deels vervangen en dat gaat even duren. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug.
4: Volgens mij is er al wat achterstallig onderhoud, begreep ik. Dus het is maar beter, denk ik, dat het goed gedaan wordt. Ja, dan is de overlast is niet anders, denk ik.
5: Ik heb 3 of 4 routes die ik kan nemen. Ik kan via de Maastunnel of via de Koningsbrug. Dus dat maakt voor mij niet zoveel uit. Dus eigenlijk geen hinder voor mij. Ja. Het onderhoud moet gebeuren, dus ja, het is niet anders.
6: Jammer. Niet echt lastig. Jammer.
7: Komt er een druk op die Willemsebrug? Wie vielen ze dadelijk? Ja. Een drukte.
2: De afsluiting duurt tot begin juli. En Ferrari heeft een eerste volledig elektrische sportwagen gepresenteerd. De Ferrari Luce. Die heeft 4 elektromotoren en kost zo'n €550.000. Mark Klaver van het blad Autoweek is niet zo enthousiast, want qua uiterlijk is dit model veel ronder.
8: Ja, radicaal anders. Dus ja, in die zin was het voor mij ook eventjes een lichte shock toen ik hem zag. Oké, dit is het dus.
2: De maximumsnelheid ligt boven de 310 km per uur. En bij Ferrari is het dan ook de vraag hoe die wagen gaat klinken. Het geluid zal worden nagebootst, maar of dat klinkt zoals deze? Ja, eind dit jaar komt die elektrische Ferrari op de markt.
1: En dan het weer voor vandaag, Carolijn.
2: Zonnig en droog, op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Morgen is het een heel stuk koeler.

0: Stevie Wonder, Signed, Sealed, Delivered. Vanochtend de gast Frits Spits hier op NPO Radio 5. En de aanleiding is een prachtig boek dat hij heeft geschreven. Mijn laatste radiojaar. En dat gaat, het is een soort dagboek. Het is een dagboek. Over 2025, zijn laatste radiojaar. Op weg naar zijn allerlaatste radioprogramma. De Taalstaat. Een radiocarrière die begon met heel veel liefde voor Willem van Kooten, hè Frits?
1: Ja, voor Willem van Kooten. En Lex Harding niet te vergeten. Dus eigenlijk de piraten, zoals ze toen werden genoemd. En later Felix Meurders, achterin zoveel Bert. Mensen die mij hebben geïnspireerd en met wie ik ook heb samen mogen werken. Ja, zeker.
0: Ja, nu zitten we hier in Museum Beeld en Geluid vanwege de schatkamer die vandaag open gaat. Daar vond ik nog dit oude fragment van Willem van Kooten trouwens.
2: Dit gaat worden en is al Living Blues. Op 30 nieuwe Neil Diamond met Do It en dit is de tweede nieuwe op 25.
0: Wat maakt dit nou zo bijzonder?
1: Omdat het volkomen eigen is. Het is volkomen. Ik heb in mijn dagboek ook, hij is overleden vorig jaar. En ik heb in mijn dagboek ook een in memoriam geschreven voor Willem van Kooten. Die heb ik trouwens ook in de Taalstaat uitgesproken. Die heb ik helemaal overgenomen in het boek. Ik weet niet of je hem daar nog hebt.
0: Ik heb het hier,
1: ja. Het is bij, ik dacht dat hij 4 januari was overleden.
0: Ja. Je hebt ook geschreven dat hij jou ook geleerd heeft om...
1: Kijk, want hier is de Joost de Draaier rotonde. Hier voor beeld en geluid. Ja. En ik heb aan het einde gezegd... hij kon ontwikkelingen op radiogebied voorspellen. De titel werd Joost mag niet eten van het programma... wat hem beroemd heeft gemaakt op Radio 3. Uit die ene zin kon je opmaken hoe taalvaardig hij was... en tegelijkertijd hoe grappig. Want om 6 uur niet mogen eten, ik moet er nog steeds om lachen. Willem van Kooten heeft nu de laatste afslag genomen. Er staat vast een rockband op hem te wachten. Ja. Hij verdient alle respect voor wat hij betekend heeft voor de Nederlandse radio. Hij zei, je moet als je presenteert, en dat zei hij al in de jaren 60... je moet niet met mes en vork praten.
0: Niet ingewikkeld.
1: Ja, niet ingewikkeld. Zorgen dat je niet boven je luisteraar gaat staan... maar dat je één van hen wordt.
0: Ja. Is dat de belangrijkste les die je van hem hebt geleerd?
1: Dat denk ik wel, ja. Dat je niet moet denken dat je anders bent of beter bent. Maar het enige wat je moet doen als presentator en als programmamaker... is dat wat je de moeite waard vindt om te delen met je luisteraar. Dat met zoveel mogelijk plezier, kennis van zaken, doen. Daar moet je je uiterste best voor doen. En dan krijg je ook heel veel terug van de luisteraars. Ja. Wat ik altijd heb gezegd als presentator, als maker van een radioprogramma... sta jij achter een microfoon. De luisteraar is daar waar je niet weet, maar hij is er wel. En tussen die luisteraar en mij als presentator... is een soort mistgebied. Dat gebied is onbekend. En dat moet ook nooit bekend worden. Maar het is magisch. En juist dat maakt radio magisch.
0: Ja. Die magische radio heb jij volop gemaakt. Onder meer natuurlijk in de jaren 80 met de Avondspits. Nu zitten we hier in het archief. Waar al die oude Avondspitsen ook wellicht te vinden zijn. Toch moet je er niet aan denken, zo schrijf je ook in het boek... om al die oude afleveringen nog eens terug te luisteren.
1: Nee. Het merkwaardige is, als je terugluistert... dan hoor je allemaal wat er niet goed is geweest. Hè? Dus mensen hebben er een prachtige herinnering aan. Ik heb ook een hele mooie herinnering aan de Avondspits. Er waren momenten van programmageluk, zoals ik dat noem. En die waren er heel veel. Maar ik heb altijd vooruit willen kijken. Ik heb altijd gedacht, wat kan ik nog toevoegen? Wat kan ik nog veranderen? Wat kan ik nog bijdragen aan het spectrum van de Nederlandse radio? Dat heb ik altijd gedacht. Het gaat niet om mij, het gaat om het programma. Het gaat om de luisteraars voor wie je dat wil doen.
0: Maar ik ben toch even die schatkamer ingegaan natuurlijk. Dit is een fragment uit de allereerste Avondspits, 1978.
3: Op de A27 is de hitweg bij uitstek. Komen de hits voorbij, zoals Mieke. Dat is bij mij, hè? En een tegenligger, Robert Palmer. We hebben geen hond die stopt om even mee te nemen. Daar heb je de drie meisjes van. We laten ons meeslepen, meevoeren door de hits. Als we maar een lift krijgen. Ik geloof dat er daar inderdaad eentje in stopt. De deur open doen. Imperials!
4: Goedenavond, Avondspits! Where are you going, baby? No,
0: you can't take the car. Ja, wat valt je op als je jezelf terughoort van zoveel decennia terug?
1: Het enthousiasme. En ik reed gisteren met Lisette op over de A27. Toen zei ik toevallig tegen haar... hier heb ik echt de opname gemaakt voor deze eerste jingle. Ja,
0: dus,
1: ja, dat deed je vroeger. Nou, ja. Haal je het allemaal uit beeld en geluid. Ja. Maar vroeger ging je met een nagraag, zo heet zo'n ding.
0: Loodzwaar.
1: Een loodzwaar ding, ging je naar de A27. ging je staan waar je niet mocht staan. En nam je de autogeluiden op. Dus het zijn hele echte autogeluiden uit de jaren 70.
0: Ja, wat prachtig om dat terug te horen. Is de Avondspits ook het programma waar je het meest trots op bent? Of laat je je daar niet over uit? Je hebt zoveel moois gemaakt.
1: Ik heb het gevoel van trots. Ik ben dankbaar dat ik het heb mogen maken, maar trots op wat ik gemaakt heb. Ik heb het... Nee, dat ben ik gewoon niet. Ik ben blij met wat ik gemaakt heb.
0: Ja.
1: Trots wil zeggen van, goh, vind ik mezelf toch goed en zo. En dat heb ik eerlijk gezegd... Ik heb altijd gehoopt dat mijn programma's goed waren. En ik zelf ben daarin een detail of, ja, of een onderdeel. Ik ben een onderdeel van het programma dat ik wilde maken. En wat ik altijd wilde, was dat programma goed was. En dat als het lukte, was ik daar blij mee.

0: tijdloos, hè, dit?
1: Ja, ik moet altijd denken aan Jeanne Kooijmans en Peter van Brugge, want die hebben dit nummer groot gemaakt. En aan Telau natuurlijk, ja. Van de Scene.
2: Even kijken aan het eind en nemen we altijd even de post door, Frits. Er is echt ontzettend veel binnengekomen via de NPO Luister-app. Want mensen vinden het geweldig dat je hier te gast bent. Dat delen wij, dat gevoel. Vertel, wat schrijven ze zoal?
3: Nou, onder andere Erik Walraven die zegt... Goedemorgen en wat leuk en ontzettend fijn om de stem van Frits Spits weer even te horen. Nog steeds een ontzettend fijne, prachtige en zachte... rustige stem. Dat is toch wel mijn baken van rust en afhaken in de jaren 70 toen ik op de middelbare school zat. Want op mijn zolderkamer luisterde ik altijd even een uurtje op reis door de dag en door de muziek heen. Frits was mijn houvast.
4: Ja.
1: Ja.
4: En
1: Erik, de groeten van me.
4: Ja, Maurice die haalde vanochtend een lied uit bed. En die vroeg of Frits niet toch nog één keer in de maand misschien samen met Bert zou willen presenteren.
5: Nou,
1: die arme Bert.
2: Dat weet die man toch niet aan.
4: Nee, dat is ook zo. Peter Kleingeert stuurt nog geweldig dat Frits er is. Mijn radioheld. Huiswerk maken tijdens de avondspits. Onvergetelijk. En Arie stuurt geweldig die stem van Frits. Welkom terug op de radio, Frits.
1: Dank
4: het
1: je.
4: Is maar een uurtje, maar je stem is zo herkenbaar. Bedankt voor het jarenlange radioplezier.
1: Dank je wel.
3: En dan kom ik nog een berichtje tegen van Veertje. En die wil ik jullie niet onthouden. Nee. Zij vraagt, Bert, jij zat toch ook ooit in de avondspits?
2: Heb jij dat fragment hier gevonden?
3: Ja, ik heb hem wel ergens staan.
4: In de krochten van de schatkamer.
6: Wacht even. Het Boy in the Bubble van Paul Simon. Ook hij verhuist naar de... erelijst. En daarvoor verantwoordelijk is Bert Haanrikman. Hij is 15 jaar en woont in Borger. Bert, goedenavond.
7: Hallo Frits.
6: Je mag opnieuw, ga je gang.
7: Ja, ik, DB, Bert Haanrikman. Ik start opnieuw. Die fantastische plaat van John Farnham en You're the Voice.
6: Zeg dat dan nog eens, Bert, als je durft.
7: Die fantastische plaat van John Farnham, You're the Voice.
6: Ja. Heb je goed gedaan? Nou, wellicht dat hij ook de erelijst bereikt.
7: Ja, ik hoop het.
6: Dus die plaat die 7 weken lang nummer 1 heeft gestaan in Australië. Hè?
7: Ja.
6: Dag, Bert.
7: Dag, Bert.
6: Hoi.
7: Doei.
1: Ja. Ja. Ja, dat is toch prachtig. Ik vind dat je iets anders klinkt nu.
4: Ja. Echt waar?
1: Heb je daar eigenlijk je best voor moeten doen?
2: Ja, heel veel. Ik vertelde toevallig gisteren nog over aan de zoon van Wijlen, Fred Emmer.
1: Ja.
2: Dat ik die videobanden vaak terugdraaide van het journaal, zoals hij het journaal las. En ik heb ook... Ja, ik dacht, dat moet toch wel goed Nederlands zijn. Dus daar heb ik heel erg op geoefend. En misschien ken je taalkundige Cor Hoppenbrouwers, die ook onlangs overleden is.
1: Ja, ja.
2: Die heeft een boek geschreven over het regiolect. En dat heb ik tot in den treuren gelezen. Waardoor ik ook exact weet van mensen, als ik ze hoor, waar ze vandaan komen.
1: Nee, ik weet niet waar jij vandaan komt, nu ik je beluister, hoor.
2: Oké. Frits, zijn boek Mijn Laatste Radiojaar, gaat het lezen, ligt nu in de winkel. Ik vond het een eer dat je er was, Frits.
1: Ik vond het fantastisch om hier te zijn, Bert. Echt heel fijn. Dank je wel.

0: Samen Max. NPO Radio 5.
1: Ster.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, 1,99.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Zoals Heer heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS. Live op NPO 1 en NPO Radio 1.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: klant die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: Beeld en geluid, het is 9 uur. Hier is Caroline Bari met het NOS Journaal.
4: Goedemorgen Hans. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, gelooft nog steeds dat een akkoord met Iran mogelijk is, ondanks de aanvallen van vannacht. Het Amerikaanse leger viel doelen aan in het zuiden van Iran. Volgens minister Rubio kan het akkoord er toch binnen een paar dagen zijn. Maar Iran denkt daar toch anders over. En voor correspondent David Poort is het daarom moeilijk te zeggen hoe het nu verder gaat.
5: Het is nog niet helemaal duidelijk of dit echt die vredesonderhandelingen in gevaar brengt. De gedachte is van niet. We hadden hier gisteren in Doha de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken op bezoek, samen met de parlementsvoorzitter en ook de centrale bankpresident van Iran. Dus om te overleggen over over de laatste struikelblokken, zeg maar.
4: Zo'n struikelblok is bijvoorbeeld de bevroren tegoeden die moeten worden vrijgegeven aan Iran als onderdeel van een akkoord. Maar er zijn weinig details nog over bekend. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. En in Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietincident. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. Bij een grote brand bij een timmerbedrijf in Zutphen is vannacht een loods van 40 bij 10 meter volledig afgebrand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat is alleen neergeslagen op het terrein waar de brand woedde. En voor het eerst is een Nederlander het snelst over de finish gekomen bij het jaarlijkse kaasrolkampioenschap in Engeland. Duizenden mensen proberen dan met een rollende kaas zo snel mogelijk van een berg af te komen. Niels Wennemars, zoon van Erben, wist internationale tegenstanders en lokale helden achter zich te laten. Er waren in totaal 7 racers en ook een Duitser viel in de prijzen.
6: Here they go! 2026 is underway. The cheese goes off to the right-hand side of shot. Chris Anderson looking good as he's been cut off. He's gone head over heels for a double Gloucester. Tom Kopka has won it for Germany!
7: If that hill is hell, I'm the devil.
4: Ja, Wennemars deed trouwens voor het eerst mee. De race is ook niet zonder gevaar. Ze duiken en rollen van die berg af, soms met botbreuken en ernstig letsel tot gevolg. Het weer zonnig, droog en warm met temperaturen rond de 30 graden. Morgen is het met maximaal 26 graden weer wat koeler.
2: Live vanuit Beeld en Geluid. De plek waar onze mooiste radio- en televisieherinneringen bewaard worden. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Dit voor beeld en geluid vind je het blauwe metallic pak dat Johnny Kaagman droeg tijdens de top op televisieopname van Weekend. Een pak waarin ze nauwelijks kon bewegen, dus dat leverde een houterig dansje op dat op zijn beurt toch weer iconisch werd. Weekend! Wat een kolossaal leuk uur was dat met Frits Spits en Bert Haandriekman daarnet, zeg. Ik zat in de auto en alleen al om Frits weer in de omgeving te horen van een Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World. Het wierp me helemaal terug in de tijd. Hij kan dat iedere week weer, als hij dat zou willen, gewoon hier komen doen. Wij zenden tot 8 uur vanavond uit vanuit Beeld en Geluid. NPO Radio 5 is immers de zender van de herinneringen. En vandaag wordt, mocht je het nog niet weten, voor Nederland officieel de Schatkamer gelanceerd. Het openbare archief met duizenden oude radio- en televisiefragmenten. Gratis kun je dan toegang krijgen tot dit rijke publieke omroeparchief met beelden van 1920 tot 2020. En dat hele mediaarchief is een van de grootste ter wereld. En om die reden hebben we vandaag ook een gast. Tussen 11 en 12 komt hij langs. Dat is topoppresentator Ad Visser. En voordat hij aanschuift hebben we natuurlijk heel veel muziek. En die muziek komt van de medewerkers van Beeld en

Rich Girl van Daryl Hall en John Oates in arbeidsvitamine vandaag vanuit beeld en geluid. En daarvoor hoorde je ABBA met Money, Money, Money. En we hadden de Beatles met het mooie Yesterday. In oktober van dit jaar viert de televisie haar 75-jarig bestaan. Dat is reden om flink uit te pakken. En om die reden staan we ook een beetje hier in beeld en geluid, waar vandaag de schatkamer wordt geopend. Vanochtend heb je Frits Pits kunnen horen bij Bert Hanrikman. Vanmiddag is Robert ten Brink nog te gast bij Daniel Dekker. En wij hebben het laatste uur straks Ad Visser. En er is ook een spel, dat spelen we straks. Het heet de tune van toen. Ik hoop dat je daar aan mee gaat doen. Eerst veel muziek, hier zijn de Dolly Dots. Radio.

Vanuit Beeld en Geluid, Radio 5. Je hoorde de Monkees met Last Train to Clarksville. Berlin met Take My Breath Away. En de Dolly Dots kwamen voorbij met radio. Want het gaat niet alleen over tv vandaag, maar ook over radio. En ik sta hier op dit moment op een verdieping die een cirkel verbeeldt van de hele 75-jarige geschiedenis van televisie. Dus er zijn oude televisietoestellen die hier opgesteld staan. Het is nog helemaal niet in actie of nog geopend. Maar in deze ruimte kan ik me alvast een beetje voorstellen hoe het is om door de geschiedenis heen te lopen. En die geschiedenis die wordt vandaag ook gepresenteerd in de vorm van een schatkamer. Daar ga ik dadelijk over praten met Elke Smelt van Beeld en Geluid. Maar eerst hebben we nog een heerlijk stuk muziek van Prince en de New Power Generation. Diamonds and Pearls. Misschien dat een van de medewerkers van Beeld en Geluid wel dacht, dat is wat hier is. Het zijn diamonds en pearls. En dat is hartstikke waar.

0: Ja, dat is goud ook, deze muziek. Dat was natuurlijk Time in a Bottle van Jim Croce. De hele ochtend lekkere muziek. Arbeidsvitamine, straks is advies op de gast, omdat we hier uitzenden vanuit beeld en geluid. En dat doen we natuurlijk niet voor niks, want vandaag opent de Schatkamer zich een enorm archief van radio- en televisiefragmenten van de afgelopen 100 jaar. 100 jaar niet. Het is 75 jaar televisie wat we vierden, maar van 1920 tot 2020 is er zoveel bewaard gebleven. En dat is allemaal straks toegankelijk voor het publiek. Hier tegenover mij zit Elke Smelt. Zij is manager publiek van Beeld en Geluid. Elke, goedemorgen. Welkom.
1: Goedemorgen, ja, leuk om hier te zijn.
0: Ja, wat leuk om hier te staan, ook hier in deze ruimte. Misschien kun jij beschrijven waar we nu staan in deze ruimte.
1: We staan in ons mediamuseum in Hilversum op het Mediapark. En we zijn nog druk bezig met de laatste loodjes van onze tentoonstelling 75 jaar TV. Dus wij zitten eigenlijk in een ronding met 75 tv's van vroeger tot nu. En dat is heel bijzonder om te zien hoe snel zich dat ontwikkeld heeft.
0: Ja, achter mij zie ik beelden van ze zijn nu even weg, maar op die televisies gebeurt van alles. Ja, ik zie sportwedstrijden, legendarische televisiefragmenten. Alsof je erin zwemt, zei Frits Pits daar straks, in die nostalgie. Het is heel mooi om te zien. Wat is straks, wanneer gaat dit echt open?
1: Over 2 weken opent de tentoonstelling in het museum en de Schatkamer dus vanmiddag. En inderdaad, dan merk je zowel als je in de Schatkamer kijkt als dat je hier in het museum bent, als je de iconische beelden ziet, die heel veel mensen kennen en waar heel veel mensen ook een emotie bij hebben, dat echt veel met je doet. Dat je terug wordt geworpen in de tijd. Dat is prachtig.
0: Ja, de tranen van Maxima in 2002 natuurlijk. Ja. Wat is een fragment waar jij het heel warm van krijgt?
1: Nou ja, ik mag al wat langer in de Schatkamer kijken natuurlijk. Dus ik heb inmiddels al heel wat voorbij zien komen. Een collega eigenlijk tipte mij op een aflevering. Dat ik gelijk dacht, oh ja, er was ooit een Villa Velderhof uitzending in 1996. Ja? Met Major Bossert. Zij was toen 84. En Herman Brood. En er zit een iconische scène in dat Herman Brood in bad zit. En dat Major Bossert hem komt wassen. En hoe zij zich allebei openstellen. Zowel in gesprek als ook dus letterlijk fysiek. Dat is echt mooi om weer terug te zien.
0: Ja, dat is hartverwarmend allemaal inderdaad. Hoe is het dan? Wanneer zijn de voorbereidingen getroffen hiervoor? Want dit is waarschijnlijk een jarenklus geweest.
1: Ja, dit is echt een onwijs groot project geweest. Misschien wel het grootste project van Beeld en Geluid. Ja. Het is een droom van ons als archief zijnde. Eigenlijk al sinds wij opgericht zijn om het archief echt met de deuren open te stellen voor iedereen. Maar dat dit mogelijk is gemaakt is eigenlijk sinds 2021. Toen is er verandering gekomen in de wet. Waardoor wij een opdracht hebben gekregen om het archief en alle programma's die gemaakt zijn met publiek geld, dus van de publieke omroep, om die weer terug te geven aan het publiek. Dus in 2021 kwam die opdracht eigenlijk. En in 2023 zijn we echt gaan bouwen. En toen hebben we er tot nu over gedaan om echt een monsterklus aan de techniekkant, aan de juridische zakenkant, marketing, redactie, alles op te tuigen, zodat we nu een fantastische zoekmachine en verhalenbak hebben die we vanmiddag open gaan zetten.
0: Het is bijna niet te geloven ook als ik het hoor. Zo veelomvattend als het is. En mag dat allemaal gewoon? Is het misschien wel uniek in de wereld dit ook, of niet?
1: Ja, er zijn een aantal archieven die het ook doen. Die het archief beschikbaar hebben. Maar in Nederland is het moeilijker omdat, dat is een beetje een technisch verhaal, maar omdat de publieke omroep niet hetzelfde is als Beeld en Geluid. Wij zijn een onafhankelijk archief. We hebben goede banden met alle omroepen en rechthebbenden, maar moeten wel met al die partijen losse afspraken maken. Dus dat is vooral wat heel veel tijd kost om dat allemaal goed voor elkaar te krijgen.
0: Het is ingrijpend, dat publieke omroepbestel. Hè? Daar zitten natuurlijk zoveel verschillende bochten en alles.
1: Zeker.
0: In.
1: Ja, ik was gisteren ook nog even in de Schatkamer en toen kwam ik uitzendingen van De Uitdaging tegen. Dat Angela Groothuizen, precies, in 24 uur iets onwijs groots voor elkaar moet krijgen. Toen dacht ik, wij zitten eigenlijk de afgelopen 3 jaar hier met de organisatie in 1 grote uitdaging vibe.
0: Ja, vergelijking inderdaad. Ja, precies.
1: Het excitement vandaag is heel hoog. We zijn heel blij dat we hier zijn.
0: Ja, ik ben zelf ook erg opgewonden erover. Ik heb namelijk post gelopen sinds 1978 bij de VARA. En ik ben in 1985 naar de AVRO Radio gekomen. Ik heb ook televisiedingen gedaan. Dus ik ken zo ongelooflijk veel dat ik kan niet wachten tot ik daar straks achter mijn pc kan gaan zitten. En dan gewoon kan gaan zitten opzoeken wat
1: zeker,
0: er allemaal
1: op, absoluut. Ja. Via Beeld en Geluid, schatkamer.nl kun je gewoon alles gaan terugzoeken uit je eigen jeugd. Dat is waar veel mensen beginnen natuurlijk. Een iconisch programma waar ze goede herinneringen aan hebben. Ja. Dat terugkijken, maar je zal snel merken dat als je eenmaal ergens start en je zit in die, in die programma's van vroeger en dan zie je daaronder staan van dit was ook nog allemaal, dan kom je naar oh ja, oh ja, oh ja. rabbit hole eigenlijk.
0: Het is een rabbit hole. Ik wou zeggen, duizend minuten al voor de ogen. Als ik denk wat ik allemaal kan gaan zoeken. Ja.
1: Ja, nou, het hete buitenweer is na vandaag gelukkig weer een beetje afgelopen. Dus tijd genoeg om lekker die schatkamer in te gaan.
0: En de tijdgeest is mee, hè? Want iedereen heeft toch behoefte om ook weer een beetje veiligheid te zoeken in deze rare wereld. Dus ik kan me voorstellen dat het allemaal op een heel mooi moment komt voor jullie ook. Nou, leuk. Bedankt voor jullie aanvragen. Die gaan we de hele ochtend draaien.
1: En fijn om hier te zijn. Bij.
0: Ja, Suzanne Freek. Elke Smelt, dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Als je mijn gedachten eens komt.

Simon met Your Sylvain. In elk geval horen we Mick Jagger in het achtergrondkoor. Dat is een feit, dat staat wel vast. De Lemon Pipers hoorde je met Green Tambourine. En Suzanne Freek met Goud. En dat komt allemaal van de medewerkers van Beeld en Geluid. Want tot 8 uur vanavond zenden we uit van Beeld en Geluid. NPO Radio 5 is immers de zender van herinneringen. Vandaag wordt voor Nederland officieel de Schatkamer gelanceerd. En dat is een openbaar archief met duizenden oude radio- en televisiefragmenten. Om die reden was vanochtend Frits Pits te gast bij Bert Hanekman. En straks tussen 11 en 12 komt Ad Visser langs om daar met mij over te praten. En de muziek, in dit geval komt van Els de Koning. Ze zegt deze, omdat je telkens weer gaat checken.

Ja, hij zei al, Els de Koning die had dit uitgezocht omdat je telkens weer naar de computer gaat te checken om iets terug te vinden. Een nostalgische blik is het, dat hele archief wat we vandaag openen hier. Met Radio 5 erbij. Bob Marley en de Wailers, Could You Be Loved?

0: Evergreens.
1: Dit is NPO Radio 5.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Roy Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van De Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in De Klas van 26. Vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: De hele dag zenden we uit van beeld en geluid. En het is nu hartstikke tijd voor Caroline Bari met het NOS-journaal om 10:00.
13: Ja, goedemorgen Hans. Als er niet heel veel meer geld komt voor het opknappen van wegen, bruggen, viaducten en tunnels, dan bestaat het risico dat die langere tijd moeten worden afgesloten. Daarvoor waarschuwen gemeenten en provincies. Zo'n afsluiting is niet alleen vervelend voor het verkeer, ook voor ondernemers. Zo heeft deze restauranteigenaar geen klanten meer nu de Spolderbrug bij Zwolle 3 maanden lang dicht is.
14: Gisteren hebben we lekker de hele middag gekaard. Want we hebben al 2 dagen alles schoon kunnen maken vanwege de ongelooflijk rustige situatie. Dus dat zou vanmiddag ook maar gaan gebeuren, denk ik. Ik weet het ook allemaal niet meer.
13: Vanaf vanmorgen is ook de Erasmusbrug in Rotterdam dicht vanwege onderhoud. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanmorgen gewond geraakt in Waalre in Brabant. De bus werd op de rotonde in het dorp geraakt door een vrachtwagen. De stadsbus is flink beschadigd, meerdere ruiten liggen eruit. Op foto's is te zien dat er glas op de stoelen en op de grond ligt. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Op de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend terug te vinden is opgegeven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op een gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel gered worden uit het puin. En in het Vondelpark in Amsterdam kun je nu echt worden beboet als je er met een fatbike doorheen rijdt. De tijd van waarschuwen is voorbij. En daarom vertelt deze jongen tegen stadszender AT5 dat hij een rigoureus besluit heeft genomen.
0: Ik heb wel besloten dat ik deze wel, denk ik, ga verkopen. Ja, want ik woon echt naast het Vondelpark en mijn gym zit aan de andere kant van het Vondelpark. Dus het is heel onhandig om dat ik er niet meer doorheen mag fietsend. Ja.
15: Je gaat je fatbike verkopen vanwege de nieuwe regels van de gemeente?
0: Ja, denk het wel, ja. Ja, helaas.
13: Als het verbod succesvol blijkt, dan sluit het stadsbestuur van Amsterdam niet uit dat het in de toekomst ook op andere drukke plekken wordt ingevoerd, zo'n fatbike-verbod. En dan nog het weer. Zonnig, droog en drukkend warm. Het wordt 29 tot maximaal 33 graden. Morgen koeler, dan maximaal 27 graden.
11: Live vanuit Beeld en Geluid. De plek waar onze mooiste radio- en televisieherinneringen bewaard worden. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Uit 2016 een animatiefilm Sing. En voor kinderen is dat nu al nostalgie. Daar zitten dan liedjes bij waar wij mee opgegroeid zijn. Zoals I'm Still Standing van Elton John. En voor de jongste generatie is I'm Still Standing van Elton John dus ook alweer een klassieker die hen hun hele leven zal bijblijven. Zo gaat dat. En omdat Radio 5, de zender is van herinneringen, wordt vandaag voor Nederland officieel de schatkamer gelanceerd. Vanuit beeld en geluid zijn wij daar dus live bij. En dat betekent dat het hele openbare archief met duizenden oude radio- en televisiefragmenten straks opvraagbaar is. Die kun je dan streamen. Je kunt ze niet downloaden, maar wel streamen. En dat betekent dat je avond aan avond je bezig kunt houden met de historie van de Nederlandse publieke omroep onder meer. Straks is Ad Visser hier te gast om het laatste uur met mij te begeleiden. Maar we hebben vooral heel veel verzoeken vandaag van de medewerkers van Beeld en Geluid.

0: We bedachten ons laatst dat dit de ultieme arbeidsvitamine plaat ook is eigenlijk. Hilversum 3 bestond nog niet. Herman van Veen was dat. En Tom Jones met Green Green Grass of Home hoorde je. En Barry White met zijn mooie lage stem Never Never Gonna Give You Up. Een unieke dag vandaag, want we komen hier vanuit Beeld en Geluid in Hilversum. De schatkamer wordt vandaag geopend. Officieel straks door Rianne Letschert. Dat is de minister van OCW. Dat doet ze even voor zessen. Ook op tv trouwens te zien dan. Bij Tijd voor Max. En die schatkamer die is zo uniek omdat de grote collectie radio- en televisieprogramma's de schatkamer dan bevat. We gaan terug in de tijd van 1877 met veel bekende en onbekende programma's en series. En die schatkamer is reclamevrij en gratis, dus is er voor iedereen. En er zijn zo'n 750.000 radio- en televisieprogramma's in die schatkamer te zien. Ja, het is bijna onwerkelijk, maar toch is het waar. En er is heel lang aan gewerkt, hebben we het vorige uur al geleerd. En we hebben er ook een spel bij bedacht. En dat gaat om een tune van toen. We hebben allemaal goede oren. Je weet allemaal nog alles wat er is uitgezonden in Hilversum, vanuit Hilversum. En dit is dan zo'n tune.
1: De tune van toen.
0: De bedoeling is dat je hem raadt. Natuurlijk ook dat je meteen even reageert via de NPO Luister-app. En daar hebben we een DAB-radio voor degene die met het juiste antwoord in de uitzending te horen is. Nou, verder hoef ik daar niet zoveel woorden aan vuil te maken. Behalve dat ik nu jullie die tune ga laten horen. Nou, als je hem herkend hebt, dan moet je even de titel appen via de Radio 5-app. En dan heb ik je misschien dadelijk aan de telefoon. Zou dat mooi zijn of niet? De Everly Brothers zijn dit.

0: Later uit 2002. En dan denk je ook aan de tranen van Maxima. Het huwelijk met koning Willem-Alexander natuurlijk van Maxima. Marco en Sita die traden op een evenement net aan de vooravond van het trouwen, kan ik me goed herinneren. Dus ook dat levert herinneringen op. Maar ja, voor mij was ook Cashmere met Love's What I Want al een levende herinnering met Jodie Pijper en hoe heet het, die jongen van Hollestellen ook alweer? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Zou David geweest kunnen zijn? Ik denk het niet. Nee, ik dacht niet aan Hans Hollestellen misschien. Ik weet het niet hoor. Dus uit mijn hoofd dit. En de Everly Brothers hoorde je met Radio en TV, want wij zijn vandaag hier live vanuit Beeld en Geluid. Er staat een hele unieke expositieruimte waarin je mee wordt genomen in één cirkel van de jongste televisies naar de laatste televisietoestellen. En er zijn mooie beelden achter mij te zien al. Later publiek allemaal geopend. Maar vooral vandaag is het van belang om te weten dat er 750.000 radio- en televisieprogramma's te zien zijn via de Schatkamer. En die wordt dus vandaag onthuld. Nou, ik heb je ook nog gevraagd of je even met me meedenkt.
1: De tune van toen.
0: Want een tune van toen liet ik horen. En ik heb daarover Jan Oerlemans uit Steenberg aan de telefoon. Dag Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat vind je ervan dat die Schatkamer vandaag geopend wordt? Heb je
2: dat is heel leuk. Ik heb al zitten verzinnen, want voor vanavond kan ik ook nog wat aanvragen bij Best, geloof ik. Dus wat voor fragmentje wil ik dat graag nog eens terug horen.
0: Wat wil je dan terug horen?
2: Nou, ik denk iets uit de Ja, Zuster Nezus.
0: Wat? Ik versta het niet helemaal goed. Wat zeg je?
2: Uit Ja, Zuster Nezus.
0: Oh, Ja, Zuster Nezus. Oh ja, dat is het befaamde programma waarvan alle banden gewist waren. Maar er zijn er nog, geloof ik, een paar fragmenten zijn bewaard gebleven, dacht ik nog.
2: Ja, het hoeft maar een geluidsfragment te zijn en dat kan het toch niet zien.
0: Oh ja, dat is waar. Je bent natuurlijk, ja. Je bent blij met een geluidsfragment natuurlijk al, ja. Dat is waar. Ja, nou, over geluid gesproken. Ik heb daarnet een mooie pianomelodie laten horen. Heb jij enig idee van welk programma dat is?
2: Ja, dan de ochtendgymnastiek met Ab Gaubits, vroeger altijd op de radio.
0: Nou, ik wou eigenlijk aan je vragen dat je de radio pas wint als je weet wie dat deed. Weet jij dan ook wie er achter de piano zat?
2: Misschien weet je dat weet ik niet. Ik weet dat Ab Gaubits het presenteerde, ja. Maar wie er achter de piano zat, dat weet ik niet.
0: Nee. Oké, dat was muzikale begeleiding van pianist Arie Snoek. Beetje flauw om te zeggen dat je dan de radio toch niet wint als je die naam ook niet kent. Maar in elk geval is dat, daar luisterden destijds 300.000 mensen naar die ochtendgymnastiek in de jaren 60. Heb je zelf ook nog meegedaan?
2: Ik af en toe wel eens. Het, zo van, dan hoorde ik dat, denk ik, nou, laten we eens proberen. Toen ging het allemaal nog wel makkelijker dan nu. Ik ben ondertussen 80, dus nou zou het misschien harder
0: nodig zijn. Je bent 80, dan krijg je wat stramme benen natuurlijk ook. Ja.
2: Ja.
0: We gaan even luisteren hoe het toen klonk.
3: Goedemorgen, luisteraars. Staat u allen klaar? Begint u in een kleine spreidstand. De rechterarm eerst maar. Zijwaarts uw rechterarm. De linkerhand doet niet mee, die staat op de heup.
0: Ik zou het helemaal willen horen. Jij ook niet, Jan?
2: Ja, het is heel leuk. Ik zie het alweer voor me. Dus.
0: Ja, dat is mooi. Mijn radio is dat je het helemaal voor je ziet. Ik mag je verblijden met een hele mooie radio die naar je toe komt.
2: Nou, dat is geweldig.
0: Ja, toch?
2: Ja, dat vind ik helemaal goed.
0: Geweldige prijs op deze mooie dag. Overigens spelen dit spel later ook nog op de dag. Dus de tune van toen komt de hele dag voorbij. Dankjewel, Jan.
2: Ja, maar ja, ik heb hem wel binnen, dus ik luister wel naar mijn toenine mee.
0: Zo is het wel. Dankjewel.

0: werd zelfs door Miles Davis nog interessant genoeg gevonden om daar een instrumentale versie van te maken en uit te brengen. Die eigenlijk precies gelijk is aan de single die je net hoorde. We worden verwend met allemaal cadeautjes, zegt Fifi over deze dag. En Vincent zegt, het is ook leuk om het radioarchief door te kunnen gaan struinen. Want vandaag wordt dus de schatkamer geopend via beeld en geluid. 750.000 radio- en televisiefragmenten zijn dan terug te vinden en programma's. En Marja die zegt nog een anekdote over de vraag die Ab Gaubits elke uitzending stelde. Goedemorgen luisteraar, staat u allen klaar? Bij de ochtendgymnastiek. Ik, een meisje van 6, dacht altijd dat Ab vroeg: goedemorgen luisteraars, staat u aan en klaar? En die heeft dat heel anders verstaan allemaal. Ja, zo ging dat. Advisory, kijk recht in zijn gezicht op dit moment. Hij zit hier al lekker tegenover me.
1: Hi!
0: Hi! Heel goed in deze ruimte. Ja, een mooie galm hier trouwens, hè? Die ruimte is nog niet openbaar, dus we hebben heel veel ruimte om ons heen. De Buggles.

0: Het is nog steeds een tragicomisch drama. House for Sale van Lucifer met Margriet Eshuis. En wat we ook nog hoorden was Mr. Mister met Broken Wings. De schatkamer gaat open vandaag. Daar zit ook deze bij. Het schaap met de vijf poten, weet je nog?
1: Vrij!

0: helpen, nietwaar? De medewerkers van Beeld en Geluid hebben dit voor ons uitgezocht, omdat het ook teamwerk was om dat allemaal met elkaar voor elkaar te krijgen. Zometeen Meer en Ad Visser is hier te gast in de studio. Dus ik verheug me erop. Tot zometeen.
1: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
4: We love you, president.
3: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
9: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Hetzelfde uur, Caroline Bari met het NOS Journaal.
13: Goedemorgen Hans. Op een spoorwegovergang in België is een trein op een schoolbusje met kinderen gebotst. Er zijn meerdere doden, zegt deze verslaggever van de VRT.
14: Het is nog onduidelijk of het gaat over leerlingen die op die bus zaten of misschien de chauffeur. Het was al meteen duidelijk dat dit om een ernstig ongeval ging. Het is gebeurd rond 8:15 vanmorgen. Volgens de eerste informatie, dat zou ook te zien zijn op beelden, was de overweg gesloten en was de slagboom op dat moment omlaag. Burgemeester, politie en ook het parket zullen nu samen zitten om te zien hoe de verdere communicatie zal verlopen over dit ongeval.
13: Er zijn ook meerdere ernstige gewonden. Straks is er een persconferentie. Het ongeluk gebeurde in Buggenhout. De 100 passagiers in de trein zijn geëvacueerd. 1 passagier was in shock en wordt verzorgd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden nu hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Sonny Rollins was 95 jaar. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. En ook vandaag wordt het warm. Op sommige plekken is het al 25 graden. Een verslaggever van NH Nieuws heeft dé werkplek gevonden op de Loosdrechtse plassen, waar iemand met een nieuwe uitvinding rondvaart.
4: Het is werelds eerste varende jacuzzi.
15: Oh, de warm is het water?
4: 39 graden.
15: 39? Ik heb het bijna heet gewoon.
4: Ja, het zweet loopt op je voorhoofd.
15: Goed verhuurd, begreep ik.
4: Drie keer? Drie keer op één dag.
13: Ja, vandaag is het wel wat rustiger. De scholen zijn begonnen en velen zijn dus ook weer aan het werk. Veel zon vandaag dus, droog. Het wordt 27 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in het zuidoosten. Later vanmiddag koelt het in het noorden wat af door wind vanaf zee.
12: Live vanuit Beeld en Geluid. De plek waar onze mooiste radio- en televisieherinneringen bewaard worden. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

0: Het was misschien wel de beste truc die ze tevoorschijn toverde. Kiss met I Was Made For Loving You. Op een unieke dag vandaag, want Radio 5 zendt uit vanuit het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Die openen namelijk de Schatkamer. Dat is een gratis online archief met meer dan 700.000 radio- en televisieprogramma's. Een van de grootste tv-archieven ter wereld. En dat is bedoeld als een spiegel van de tijd, zei Eppo van Nispen vanochtend al. Bezoekers moeten kunnen terugkijken om te snappen waar Nederland vandaan komt. En daardoor ook weer te leren voor de toekomst. Zij staat van dienst, omvat een heel televisieleven. Niet vreemd dat heel Nederland zijn naam heeft onthouden. En die ook altijd in één adem noemt met het beste televisieprogramma van de 20e eeuw. Zo vond het Nederlandse publiek in 1999. Zijn naam is Ad Visser en het programma is natuurlijk... Ad, goed dat je er bent.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja. Leuk.
1: Bevalt me je wel.
0: Ja, bevalt het je wel.
1: Achter de hekken blijven, mensen. Achter de hekken blijven.
0: Ja, we zitten eigenlijk in een nagenoeg hele stille ruimte met elkaar. Maar ik vind het ontzettend leuk.
1: Ik denk dat je hier... je kan hier toch minstens 20.000 mensen ontvangen. Alleen zitten wij in het midden en er is nobody. Nou ja, wij drieën. Maar het is wel gezellig.
0: Heel goed. Ja, je leeftijd is jou niet aan te zien, hè? Hoe is het met je?
1: Ik wil bijna een foute grap maken. Maar nee, uitstekend. Ik ben zeer tevreden.
0: Ja?
1: Ja.
0: Je bent nog een jonkie, zag ik, vergeleken bij Paul McCartney en Mick Jagger. Die zijn nog wel een paar jaar ouder. Voel je je verwant met je generatiegenoten?
1: Nou, ik heb niet zoveel gesnoven als zij, hoor.
0: Nee?
1: Ik weet niet
0: of Mick Jagger eigenlijk veel gesnoven heeft. Die valt wel mee, toch?
1: Nou, die boys hebben wel van alles ingenomen natuurlijk. En opgerookt, ja, natuurlijk. Dat was toen allemaal nog alleen maar zogenaamd spannend. En er was eigenlijk weinig van bekend. Dus en dat was ook nog vaak van... Hey, moet je luisteren, hier, dit heb ik voor je, moet je eens proberen. Ja. En dat gebeurde dan natuurlijk ook. Dat is later natuurlijk allemaal anders gereguleerd.
0: Ja. Heeft de verleiding bij jou nooit toegeslagen?
1: Op dat terrein? Helemaal niet. Nee.
0: Nee, je hebt hoog gezeten natuurlijk in de boom, zeg maar.
1: Nou ja, er gebeurde natuurlijk altijd heel veel. Maar nee, dat heeft me nooit aangesproken. Ik bedoel, er gebeurt al genoeg in mijn hoofd. Dus ik heb geen chemisch circus er nog bij nodig.
0: Je bent natuurlijk wel ongelooflijk bekend, hè? Ik heb wel een keer met jou door Laren gelopen, waar je ook woont. En dan stoppen auto's spontaan, midden op een dag. En dan draaien ze het raampje open en dan roepen ze... Hey, Ad Visser!
1: Ja, of ze stellen een vraag of zo, ja.
0: Ja, hoe is dat voor jou dan?
1: Het is allemaal goed gemeend. Het is allemaal leuk en het is een goede herinnering. Het is natuurlijk ook voor mij een hele goede herinnering geweest. Het was natuurlijk ook een heel groot stuk van mijn jeugd.
0: 15 jaar top op televisie?
1: Ja, ik kon niet goed tellen. Het bleek 16 jaar te zijn. Ik dacht, ik doe het 15 jaar. En toen dacht ik, verrek, het is 16. Maar oké. Het is eigenlijk van de eerste tot de laatste dag alleen maar leuk geweest. Ja. En waarvan kan je nou zeggen dat dat zo is? Ja, het mooiste is als je dat aan het eind van je leven kan zeggen. Dan heb je het helemaal voor elkaar. Maar dat is niet helemaal waarschijnlijk dat dat gebeurt. Dus het is heel bijzonder als het wel zo is. En dat is in die hele topopperiode absoluut zo voor mij.
0: Ja, nou ben je alleen een man van de toekomst die dus niet te veel wil terugblikken. Maar op deze manier is de straf die aan je kont hangt... dat je je hele leven ook weer aan het terugblikken bent ergens.
1: Nou ja, er gebeuren soms rare dingen. Zoals gisteren zat ik even op een terras. Komt een meneer naar me toe. Mag ik even iets vragen? Ja, natuurlijk. Ik ben al 46 jaar op zoek naar een nummer. En het is een Nederlandse groep. En ze zingen... I saw Freddie Mercury shopping in the grocery. Oké, weet u dat toevallig? Dat is altijd zo, hè? Vaak krijg ik dan bijvoorbeeld ook via een of iets toegestuurd... via een appje of wat dan ook. En dan is het, kunt u me... gitarist die is toen op een donderdag... heeft hij een nummer gespeeld met veel bas. Het is 27 jaar geleden. Kunt u me morgen voor 9:30 even laten weten wie dat was?
0: Of u de encyclopedie even wilt openen, zeg maar.
1: Maar nu zijn we er wel achter voor die man van...
0: Heb je het onthouden ook? De cilinders zijn dat, hè?
1: Ja,
0: bent het Amsterdam. Ja.
1: Exactement. Ja. En het bleek inderdaad een single te zijn geweest. Dus ja, geweldig. Ik heb ook tegen hem gezegd, luister maar, want ik dacht, we komen er wel achter morgen. Dus als hij zo... je mag toch verwachten dat iemand die 46 jaar op zoek is naar iets...
0: Nou,
1: dat hij blij is als hij...
0: Ik zit te kijken hoe ik hem hier heb dan. Zouden we moeten laten horen natuurlijk. Dan is hij helemaal blij.
1: Dan komt hij niet meer bij natuurlijk.
0: Ja, dat is waar inderdaad. Ik denk niet dat ik ze zo 1, 2, 3 kan vinden, maar het maakt niet uit. Ja, de cilinders.
1: Met Yolanda Marcus als zangeres.
0: Er staat alleen weer een kruis doorheen, dus dat kan ik dan hier weer niet laten horen.
1: Nou, dat is het leven.
0: Maar deze kan ik wel laten horen.
1: Oh.
0: Toontje lager.
1: Ah ja, altijd goed.
0: Net als in de film.
1: Net als in de film.

0: Jerry de Pacemakers met Ferry Cross the Mercy. En Toontje Lager hoorden we. Hier in de studio is Ad Visser. Die studio is vandaag beeld en geluid. En het is leuk, Ad, om te zien dat mensen reageren. Rink zegt bijvoorbeeld: Topper vindt mijn muzieksmaak beïnvloed. Door de clip van Maggie May van Rod Stewart werd ik fan. Ik ben nu 70, zegt hij, en nog steeds Rod Stewart fan. Met 25 bezochte concerten. Ik heb ook een t-shirt van Topper gewonnen, maar dat heb ik helaas niet meer. En die bewuste clip heb ik op YouTube ook niet kunnen vinden. Maar goed,
1: nou, dat precies... gaat lekker.
0: Het gaat lekker, inderdaad. En Bertie vraagt zich af, komt dat Topop-archief beschikbaar? Want het is toch heel lastig te regelen. Ik heb dat nog even nagevraagd trouwens.
1: De heel goed.
0: Volledige Topop-afleveringen die bewaard zijn gebleven, inclusief specials, zijn ook reclameloos te bekijken. En,
1: hoort u dat, mensen? Ja, dat is belangrijk nieuws. Dat,
0: ja, ik weet niet. Ga jij zelf daar ook nog naar terugkijken?
1: Nou, ik heb het allemaal meegemaakt, dus ik hoef het niet terug te zien.
0: Nee, dat is ook het enige echte antwoord natuurlijk ook. Ik moet wel vaak ook trouwens een beetje lachen om die Topop-archieven. Die zijn ook heel populair op YouTube.
1: Ja.
0: Worden de hele nieuwe generaties bekeken,
1: ja, zeker.
0: Vaak ook.
1: 2 miljoen abonnees op dat gebeuren. Ja.
0: Ja, en dan zie je dus de devotie waarmee die artiesten destijds playbacken wat ze eerder in de studio hebben ingezongen.
1: Ja, natuurlijk, omdat dat toen de enige optie was.
0: Ja.
1: Ik bedoel, je moet je voorstellen, en vaak beseft men dat nu niet, dan zegt ze, ja, waarom deden ze dat vroeger niet? Nou, eigenlijk alleen om een technische reden. Nu heeft ieder apparaat een geheugen. En dat bestond toen niet.
0: Nee.
1: Dus je kon nooit de sound van de ene groep meteen daarna de sound van de andere groep maken. Want geen enkel apparaat had een geheugen. Vandaar dat er in studio's de nummers die opgenomen werden gemixt werd. En dan moest je de hele nacht door. Want je kon niet zeggen, oké, we gaan even slapen en morgen gaan we fris verder. Nee, want dan was de stroom eraf of er was wat anders gebeurd. En dan kwam je terug en dan was de sound weg.
0: Fascinerend.
1: Dus je moest door.
0: Ja, en de art of playback, hè, dat was natuurlijk toch een kunst ook. Omdat met je mond ook als artiest op dezelfde momenten
1: nou
0: te
1: doen. Het was ook meedogenloos als je dat niet kon natuurlijk.
0: Nee, nou ja, daar hebben we genoeg voorbeelden. Was jij er trouwens altijd bij als die artiesten er waren? Of,
1: Nee, want op een gegeven moment hadden we 4 studio's tegelijk waar we in bezig waren. Want het werd steeds groter. Het is in Amsterdam begonnen. In
0: Bellevue?
1: In Bellevue, ja, wat nu een theater. En dat was toen van Wim Sonneveld. Die had daar allerlei plannen, maar dat is nooit van plek gekomen omdat hij overleed. Maar daar is het in zwart-wit begonnen.
0: Ja.
1: En ja, dat was de start van een zeer onverwacht gebeuren.
0: Ja.
1: En dat werd steeds groter, groter, grootst. Dus op een gegeven moment vonden we ons 2 of 3 jaar later in 4 studio's tegelijk in Hilversum aan het werk.
0: Ja, bizar, hè? Het gaat echt van Aphrodite's Child, zeg maar, in 1970 tot Chris Rea, jouw laatste uitzending, zeg maar. Dat is dan de hele streep, zeg maar, met alles wat erin zit.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Wat is voor jou eigenlijk, want we vieren dus 75 jaar tv dit jaar. Ook, hè? Daar komt later ook nog uitgebreid aandacht voor. Wat is voor jou memorabele televisie geweest?
1: Nou, feitelijk is, omdat dit het onderwerp is, is het meest memorabel, dat heb ik van mijn ouders. Wij hadden heel vroeg televisie, want mijn moeder was volledig filmfan. Ik heb als baby, ze nam me gewoon mee naar de bioscoop. Ze ging iedere week naar de bioscoop.
0: Jij hebt als baby in zo'n bioscoopstoel nog
1: meer in de armen. Maar ik heb, en het interessante is, ik heb zoveel zwart-wit beelden nog in mijn hoofd van films. Want dan zie ik opeens iets terug, dat is dan dus 40, 50 jaar geleden. En dan denk ik, ik weet welk beeld nu komt. Dus het is onwaarschijnlijk wat je kennelijk als baby, als kind al meteen
0: in je brein opslaat.
1: In dat brein.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft. Maar komt de zaken. Wat is,
0: wat is voor jou memorabele televisie geweest? Hè?
1: Dan dus, vind ik, op een gegeven moment zeiden mijn ouders, van dat ik op mijn 9e of mijn 10e jaar gezegd had, toen ik naar de televisie keek, want mijn moeder wilde dus dat we de eerste televisie hadden, want ja, dan hoefden we ze niet meer naar de bioscoop om ze thuis zien. En dat was vermoedelijk dus ergens in 1955. Tussen 55 en 60 ergens.
0: Ja.
1: Zeg. En dat was pas geperst. Pas geperst had, ja, wat is dat?
0: Ja.
1: Nou, dat was een popprogramma. Je meent het, toen al in die tijd, jazeker. En dat werd gepresenteerd. Dat was vermoedelijk dus ergens in 1955. Tussen 55 en 60 ergens.
0: Ja.
1: Zeg. En dat was pas geperst. Pas geperst had, ja, wat is dat?
0: Ja.
1: Nou, dat was een popprogramma. Je meent het, toen al in die tijd, jazeker. En dat werd gepresenteerd door wie? Nou, door Pies Scheffer.

0: En nou, die man die zat daar te vertellen. En ik dacht, en dat zei ik dus ook, dat dit ga ik later ook doen. Dit ga ik later doen en dan pak ik het heel anders aan.
1: Werkelijk?
0: Nou, voor een jongetje van 9 of 10.
1: Ja.
0: En
1: het is zo gegaan. Je bent wel heel vastgebleven.
0: Ik heb er niet naar gewerkt. Het is ook weer op mijn pad gekomen. Ja. Dus dat is ook wel bijzonder.
1: Ja, maar je neemt je iets voor en dan gebeurt dat uiteindelijk.
0: Manifesteren. Ja. Kan je tegenwoordig geld mee verdienen. Ja. Maar niet mee, weet je. Grootste onzin. Ja.
1: Geweldig. Zegt die Rod Stewart is hier.
0: Ja.
1: Zullen we hem even het woord laten?
0: Ja, ik hoor het al. Maggie.
2: Mee.
1: Zo is het.

0: Danny Vera met Pressure Makes Diamonds.
1: En wat een verschil, hè? Hoor je dat dan? Als we daarvoor hebben Maggie May.
0: Van Rod Stewart.
1: Ja, van Rod Stewart. Dan heb je die hele sappige sound. Ja. Maar als je heel goed luistert, is dat een rommeltje. Hè? Dat is heel slordig, maar wel heel erg goed. Heel erg goed gespeeld, maar qua sound loopt alles een beetje door elkaar heen.
0: Ja.
1: En dan komt dit geluid bij Danny Vera in deze tijd. En dan hoor je dat helemaal echt, ieder instrumentje apart. Ja. De stem hoor je perfect. Ja. De galm is perfect. Ja. Nou, galm was in die tijd meestal een plaat, een metalen plaat in de kelder waar het geluid doorheen werd geleid. En dat is natuurlijk nu allemaal detailistisch anders en zoveel beter.
0: Ja.
1: Maar beide hebben een hele goede sfeer.
0: Precies.
1: En daar gaat het om.
0: Ja, ik zit even te luisteren waar je naartoe gaat. Ja, de rest is flauwekul.
1: Volledige flauwekul.
0: En hebben wij er nog een heleboel compressie overheen gestopt, zodat die jaren 60 muziek goed kan concurreren met die muziek die nu uitkomt. Ja. Volg je zo'n Danny Vera nog? Ben je nog af en toe?
1: Jazeker. Ja, ik vind hem ook toevallig heel erg goed. Hè. Ik vind hij is lekker oorspronkelijk.
0: Ja, authentiek.
1: Het interesseert hem ook geen hol allemaal, exact. Krijg je de indruk. En ik vind dat de enige juiste instelling voor een muzikant en voor een componist en voor een zanger en voor iedereen die iets wil.
0: Ja, dat heeft David Bowie
1: laat
0: ook
1: iedereen maar kletsen.
0: Ja, precies. Je moet als kunstenaar niet afvragen hoeveel publiek je kunt gaan bereiken.
1: Nee, dan ben je verloren.
0: Ja, dan ben je verloren.
1: Dan ben je absoluut verloren.
0: Echt helemaal vanuit jezelf doen.
1: Ja.
0: Ja, mooi is dat, hè? Daar heb jij natuurlijk heel lang naar mogen staren. Bovendien, dat is over een lange adem gesproken. Je hebt niet alleen 16 jaar top op gedaan, maar ook nog 15 jaar Super Clean Dream Machine.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, laten we even luisteren naar de tune.

Dream Machine Production and Voice Art Visser.

0: Wat gebeurt er?
1: En hier begint het dan. Eigenlijk vanuit een soort white noise ga je dan naar het eerste nummer. En soms kan ik dat uitrekken tot 4-5 minuten met andere impulsen erdoorheen, et cetera. En zo kwam je dan in een mood, in een sfeer. Vandaar de Dream Machine. Oh. En super clean, omdat je geen doop nodig had.
0: We praten 1968, geloof ik, hè?
1: Ja, 67 volgens mij dat ik begonnen ben.
0: Het hippiejaar zelfs al.
1: Oh ja, ja.
0: Ja, hier ga je dan door, zeg maar. Ja, ja, wat een nostalgie, joh. Als ik dit hoor, dan zie ik me ook weer... word ik teruggetransporteerd naar mijn tienerkamer, zeg maar. Oh, ja. Aan de Zeverijstraat in Hilversum. En dan weet ik nog dat ik daarna zat te luisteren.
1: Nou, als ik getransporteerd...
0: Getransporteerd.
1: Nee, als ik getransporteerd zou moeten worden, dan ga ik naar dus de studio waar ik dat maakte. En dat was de Fara Studio 6. En Studio 6 werd nooit gebruikt voor muziek, want het was de hoorspelstudio. Maar daar stonden dus allemaal instrumenten. Ja, want dat was het toen ook nog niet, dat je dat met één druk op de knop had. Maar daar stonden deuren die je dicht kon smijten. Er waren bakken met grind waar je doorheen kon lopen. Bakken met water. Het was één grote puinhoop. Ja. Ja, that's my story. Dus ja, ja, ja. Ik was helemaal geweldig.
0: En diametraal anders dan Topop natuurlijk. Het heeft natuurlijk daar helemaal niets uitstaande eigenlijk. Ja,
1: heleboel mensen begrepen dat ook niet, maar ik natuurlijk wel. Want het gaat om goede dingen. Er zijn maar twee soorten muziek. Goede en slechte. Ja. Maar bij die goede muziek is ook nog een heleboel onbekend. Omdat het niet wordt gepromoot, omdat het niet valt in een of andere stroming of whatever. En dat boeide me dan, om de individuen die interessant zijn in de muziek te laten horen. En vaak waren dat dus mensen die, waar je, nou meestal 99 van de 100, waar je nog nooit van gehoord had.
0: Nee, ik denk ook, ik weet niet of Klaus Schulze bij jou begonnen is, bij wijze van spreken, nou ja, in het programma. Maar...
1: ja, zeker. Ja. Voor Nederland wel.
0: Ja, inderdaad. Ja. Je hebt toch nog een miljoenen publiek daarmee kunnen boeien.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, ja, dat ja. Is, en ja. Dat is ook geanalyseerd op een gegeven moment. Dat is toch ook wel weer interessant. He, data, daar leven we nu op. Maar toen is het geanalyseerd. Toen bleken dat studenten te zijn en gevangenen. Dus een interessante combinatie.
0: Ja, fantastisch. Heel herkenbaar, zegt...
1: Want die konden toch niet uit die cel, snap je? Maar die konden dus wel kiezen voor welk station ze mochten luisteren. Ja. Maar dat even te zijn.
0: Iemand zegt ook, jij schreef onlangs een stukje op Substack over Super Clean Dream Machine. Dus mensen zijn best nog heel enthousiast om dit zich te herinneren ook. Ja, inderdaad. Ja, ja. Het is wel een beetje een wereld, denk ik dan, die we toen ook interessant vonden, omdat je sowieso het idee had dat het jaar 2000 met mensen in zilveren pakken, je kent het serie The Jetsons uit de Flintstones wel, weet je wel. Dat is toch een beetje een beeld. Nu leven we in deze wereld. Is eigenlijk alles normaal. Ik heb helemaal niet meer de ervaring dat er iets is wat niet nog uitgevonden kan worden. Is
1: nou, er komt nog heel wat, beste vriend.
0: Ja, en, komt er veel aan nog?
1: Natuurlijk.
0: Ja?
1: Het wordt verschrikkelijk.
0: Het wordt verschrikkelijk.
1: Ja, natuurlijk wordt het verschrikkelijk met AI.
0: Maar toen niet. Toen keken we daar heel verrassend op.
1: Ja,
0: heel,
1: maar jij noemt de Jetsons als jouw science fiction beeld.
0: Ja.
1: Er zijn een heleboel fantastische schrijvers die je zou moeten lezen. Maar die echte interessante werken hebben geschreven. Maar als je het over films hebt, kijk dan even nu naar een film die nu via Netflix ook te vinden is. En dat is Mickey 17. Zeer aan te raden.
0: Ja?
1: Ja, Mickey 17.
0: Oké, goed. Maar je zegt het wordt verschrikkelijk. Maar kijk je nu ook anders naar de toekomst dan je dat toen deed? Of is dat...
1: Nou, je kijkt natuurlijk wel naar de toekomst. Maar in principe kijk ik niet naar de toekomst. Ik laat het tot mij komen. Maar als er een storm komt, doe ik wel een stap opzij natuurlijk, hè?
0: Dat is dan wel weer fijn.
1: Ja, anders zat ik hier niet meer.
0: De mama's en de papa's. I

0: Rio. Of Rio van Maywood, moet ik zeggen. En daarvoor hadden we ook nog Treasure van Bruno Mars. Tot 8 uur vanavond zenden we uit vanuit Beeld en Geluid. NPO Radio 5 is de zender van de herinneringen. Vandaag wordt dan ook voor Nederland de Schatkamer gelanceerd. Vanmiddag op televisie officieel geopend. En het openbare archief met duizenden oude radio- en televisiefragmenten is dan voor iedereen zichtbaar. En Ad Visser is al het hele uur mijn gast. Ad, we hebben al een heleboel besproken. Ik weet nog dat jij in navolging van je televisiewerk later ook Dream Sessions hebt gemaakt. Je hebt droomgeheimen gedaan, de Kama Sutra Experience. Het zijn allemaal dingen die me spontaan te binnen schieten. Jij verveelt je echt werkelijk geen moment ook, hè, in dit leven nu.
1: Nee, maar ik geloof ook niet dat de bedoeling is van het leven dat je je verveelt.
0: Dus,
1: Nee, lijkt mij niet. Maar ja, dat is ook maar een losse gedachte. Ik kan net zo goed zeggen, ik pak een stoel, ik ga aan het strand zitten en ik kijk naar de horizon en ik denk, ja, dat kan.
0: Doe je dat wel eens?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Nee, dat zit er niet in.
1: Nee. Ja, het zit er wel in, maar de laatste tijd niet, nee.
0: Nee, nee.
1: Nou, mensen, dat is dat eventjes een openbaring.
0: Ja, nou ja, goed, het is altijd leuk om te weten.
1: Noteer hem.
0: Ja, de documentaire Being Ad Visser was er een paar jaar geleden. Toen heb je gesproken over je fascinatie voor Casanova en Serge Gainsbourg en Dalí, Salvador Dalí.
1: Salvador Dalí.
0: Wat is de overeenkomst tussen die mensen die jou zo fascineren?
1: Nou, het waren alle drie eigenwijze klootzakken. En ik was de vierde eigenlijk, in de zin van om me daarmee bezig te houden. Dus ja, dat was een aardige combi. Ze gingen hun eigen pad. Ze deden vaak interessante dingen, verschillend bij de een en de ander. Ze hadden een fantastisch survival systeem dat heel oorspronkelijk was en authentiek. En Salvador heeft hele mooie dingen gemaakt en Gainsbourg op zijn manier ook zeker. En Casanova is een heel verhaal apart.
0: Ja, ben je nog bezig met deze projecten? Of is er inmiddels iets anders voor in de plaats
1: gekomen? Ja, er is alweer van alles gebeurd. En er komt mogelijkerwijs ook nog van alles. Ja. Ik ben daarin heel diffuus. Ik laat het gewoon op een gegeven moment gebeuren. Dan, dan denk ik, ja, dit is het moment voor. En dan is er een project.
0: Ja, nou ja, precies. Ja, ja.
1: Timing is zo belangrijk bij alles.
0: Ja, is dat zo? Ja, is dat aan te leren eigenlijk, timing? Of is dat toch een unieke eigenschap die jij met je meeneemt?
1: Nou, nee, niet ik. Maar je intuïtie, denk ik, is het allerbelangrijkste wat er is. Want dat kan. Kijk, het verstand is natuurlijk allemaal heel veel aangeleerd, et cetera. Dus dan doe je netjes enzovoort. Intuïtie is natuurlijk een vreemde sprongen naar links en naar rechts. Maar als je weet, en dat denk ik dat belangrijk is, dat je zo snel mogelijk jezelf aanleert om te onderzoeken of je je intuïtie kan vertrouwen, dan heb je daar ontzettend veel aan. Want dan weet je dat die merkwaardige sprongen je soms op een plek brengen die je vooruitbrengen of precies daar waar je het geluk hoopt te vinden. En dat is ver weg soms van het verstand, soms vlakbij. Maar intuïtie is een hele interessante vorm. En use it or lose it.
0: Ja.
1: Als je het niet gebruikt, dan zeggen ze daar boven in je hoofd, nou zeg, daar stoppen we mee.
0: Want we komen je halen.
1: Dit heeft geen zin, joh. Dat doen we niet meer. Nee. Dus dan word je een hele verstandelijke figuur. Kom je ook ergens, maar wel heel ergens anders.
0: Ja, snap ik. Ja. Maar dat we tegelijkertijd de balans bij bewaren. En dat is bij jou kennelijk wel gelukt. Om niet in het gat hier of het gat daar te vallen en dan er weer uit te moeten kruipen. Toch?
1: Het zwarte gat, daar zou ik wel eens in willen vallen. Dat lijkt me heel bijzonder.
0: Wat gebeurt daar?
1: Nou, dat weten we niet. Hè. Dat is het grote geheim van het universum. Dus dat vind ik dan wel weer heel erg boeiend.
0: Ik vond het weer heerlijk dat je er was hier vandaag.
1: Okay, man.
0: Gefascineerd dat je zit te luisteren. Ja. Komt er ooit nog een tijd dat Ad Visser weer zin heeft in Top Op? Vraagt iemand zich af hier.
1: Ja, zullen we daar niet over hebben? Ik ga mijn leven niet overdoen.
0: Nee, heel goed. Ik vond het hartstikke leuk dat je er was. Dankjewel. En we hebben gezocht naar Freddie Mercury van de Cylinders.
1: En die hebben we gevonden.
0: Ja, dat zou toch wel heel mooi zijn. Ik ga nog een laatste poging doen even op dit moment om te zien of hij dat toch nog voor ons beschikbaar is.
1: Nou ja, anders doe je het morgen. Ja, en dan zeggen we tegen die man, hallo, hey, weet je wat, gisteren kwam je naar me toe op, je zocht er 46 jaar naar, ben je er morgen ook? Morgen doet Hans Schiffers het ook. Dus luister ernaar, want dan heb je hem na 46 jaar zoeken. Hans Schiffers, hey, wel gevonden.
0: Je hebt het bij deze beloofd.

Doe maar met het onnavolgbare Doris D. van Doris D. en andere stukken. Vandaag komen we uit beeld en geluid. Dadelijk hoor je Daniel Dekker vanuit dezelfde ruimte waar ik nu ook ben. En dan heeft hij Robert ten Brink te gast. Want vandaag opent de schatkamer. En vanmiddag gebeurt dat officieel met de minister van OCW, Rianne Letschert. Maar de hele dag vieren wij hier ook al een leuk feestje omheen. Mocht je de fabriek willen terugkijken, die mooie TROS-serie met die hele mooie sterrenkast, dan kan dat dus vanavond ook via je laptop. Gratis en voor niks. Tot morgen.

0: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayenne van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
11: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
12: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
11: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
12: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
15: We love you, president.
14: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 12 uur, nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
19: Goedemiddag, Daniel. Verslagen reacties in België, waar familieleden worden ingelicht over het dodelijke ongeluk met een schoolbus en een trein. Daarbij zijn 4 mensen overleden. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg bij een spoorwegovergang in Buggenhout tussen Gent en Brussel, zegt de politie.
20: Busje wilde links afslaan over de spoorweg richting Vierhuizen. De slagboom was op dat moment dicht en het busje is gegrepen door een trein. Aan boord zaten 7 schoolkinderen, een chauffeur en een begeleider. Over de toestand van de slachtoffers gaan we momenteel nog niks zeggen. Dus eerst worden familieleden desgevallend op de hoogte gebracht. Alle kinderen, familieleden worden ook opgevangen in de school hier in de buurt.
19: Het gaat om leerlingen van een school voor speciaal onderwijs. Er zijn ook gewonden, meer is nog niet bekend. Later vandaag is er een persconferentie. Rusland heeft diplomaten opgeroepen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten, omdat er weer aanvallen aankomen. Europa en Oekraïne noemen dat intimidatie en chantage. Vanuit Europa kwam snel verzet tegen de Russische oproep. De EU-ambassadeur in Oekraïne zegt dat de EU nergens naartoe gaat. Ook de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken laat weten dat het land niet toegeeft aan deze chantage. Ondertussen zijn in Oekraïne tientallen Nederlandse pick-up trucks aangekomen. Defensie heeft de auto's in Almelo op een trein richting het oosten gezet. En dat gebeurde allemaal in het geheim, om te voorkomen dat het transport werd aangevallen door Rusland. Het Oekraïnse leger gaat de voertuigen gebruiken om spullen te vervoeren. Verslaggever Noortje Deutekom was er afgelopen week bij.
15: De Nederlanders brengen deze trein straks tot aan de grens met Duitsland. Daar gaat een Duitse machinist verder. Maar wat nou de precieze route is, daarover doet Defensie geheimzinnig.
21: We zijn niet naïef te denken dat Rusland het niet zou kunnen volgen, maar we willen het hen niet makkelijker maken dan het is.
19: Inmiddels zijn ze er dus. En in verschillende landen in Europa zijn hitterecords gebroken. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, waar vandaag de 35 graden wordt aangetikt. Op het strand van Scheveningen wordt het ook warm. Scholieren die tot de Nederlandse surftop behoren waren daar vanmorgen aan het skaten, zag een verslaggever van Omroep West.
22: Geen zuchtje wind, het is bladstille zee, het is eb. Er zijn mensen aan het zwemmen, er zijn mensen aan het trainen al.
23: Het ligt heel dicht bij elkaar. Skateboarden is ook ontstaan uit het surfen, uit het golfsurfen.
22: Even checken hoe de kinderen het zelf ervaren.
24: Het is lekker weer. Ik vind het vooral superleuk om te doen.
19: Maar om 10:30 vanmorgen moesten de jonge topsporters wel weer op school zijn. Het weer volop zon, tropisch warm. Het wordt 27 tot 33 graden.
18: Dankjewel, Caroline. Tot zometeen.
19: Tot zo weer.
17: Live vanuit Beeld en Geluid. De plek waar onze mooiste radio- en televisieherinneringen bewaard worden. Lunch Lekker met Daniel Dekker.

begonnen. Vandaag staat onze Omroep Max lunchtafel in het Instituut Beeld en Geluid in Hilversum. Ja, dat heeft dan weer te maken met een bijzondere tentoonstelling. Ik sta bovenop het archief met duizenden oude radio- en televisiefragmenten. Best wel een bijzonder gevoel eigenlijk. Over een paar minuten praten we met de museummanager en ook Robert ten Brink komt nog even langs, want die kennen we van de televisie. Dinsdag 26 mei. Dit is Lunch Lekker.

0: Business en dat in Heartache Avenue. En daarvoor waren we in de jaren 60 met Ike en Tina Turner. En dat was River Deep Mountain High uit 1966. Nogmaals, hartelijk welkom bij Lunch Lekker. Eet smakelijk ook voor thuis. Met het warme weer misschien wel onder een parasolletje. En goed blijven hydrateren. We hebben hier ook een groot kannetje water staan. Want vocht is heel erg belangrijk bij deze temperaturen. En het is wel een feestje vandaag. Vanmiddag tijd voor Max op de televisie, NPO 1. En die komt ook rechtstreeks hier uit het Instituut voor Beeld en Geluid. En ja, ik heb de museum... directeur tegenover mij zijn. Dat is Arjen Pas. Arjen, goedemiddag.
1: Hoi Daniel.
0: Nou, dat is toch wel een... Ja, het is inderdaad een schatkamer waar ik nu ben, hè?
1: Het is een fantastische plek. Om eindeloos in te zoeken. Om eindeloos oude media in mee te maken. Radio, televisie. Het is een prachtige plek.
0: Ja. En ja, dat, vandaag wordt het officieel gelanceerd, hè? Dat iedereen ook kan kijken. Vroeger moest je dan een formuliertje invullen. Dan hoorde je twee weken niks. En ja, dan werd het afgewezen of toegestaan. En dan kon je een fragmentje ophalen. Precies. Maar die tijd ligt wel vlak heel lang achter ons, hè?
1: Ja, vandaag lanceren we De Schatkamer. Dat is een heel mooie toegankelijke website eigenlijk, waarop je op een fantastische manier in ons archief kan zoeken. En daar de mooiste dingen uit kan halen die jij je herinnert. En ja, daar weer opnieuw van kan, daar kan je weer opnieuw van genieten.
0: Ja, kan ik dan gewoon bijvoorbeeld, nou ja, in mijn jeugd keek ik veel, keek op de week van Cote en de Bie.
1: Ja.
0: Ik kan me nog herinneren dat jij, dat was jij natuurlijk ook bij betrokken, die is ook een tentoonstelling nog over geweest.
1: Hè? Is er ook hier bij Beeld en Geluid geweest, ja, ja, inderdaad. Ja, er is ontzettend veel te vinden in De Schatkamer. Dus ik denk dat van iedereens televisieherinneringen zijn opzoekbaar. Dus ik nodig echt iedereen daarvoor uit om daarin te gaan kijken.
0: En is dat gratis? Vraag voor een vriend, hè?
1: Ja, zeker. Die website, alles wat daarop staat, is gratis. Het is materiaal wat voor de publieke omroep is gemaakt. En wat we nu eindelijk ruimschoots toegang toe kunnen bieden.
0: Ja, 75 jaar televisie. Op 2 oktober bestaat de televisie officieel in Nederland 75 jaar. Dus daar lopen we een beetje op vooruit.
1: Ja.
0: Heb je een adres waar... Er zijn vast wel luisteraars die nu denken, dat ga ik vanmiddag even proberen. Hoe kom ik erin?
1: Het is de Beeld en Geluid, schatkamer.nl.
0: Nou,
1: ja. Dat moet heel eenvoudig te vinden zijn.
0: Dat is makkelijk te onthouden.
1: Voor iedereen.
0: En de minister komt vandaag officieel, hè?
1: We hebben hier vanmiddag een hele mooie uitzending van Tijd voor Max. En daarin lanceren we de website in bijzijn van de minister.
0: Ben je daar nou heel erg lang mee bezig geweest ook? Om dit allemaal mogelijk te maken? Dat lijkt me nog een ontzettende klus ook.
1: Nou, daar is een heel groot team mee bezig geweest. Dus dat is echt door een aantal collega's van mij is dat allemaal vormgegeven. Ik ben zelf verantwoordelijk voor het Museum van Beeld en Geluid. Dus wij ontvangen hier... jaarlijks ontzettend veel mensen die hier echt fysiek in Hilversum... in dat mooie glazen gekleurde gebouw op het Mediapark... die daar naartoe komen om die oude televisie en radio te beleven. Maar ook heel veel te leren over de media van nu. Want het is ook heel erg belangrijk dat we dat in ons museum uitleggen. Er komen hier heel veel scholieren die hier allerlei workshops volgen... en naar onze tentoonstellingen komen kijken.
0: Ja, ik zag ook al een nieuwe zone hier in het museum. Verwonderen.
1: Ja.
0: Ja, ik ben benieuwd wat dat is, Arjen.
1: Ja, Verwonderen is een plek die hebben we eind vorig jaar geopend. En dat is eigenlijk een nieuw deel in ons museum... waar we eigenlijk hebben gekeken naar... en dat is wel leuk, dat zal jij je ook herinneren. De Virato-beurs.
0: Nou.
1: Ja, de Virato-beurs werd altijd in de RAI in Amsterdam gehouden. Groot evenement jaarlijks. Waarop mensen eigenlijk de nieuwste snufjes op mediagebied konden aanraken, konden zien. En die werden daar gelanceerd. Dus zo is daar de eerste televisies werden daar gepresenteerd. Later kleurentelevisies. Ook de eerste videorecorder, de eerste cd-speler. Het kwam allemaal als eerste, was dat te zien op de Virato. En we hebben in die zone Verwonderen hebben we eigenlijk... Ja, per decennium uitgelicht wat daar op die Virato werd gepresenteerd. En hoe dat vervolgens in onze levens terecht kwam. Hoe dat nieuwe televisiemodel inderdaad in onze huiskamer terecht kwam. En dan begeef je je in zo'n klein huiskamertje uit die tijd. En maak je dat eigenlijk weer mee. En datzelfde voor de radio, maar ook voor de compactdisc en de Walkman.
0: Heel leuk.
1: Even
0: voor de duidelijkheid, als het archief vanavond officieel open gaat, het grote online platform De Schatkamer, dan blijft altijd de reden om hier naartoe te komen. Want jullie zijn eigenlijk iedere dag wel open, toch?
1: Jazeker. En het is ook heel leuk, waar wij nu vandaag middenin staan met de studio waar we zijn, is een heel mooie tentoonstelling die we nu aan het opbouwen zijn. Die
0: gaat... want ik wou nog tegen je zeggen, wat sta ik hier in de rotzooi?
1: Ja, wat sta je... We zijn dat nu inderdaad aan het opbouwen. En het is een plek die je eigenlijk benadert... doordat je eerst door een heel groot televisietoestel naar binnen loopt. En vervolgens kom je in een grote arena terecht. En wat ik hier heb gedaan zijn 75 televisies uit die 75 jaar dat de televisie nu bestaat, die staan eigenlijk om ons heen in deze...
0: Doen ze het allemaal nog? Of?
1: En ze doen het allemaal. Zelfs de alleroudste, zelfs het allereerste model uit 1951 staat te spelen. En het nieuwste model uit 2026 staat hier ook te spelen.
0: Maar moet jij zo meteen weg of heb je nog even tijd?
1: Wat dan?
0: Nou, die heeft al alle 75 aanzetten.
1: Oh, ja.
0: Ik geloof er allemaal geen moe van.
1: De juiste afstandsbediening zoeken? Ja, nee, het is echt wel een werkje.
0: Ja.
1: Maar wat heel leuk is dat we op die 75 schermen, ja, dat we daarop de hoogtepunten laten zien uit de Nederlandse televisiegeschiedenis.
0: Ja, mooi.
1: En dat wordt een hele mooie presentatie waarin je dat echt opnieuw gaat beleven.
0: Ja, hier bij NPO Radio 5 doen we veel met herinneringen. Dat is natuurlijk eigenlijk een van de mooie dingen van het leven. Ja, ik kijk er liever ook wel vooruit. Maar het is ook wel leuk om dat weer even zo te voelen zoals dat vroeger was. Hè?
1: Ja.
0: Heb jij nou niet een mooie herinnering aan de televisie?
1: Nou ja, ik zou in ieder geval...
0: Persoonlijk iets, hè?
1: Ja, nou, ik heb natuurlijk heel erg, juist ook voor deze expositie met die 75 tv's, heb ik heel erg nagedacht over de hoogtepunten die we daarop zouden moeten laten zien. Voor mij is een hoogtepunt uit 1988. Ik was toen 10. Het was het moment dat Paul de Leeuw het programma De Schreeuw van de Leeuw had. En dat René Klein daarin te gast was.
0: Ja.
1: En dat liedje zong, Mr. Blue. Dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt.
0: Ja,
1: op die jonge
0: ook,
1: leeftijd,
0: ja,
1: al.
0: Ja,
1: maar een ander moment komt ook uit datzelfde jaar. En dat was die bizarre finale van de Soundmix Show.
0: Oh, help me even, dat heb ik gemist, denk ik.
1: Nou, Henny Huisman presenteerde, ik geloof dat het vijfde seizoen van de Soundmix Show inmiddels was. Maar het was het jaar waarin voor het eerst gestemd mocht worden door het publiek.
0: Oh ja, ging je dat nog allemaal mis met die telefoonlijn?
1: Nou ja, precies, iedereen mocht bellen, maar dat was nog nooit gedaan.
0: Nee,
1: dus heel Nederland zat voor de buis en hoorde, ja, u mag nu bellen.
0: Ja.
1: Nou, dat heeft tot een rampzalige situatie geleid. Want iedereen belde op datzelfde moment naar dezelfde nummers voor dat programma. En dat leidde tot een hele grote telefoonstoring, waardoor zelfs de hulpdiensten niet meer bereikbaar waren.
0: Ja, maar dan wordt het serieus. Dat moeten we niet hebben natuurlijk ook.
1: Nee, dat was een noviteit.
0: Zeker.
1: Dus dat is een heel bijzonder stukje televisiegeschiedenis. Een heel grappig, maar ja, dus ook een heel iconisch moment.
0: Ja, nou, wat je dan ook merkt is wat voor invloed de televisie ook eigenlijk heeft op ons dagelijks leven.
1: Ah, ja.
0: Nu met dat bellen, maar ook met dingen die je ziet en die je hoort op de televisie.
1: Ja, zeker.
0: Dat is toch het middelpunt van ons leven misschien wel. En dan sta ik gewoon op het archief.
1: Ja, je bent
0: er. Dat zit hieronder nu.
1: Ja, meters diep sta je hier bovenop ons archief.
0: Hoe ziet jouw dag er verder uit, Arjan? Want ik ga dan even... Uit die Soundmix Show heb ik nog wel... Volgens mij heeft toen iemand gewonnen die een liedje van John Denver deed, toch?
1: Jazeker, Jos van den Brom was dat. En die is toen als winnaar met dat prachtige liedje van John Denver.
0: Dat heb ik gehoord eigenlijk van Jos van den Brom, hè? Niet dat Jos van den Brom nu nog steeds in de hitparade staat, maar goed.
1: Ik durf je niet te zeggen wat hij nu doet.
0: Nee, als iemand Jos van den Brom nog kent, laat het ons weten. Want we gaan wel het liedje van John Denver draaien. Wat ga jij vandaag nog doen, Arjan?
1: Nou ja, vandaag dus die hele mooie middaguitzending van Tijd voor Max.
0: Nou, dan ga je niet presenteren,
1: meemaken.
0: Toch?
1: Nee, ik kijk lekker mee.
0: Ja, okay.
1: En zelf. Het is een feestelijke dag. Ja, ons hele personeel is natuurlijk heel opgetogen. We gaan weer een nieuw tijdperk voor beeld en geluid in. En ik hoop dat heel veel mensen daar online van gaan genieten. En tegelijkertijd inderdaad wat je zegt. Kom alsjeblieft naar Hilversum, want hier is zoveel te zien en te doen. En dat is ook heel leuk om hier fysiek mee te maken.
0: Ja, ik zie alleen maar blije mensen van beeld en geluid vandaag. En,
1: ja,
0: ik bedoel, ik deel jullie enthousiasme. Het is toch wel een bijzondere dag ook voor jullie. Nou, gefeliciteerd ermee ook, hè?
1: Dankjewel, Daniel.
0: Museummanager. Ik wens je een hele mooie dag. En hier is John Denver. Een mooie herinnering aan die beroemde Soundmix Show inderdaad, in 1988. Het is Leaving on a...

0: hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet met...
2: Ja, ik ga even meer keuze krijgen.
1: Dan... Als je meer keuze... Oh, je bent geweldig.
2: Je bent geweldig, hè? Dat koort vaker.
0: En dit ook.
3: De jongen, heel veel stond stijf in de kook. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Oh, doe eens even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker.

0: Uit het album A Night at the Opera, waar Bohemian Rhapsody ook op staat. Dat was Queen en You're My Best Friend. We gaan naar het laatste nieuws. Hier is Carolijn Oudier. Goedemiddag, Carolijn.
1: Goedemiddag. DigiD mag niet overgenomen worden door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Staatssecretaris Aarts heeft dat verboden om Nederlanders te beschermen. In de Tweede Kamer en in de rest van het land was lange tijd onrust over die overname. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens van Nederlanders kan opvragen. Het plan van het kabinet voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Daar was veel weerstand tegen. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. De NS wil de schade van twee spoorblokkades in Utrecht en Den Haag verhalen op de demonstranten die daar aanwezig waren. Er is inmiddels aangifte gedaan. Het blokkeren van het spoor is strafbaar.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, die zomerse temperaturen zijn voor huisdieren niet heel fijn en oververhitting kan gevaarlijk zijn. Daarom nog wat gouden oude tips van een medewerker van een dierenasiel bij WNL.
3: Veel dieren gaan hijgen, met de mond open zitten, worden sloom, gaan slechter eten. Dat zijn echt tekenen dat ze te heet hebben. Zorg altijd dat ze water en schaduw hebben. Katten, ja, die houden vaak natuurlijk juist van de zon en de warmte. Je kunt zelfs de oren dan insmeren met kinderzonnebrandcrème, zodat je voorkomt dat ze verbranden. Dus kijk eens. En met de honden kun je natuurlijk ook leuke waterspelletjes doen.
1: Ja, of je zoekt via Google op hondenjasjes met ventilator. Daar zagen we ook al video's van voorbij komen. Nee, in Japan lopen kleine hondjes met dat soort jassen rond. Ja, echt waar.
0: Ja. Nou ja, wij hebben er zelf ook wel eens last van. Dan word ik ook een beetje slomig. En nou, niet dat mijn tong meteen uit mijn mond gaat hangen. Maar dan moet ik ook wat drinken.
1: Ja, en ik ga zo met mijn hond naar de trimmer. Dan, die heeft een dikke zwarte vacht en daar wil ze heel graag vanaf.
0: Oh, dat is wel goed nieuws voor de hond vandaag.
1: Ja, toch? Ja, zeker.
0: Dankjewel.
1: Ja, buiten is het bijna overal 30 graden of meer vanmiddag. En gelukkig voor alle huisdieren is het morgen een heel stuk koeler. Gemiddeld 23 graden.
0: Dankjewel, Carolijn.

Heerlijk liedje. Gisteren waren ze nog bij ons om te lunchen. Aaron Blommaert uit Vlaanderen en Joey Levi uit ons eigen Nederland. En Tranen van Goud. Het is dinsdag vandaag. Dan tijd voor de King of Rock'n'Roll.

0: prachtig geluid in het Media Museum. Maar wij hebben zelf ook een flink museum als het gaat om de Elvis-muziek. Iedere dinsdag doen we weer een liedje erbij. En we gaan terug naar 1974. In dit jaar schreven de zusjes Anita en Bonnie Pointer, die we natuurlijk ook kennen als de Pointer Sisters, een nummer dat op hun album terechtkwam. That's a Plenty. Een jaar later besloot Elvis om zijn eigen versie op te nemen. En dat deed hij in de RCA Studio C in Los Angeles. Drie keer moest hij de studio in om het helemaal goed te krijgen. En toen stond het uiteindelijk op de band vanaf op het album van Elvis verscheen Today. Vandaag een nieuw nummer in onze Elvis Encyclopedie. Hier is hij met Fairy Tale.
1: This next song that we've been doing a little bit. It was recorded by a group called the Pointer Sisters, and it's called Fairy Tale.

0: Vanavond is het officieel. Nadat de minister van OCW hier is geweest en het televisieprogramma Tijd voor Max wordt uitgezonden. Je kunt er eigenlijk bij zijn via de televisie natuurlijk. NPO 1.
1: De tune van toen.
0: Ja, we spelen zometeen de tune van toen. Je hoort een hele bekende televisietune. Klein stukje daarvan. En als het jou lukt om mij te vertellen van welke serie of welk programma die tune is, dan win je een DHB Plus radio. En mocht je er alleen hebben, is het altijd handig een tweede. Toch? Een DHB Plus radio. Wil je meedoen? Stuur dan nu het codewoord naar de studio hier in Beeld en Geluid. Schatkamer, dat is het codewoord. Schatkamer. Je kunt het beste doen via de NPO Luister hebt, dan ben je het snelste hier op het scherm. Gaan we zo meteen bellen en ik laat ik je fragment horen. En als je het dan weet, nou, dan weer de DHB Plus radio. Leuker kan het niet worden. Deze warme dag vandaag. Hier zijn de Cats.

0: Volendam, de Waardekets weer eens een keer. En Turnaround and Start Again. Hier hoor je de allerbeste evergreens de hele dag door. NPO Radio 5.
1: De tune van toen.
0: De tune van toen. Ja, we laten een oude televisietune horen. En ja, dan vragen we aan jou. Welke tune is het? Van welk televisieprogramma? Of welke serie is de tune afkomstig? En we beginnen met Peter van Dijk. Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag, dankjewel.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Luister goed. Nou, ik moet zeggen...
1: De tune van toen.
0: Ik wist het meteen, want dat is een van mijn favoriete series. Hoe is dat met jou?
2: Oké, hij komt ook uit mijn jeugd. Ivanhoe.
0: Hoe is dat onmogelijk? Nee, dat is niet goed. We gaan naar de volgende kandidaat en dat is Cor. Cor Tjepkema, goedemiddag.
3: Ja, hallo. Het is met Cor inderdaad.
0: Ja, wil je nog een keer horen of wil je het antwoord geven?
3: Volgens mij is het Floris.
0: Ja! Floris! Ja, je zat wel een beetje in de buurt, Peter, met Ivanhoe, maar toch niet goed rekenen. Beste Cor, je hebt een mooie DHB Plus Radio gewonnen. Ik hoop dat je daar blij mee maakt.
3: Ja, fantastisch, dankjewel.
0: Niet op Marktplaats zetten, want ik heb je in de gaten.
3: Nee, dat komt goed.
0: Okay. Of had je er al eentje?
3: Ja, ik had er ook al een, maar dan geef ik een weg, joh.
0: Ja, of ergens anders in huis. Ik weet niet hoe groot je woont natuurlijk.
3: Ja, klopt. Dat kan ook nog.
0: Ja.
3: In de douche of zo.
0: Ja, nou, dat is altijd lekker, toch? Een beetje single douche. Ja. Oké, okay. Nou, gefeliciteerd ermee en nog een mooie dag vandaag, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Cor Tjepkema ging er vandoor met ideeën bij Plus Radio. We spelen de hele dag hier de tune van toen. Zo'n drukke week vandaag, zeg. Hey, vandaag dus in de schatkamer van Beeld en Geluid. En aanstaande vrijdag, dan zijn we met Lunch Lekker bij het 20-jarig jubileum van Miss Montreal.

0: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Hak u versio, versio!
6: Nog 6 VIP's op de vlucht. En de finale is in zicht.
7: Ik vind het zo plak irritant dat zij niks op de story heeft.
6: Lukt het deze 6 uit handen van de hunters te blijven?
8: Iedereen in dekking.
9: God, ze komen hier naartoe.
10: Zitten blijven.
6: Hunted VIP's, vanavond 9:05 bij Avro Tros op NPO 1.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 1 uur nieuws met Renate Kok. Goedemiddag, Renate.
16: Goedemiddag. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf gaat niet door. Staatssecretaris Aarts liet de deal onderzoeken door een bureau, BTI, dat risico's voor de nationale veiligheid beoordeelt. En het eindoordeel ligt er niet om, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
17: Het gaat hier om heel gevoelige gegevens. Mensen die inloggen op DigiD hebben eigenlijk daarmee hun digitale identiteit waarmee ze inloggen. Ja, en dat zou mogelijk, als het door een Amerikaans bedrijf gekocht wordt, mogelijk ingezien kunnen worden door het Witte Huis. En daarvan zegt het BTI dus nu, dit is een risico voor het publieke belang. De staatssecretaris heeft dat advies nu overgenomen en blokkeert daarmee dus echt die overname van DigiD door dat Amerikaanse bedrijf.
16: In de Tweede Kamer waren de zorgen er ook al. Het Amerikaanse bedrijf claimt dat de Nederlandse gegevens helemaal niet in gevaar komen en noemt het besluit teleurstellend. De 2 kinderen die zijn omgekomen bij het spoorongeluk in België zijn 12 en 15. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleider hebben het niet overleefd. De 5 andere kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Vanochtend vroeg botste het busje op een trein. Dat gebeurde op een spoorwegovergang met de slagbomen dicht en de rode lampen die aan waren. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken, maar stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer, vertelt verslaggever Roel Bolsius.
18: Ja, en dit plan lag gevoelig in de Tweede Kamer. Er was geen meerderheid voor in de Tweede Kamer en ook de bonden waren er fel op tegen. Zelfs de werkgeversorganisaties waren er fel op tegen. Dus de druk liep de laatste tijd al op om dit van tafel te halen. Ja, en dat hebben ze dus nu gedaan.
16: Ja, minister Velbrief van Sociale Zaken die hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van die maatregel levert een gat van 2,7 miljard euro. En dan heeft de politie een man van 35 uit Buren aangehouden voor de hack bij Ajax eerder dit jaar. Door die hack waren de privégegevens van meer dan 300.000 Ajax-fans te zien en konden ook seizoenskaarten worden gestolen. En ook was te zien wie een stadionverbod had en die konden ook weer worden opgeheven, die verboden. Nou, de verdachte zit nu vast, zijn woning is doorzocht en er zijn ook gegevensdragers meegenomen. Het weer dan, zon overgoten, tropisch warm, 30 tot 32 graden. Er staat maar weinig wind, kan ook benauwd zijn. In de loop van de avond gaat het wel wat afkoelen. Morgen ook zonnig, wel een stuk koeler dan, gemiddeld 23 graden.
14: Live vanuit Beeld en Geluid. De plek waar onze mooiste radio- en televisieherinneringen bewaard worden. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Heerlijke muziek van Squeeze uit Engeland. Het bandje onder andere van Paul Garrick. Dit was Tempted. En welkom terug hier in Instituut Beeld en Geluid, waar ik bovenop het archief sta. Er zit nog wel een vloer tussen natuurlijk. Met al die prachtige radio- en televisiefragmenten uit het verleden. Vanmiddag tijd voor Max op NPO 1 vanaf 5:10 begint dat hier uit de hal. Dus dan zien jullie er ook een beetje bij als je de televisie aanzet. En we hebben ze weer vandaag.
1: De beleggingstips.
0: Je mag je met de muziek bemoeien. En wij dachten nou, het misschien wel leuk om op zoek te gaan naar een leuke televisietune. Misschien wel je favoriete tv-tune of soundtrack die bij iets hoort wat met een serie of televisieprogramma te maken heeft uit het verleden. Als je iets leuks weet, dan kun je ons hier een appje sturen. En dat komt dan gewoon binnen op het scherm. Er zit wel wat vertraging op. Dus als je het nu verzint, heb ik het over een paar minuten.
1: Dit is Lunch Lekker met Daniel Dekker. Live vanuit Beeld en Geluid met Robert ten Brink.
0: Ja, die is hier ook aangeschoven. De Robert ten Brink. Jawel.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Robert.
2: Leuk.
0: Nou, voor diegenen die dachten, wat een goede plaat zit er aan het begin. Ik moet meteen even vertellen. Jij hebt alle muziek uitgezocht.
2: Ja, die heb ik uitgezocht, ja. Daniel. Nou ja, dat zijn van die plaatjes waarvan ik altijd heel blij word als je in de auto zit. En dan komt Tempted van Squeeze. En dan zit je echt zo'n beetje. En het liefste wil je dan gewoon een of andere buitenlandse plaatsnamen op de verkeersborden zien. Ja. Weet je wel. En Napels nog 20 kilometer of zo.
0: Ja, ja.
2: Maar daar word je blij van.
0: Ja. Nou, je moet zeggen, er zitten een heleboel liedjes tussen die ik heel graag draai. Ook een paar dingetjes waar we het even over moeten hebben. Maar jij zal ongetwijfeld overal een verklaring voor hebben.
2: Vertel.
0: Nou ja, ik zag bijvoorbeeld Macy Gray staan met I Try.
2: Ja, maar die stem.
0: Ja.
2: En wij hebben haar ooit in de show gehad. En dat weet ze zelf niet. Dat wist ze toen ook niet, overigens. Ja, en zo klinkt ze ook.
0: Ja, nee. Nou ja, goed. Ik moet het ook even over heel anders zoeken. We hebben eigenlijk één keer per jaar contact over jouw anthem, zeg maar. Jouw programma All You Need Is Love.
2: Ja.
0: Waar je eigenlijk het hele jaar druk mee bent. En iedereen kijkt er altijd weer naar uit. Zo rond de kerstdagen. Maar je bent ook betrokken geweest bij Heel Holland Zoekt. Samen met het Nederlands publiek ging jij samen met Irene Moors en Hila Noerzaai.
2: Ja.
0: Op zoek naar allerlei spulletjes die met de televisie te maken hadden, die mensen bijvoorbeeld nog op zolder hadden liggen.
2: Ja, dat was wel leuk. Dat was een soort roadshow georganiseerd. Dus er zijn een paar adressen geweest. Ik ben in Arnhem geweest.
0: Moest je weer een bus in?
2: Nee.
0: Oh, dat niet.
2: Ik ben stiekem met mijn eigen auto gegaan.
0: Okay.
2: Maar goed, mensen komen dan met spullen. En dat waren wel leuke gesprekken. Ja, dan zit er iemand ineens met de noren van Wim Kan. Die hij wil doneren aan het Beeld en Geluid natuurlijk. Er wordt hier trouwens voor andere mensen gekeken. Wim Kan, nooit van gehoord. Oh, wel? Oh. Ja, zo gaat dat wel, hè, met de roem.
0: Ja.
2: Of lingoballen. Ja.
0: Hoe komen mensen eraan?
2: Kun je ja, gejat, denk ik.
0: Ja, denk je?
2: Toch, nou, ik heb ze niet in ieder geval.
0: Nee.
2: Nou ja, dat soort dingen. En dat was wel grappig. Mooie verhalen.
0: En het originele Zwaard van Floris. We lieten net nog een stukje horen in de tune van toen.
2: Ja.
0: De televisieserie. Het originele Zwaard van Floris lag ook bij iemand op zolder.
2: Ja, dat zijn van die leuke dingen die ineens erboven komen. De hoge hoed van de dikke deur.
0: Van Pipo.
2: Ja, je kan de gekste dingen natuurlijk verzinnen. Die mensen, zijn ze geïnteresseerd erin? Nou, wat leuk. Nou, die ga ik wel even afgeven.
0: Ja. Nou, superleuk dat het hier nu allemaal verzameld is. Die schatkamer gaat vanmiddag officieel open. De minister van OCW komt een officieel lintje doorknippen. En ja, er zijn natuurlijk ook allerlei fragmenten van jouzelf, Robert. Want jij bent natuurlijk ook al flink met jou op televisie, hè?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik moet ook wel zeggen dat ik inmiddels erachter ben dat er zo ongelooflijk veel is weggegooid. Of weet ik veel wat ze hebben gedaan. Hergebruikte banden in die tijd, of weet ik wat. De beroemdste voorbeelden zijn natuurlijk Ja, zuster, nee, zuster, waar niets meer van over is en dat soort series.
0: Zonde.
2: Ja. Dus wat er wel is, nou, ik ga ook wel op zoek in die schatkamer.
0: Ja.
2: Maar er zal ongetwijfeld de mooiste dingen in zitten.
0: Ik heb vanmorgen de wekker gezet en dit vond ik meteen al.
3: Hallo, goedenavond. We hebben hier 4 kandidaten. We raden woorden van 5 letters. We hebben meer dan 20 ballen en het gaat er allemaal om meer dan 20.000 gulden. We beginnen met Henny en Claire.
4: Wat zijn jullie van elkaar?
5: Moeder en dochter. Ik ben de moeder.
0: Dat is meteen alweer een leuk begin van Lingo. Nou, weet je meteen waar die ballen zijn gebleven.
2: Ja. Nou ja, zo kijk. Dat soort quizzen nam je natuurlijk 5 per dag op. Dus het werd soms wel eens een beetje melig. Ik had ook een stel die zei, wat zijn jullie van elkaar, neef en nicht? En toen zei ik, wie is de nicht? Nou ja, goed, dat soort dingen. Maar goed, dit geheel terzijde.
0: En wie is er zo vals?
2: Nee. Ja. Maar, ja, ik weet niet of dit er allemaal nog is eigenlijk. Ik denk niet alle lingo's. Ik hoop niet alle lingo's.
0: Nee, niet alle lingo's.
2: Ik heb er zelf ooit 100 gemaakt. Toen was het nog 1 keer per week, hè, op zaterdagavond. En later is dat natuurlijk dagelijks geworden. En toen was ik al lang weg.
0: Heb je zelf ook dingen bewaard thuis? Voor je, die je hebt gedaan door de jaren heen?
2: Nou, ik heb natuurlijk wel veel oude VHS-bandjes. Met montagedingen nog liggen. Of met programma-ideeën. Die van God, kijk hier eens naar. En het werd een later beroemde programma, zeg maar.
0: Leuk.
2: Van, ja, nee, dat is niks. Weet je wel zo. En dan op die manier.
0: Kan je iets van noemen? Of,
2: Nou, ik heb ook heel veel dingen getaped natuurlijk van mezelf. Ik had, ik heb hier vorig jaar namens de Vriendenloterij een cheque van bijna 7 ton mogen uitreiken om dit hele project ook extra te ondersteunen.
0: Je hebt ambassadeur ook,
2: he,
0: van de Vriendenloterij.
2: Ja. En toen had ik voor de lol ook een bandje, een VS-bandje meegenomen. En er stond dan op, ja, er stond eerst een film op, weet ik veel, Gone with the Wind. En dat was dan doorgestreept. En er stond Rob de Nijs, superfan. Dat is dan ook een programma wat ik ooit bij de VARA heb gedaan.
0: Leuk programma was dat inderdaad ook. Ik kan me ook nog wel herinneren.
2: Ja, en daar ken ik Peter Koelewijn nog van. Die we straks gaan draaien.
0: Maar eerst even in de fire. Want daar heb je ook iets mee, toch?
2: Nou, dit is gewoon blije muziek. Zeker met dit weer, hè?
0: Heerlijk,
2: dat is echt, en dan die trompetten direct.
0: Ja,
2: dan word je toch helemaal

0: die blijft ook bijzonder. Dat was Joe Jackson.
1: Dit is Lunch Lekker met Daniel Dekker. Live vanuit Beeld en Geluid met Robert ten Brink.
0: En die heeft de muziek uitgezocht. En dat was dus It's Different for Girls uit een album van Joe Jackson. I'm the Man. Die heb ik ook nog, die ook nog steeds staan, hoor.
2: Ja, nou, dit was uit mijn radiobegintijd. Want ik ben natuurlijk bij de radio begonnen. Bij de KRO.
3: De Noon Show.
2: En,
0: dat was wel een leuk programma, toch?
2: Ja, zeker. En dat was toen de New Wave en de Ska en dat soort muziektrends kwamen op. En Joe Jackson, dus heel veel gedraaid toen. Ja.
0: Mis je nog wel eens de radio? Of,
2: ja.
0: Ja.
2: Ja, de radio is natuurlijk... Hè? Kijk nou hier, hoe we hier zitten.
0: Ja.
2: Hè? Hoe mooi is dat?
0: Ja. Nou, dat heb je bij de televisie natuurlijk op een hele andere manier, hè?
2: Nou ja, tv is natuurlijk eigenlijk, maar dat mag ik niet zeggen, in die end een heel veel gedoe. Met heel veel techniek en met heel veel mensen. En radio is natuurlijk hier, zoals we hier,
0: ja.
2: Microfoon en een paar schuiven en
0: maar
2: een goed humeur.
0: Maar, ja, zeker. Maar als je het presenteert, is het misschien toch weer anders bij de televisie dan dat je achter de schermen bezig bent.
2: Jawel, maar al die schakels die zijn zo verschrikkelijk belangrijk. En het is... Als iemand van welke schakel dan ook gewoon de boel in de soep laat lopen, dan is het niks. Het is ook niks natuurlijk.
0: Nee.
2: Ik vind dat het mooiste als je na een opnameavond, weet je wel, hilarisch in publiek en applaus en bababab. En een half uur later, dan staat het TL-licht aan en dan worden die schotten naar beneden getrokken. Dat je denkt, waar ben ik eigenlijk? Een parkeergarage.
0: Dan krijg je dat doekje om je af te schminken. Ja, zo gaat het dan.
2: Ja, zo gaat het.
0: Je hebt wel het een en ander gedaan natuurlijk, het Joost Journaal. Dat was ook kort geleden een jubileum, toch?
2: Ja, ja, zeker. Ja, alles is zo'n beetje het jubileum.
0: Op een gegeven moment word je wat ouder en dan is er steeds wat te vieren ook. Hè?
2: Ja, je moet wel een beetje oppassen. Maar inderdaad, het Joost Journaal is natuurlijk heel belangrijk. Dat is heel bijzonder dat er nog steeds is. Met heel veel energie gemaakt ook.
0: Ja, een belangrijk programma ook.
2: Ja, nou ja, kijk, er zijn ook hele generaties die bijvoorbeeld... van Lingo ook trouwens, maar het Jeugdjournaal ook... Nederland hebben leren begrijpen en Nederlands hebben geleerd.
0: Ja.
2: Dat moet je ook niet uitvlakken.
0: Nee. En dat is er natuurlijk... Holland's Got Talent heb je ook nog gedaan.
2: Eigenlijk heb ik alles gedaan, maar, lieve mensen.
0: Nee, maar toch wel. Heel verschillende programma's ook allemaal, toch?
2: Ja, nou ja, goed. Amusement.
0: Ja.
2: Ik heb altijd amusementsprogramma's gedaan. En Holland's Got Talent was in mijn tijd live. En dat maakte het natuurlijk wel extra leuk.
0: Ja.
2: En hilarisch vaak, hoor. Met ook een hilarische jury.
0: Ja. Zou je nog wel eens nieuwe dingen willen doen? Of denk je van, nou, ik vind het wel goed zo. Je doet al die dingen niet zo loof. Dat is natuurlijk ook het hele jaar door werken. Dat vergeten veel mensen.
2: Ja, nou ja, het hele jaar. Ik moet niet overdrijven. Maar we zijn nu inderdaad weer een serie aan het maken. We zijn in Australië geweest 2 maanden geleden. We gaan vandaag weer ergens in Nederland een familie heel erg gelukkig maken. En dat blijft nog steeds heel leuk om te doen, ja.
0: Ja, dat stop je niet wel goed zo. Je doet al die dingen niet zo loof. Dat is natuurlijk ook het hele jaar door werken. Dat vergeten veel mensen.
2: Ja, nou ja, het hele jaar. Ik moet niet overdrijven, maar we zijn nu inderdaad weer een serie aan het maken. We zijn in Australië geweest 2 maanden geleden. We gaan vandaag weer ergens in Nederland een familie heel erg gelukkig maken. En dat blijft nog steeds heel leuk om te doen, ja.
0: Ja, daar stop je niet mee.

0: Maar dat is toch zo? Ik bedoel, zonder Robert Rodriguez geen All You Need Is Love. Tenminste, voor mij niet. Maar dat had ik ook met dat Weekend Millionaires. Dat vond ik zo'n goed programma, jongen.
1: Ja, zo jammer
0: dat dat weg is.
1: Dat vind ik ook trouwens.
0: Ja, hè?
1: Ja, dat vind ik nog steeds de beste quiz ter wereld.
0: Zo spannend was het.
1: En verschrikkelijk leuk om te maken. En RTL en de Vriendenloterij zijn ermee gestopt.
0: Ja.
1: Nou ja, het zo gaat het, hè, stop lieve mensen.
0: Ja, zo werkt dat natuurlijk gewoon. Maar je hebt natuurlijk een mooi gezin, hè. Je hebt een groot gezin ook.
1: Ja, maar dat klinkt een beetje als een soort doekje voor het bloeden. Van, ah ja, tenminste.
0: Nou, lijkt dan of iets anders. Je hebt ook nog een kroeg.
1: Ja!
0: Ik dacht, dat is misschien even leuk, het menselijke maat. Maar zullen we dan weer kroeg hebben in Amsterdam? Hoe loopt die?
1: Ja, nou ja.
0: Café Heuvel is het, toch?
1: Ja, als een tierenlier.
0: Echt waar?
1: Ja, dat is zo leuk. Het is een echt bruin café. En daar zijn er heel veel van verdwenen door de corona. Maar het is ons gelukt. Ik en mijn partner Max. Wij hebben er niet van hoeven leven. En als je zeg maar een kleine cafébaas bent geweest... die daar wel van moest leven, ja, dan ga je gewoon pleiten. Dan is het gewoon afgelopen.
0: Ja. Ja. Maar jullie vinden het nog steeds leuk om te doen? Hoor.
1: Dit is fantastisch, ja. Want ik zit er soms wel eens met een biertje. Dat je denkt van, ja, zo goed dat dit nog op deze manier bestaat. En het is ook... Nou ja, goed, ik ga geen reclame maken voor die kroeg.
0: Nee, maar dat hoeft toch ook niet. Je vindt het erom. Leuk om over te hebben.
1: Ja.
0: Ik denk, ja, misschien kunnen we een drankje doen.
1: Ik ben best wel altijd wel een kroegtype geweest. Ik heb het altijd heerlijk gevonden om in mijn eentje ook naar de kroeg te gaan. En dan binnen no time in gesprek te komen met allerlei vage types. En dan heb je de tijd van je leven. En dan zeg je gedag en die zie je misschien nooit meer. Of mensen die hele verhalen ophangen van... ja, ik ben dit van plan, ik ga dat doen. En dan kwam je ze 2 weken later tegen. En dan zei je van... hoe is het gegaan met dit en met dat? Oh ja, nee, was niet. Ja.
0: Mooi is dat. Maar ik had gehoord van een... iemand die zijn sporen had verdiend op de radio. Ook die zei, eigenlijk moeten radio- en televisiepresentatoren onder het publiek komen. Je moet altijd met het openbaar vervoer naar je werk gaan eigenlijk. Want in de tram en in de bus en in de trein hoor je de mooiste verhalen van de mensen.
1: Ja.
0: Dan kun je altijd meenemen naar je radio- of televisieuitzending.
1: Ja. Ja, dat vind ik heel mooi gesproken. Maar ja, dat heb ik geen...
0: Kortom, jij pakt de auto zo. Dat zou goed hoor, Robert. Nou ja, goed, we hebben het ook over het leven.
1: Ja.
0: En dit is er zo eentje die je hebt uitgezocht.
1: Ja, die hoor je 1 keer in de 100 jaar. En dan denk ik, jeetje, Marmalade. Ja, dat was toen. Dat is Engelse popmuziek. Pur sang.
0: Ja, een van de mooiste liedjes die ze hebben gemaakt, toch?
1: Ja, zeker.
0: Reflections of My Life.

0: Prachtige muziek, uitgezocht vandaag door Robert Emmerink. En deze kwam voorbij, The Marmalade en Reflections of My Life. En we hebben nog meer, maar het is nu 2:30. Dat betekent tijd voor het laatste nieuws. Hier is Renate, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een akkoord over de sociale zekerheid. Het schrappen van het plan levert wel een financieel gat in de begroting op van 2,7 miljard euro. Hoe dat zal worden opgevangen is nog niet duidelijk. Het RIVM waarschuwt voor een hoge ozonconcentratie in het land. En die concentraties die lopen grofweg in een band van Leiden naar Hilversum, Utrecht en Flevoland tot aan Zwolle. Door ozon kan smog ontstaan en dat is slecht voor de luchtkwaliteit. En de organisatie van de Fietselfstedentocht kijkt terug op een mooi evenement waar ruim 14.000 fietsers aan meededen. Die kwamen gisteren in de hitte 1-voor-1 over de finish. De laatste was een Fries die het tempo van de anderen niet helemaal kon bijhouden. En dus iets na 11:30 s'avonds over de streep kwam in Bolzwart als laatste. Maar hij kreeg ook het zwaar bevochten kruisje.
2: Hoe vond je de tocht?
3: Ja, wat mooi.
4: Gaat wel even een hele rap bekend maken, nee.
3: Oh, ja, iedereen fietst de hudder, dus...
2: Dat maakt het denk ik niet uit. Ja, kom er wel.
3: De eerste wie in de rik naast steken, want ja, die fietsen vol hudder, dus die koek net bij horen. Dus,
2: maar je bent mooi op tijd binnen.
3: Ja, dat geert nou wel.
1: Ja, maar goed, of die volgend jaar dan weer aan de start gaat verschijnen, dat weet hij nog niet. Het weer dan, veel zon. Op veel plekken komt de temperatuur boven de 30 graden uit. Morgen wordt het weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23.
0: Dankjewel, Renate.

0: Peter Koelewijn. KL 2-4 als ik God was. Blijft een bijzonder liedje, Robert.
1: Ja, dat is, je bereidt gewoon helemaal met hem mee, voor je gevoel. Als je die route kent, dan die afslag en dan rij je zo naar Schiphol en dan zo via Amstelveen. Ja, dat is heel stom, maar... En dan zie je hem inderdaad op laatst maar naar een paar clubs rijden. Volgens mij is hij daar wel vaker geweest bij die clubs.
0: Nou, een beroemd liedje nog steeds. En nog steeds altijd in de Evergreen Top 1000. De luisteraars vinden het ook nog steeds mooi. De muziek is dus inderdaad uitgezocht door Robert en Brink. Op één nummer na...
2: De beleggingstips.
0: Van vandaag het beleg op het broodje of de dressing op de salade. Jullie mogen het muzikaal bepalen. We zijn op zoek naar een favoriet liedje uit de televisieserie of een... Ja, van Tune misschien wel, van een programma dat je wilt horen. Ik zag al wat appjes voorbij komen. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Blijft natuurlijk ook leuk. En Miami Vice van Jan Hammer. Het hoeft natuurlijk geen Nederlandse tune te zijn, of wel? Nee. Alleen ik denk niet dat Miami Vice hier in het museum... Dat dan weer niet. Het gaat om de Nederlandse fragmenten. Dit staat er ook ondertussen. Danny de Munk en Vrienden voor het Leven. Bij ons Robert de Brink vandaag. Winnaar van de Gouden Televisiering. Zilveren televisiester heeft hij ooit eens een keer gewonnen... voor de beste mannelijke televisiepersoonlijkheid. En je bent toch gerenommeerd tv-maker inmiddels natuurlijk.
1: Nou, ik zit trouwens even iets geheel anders. Die tunes. Ik vind eigenlijk de allerbeste tune ever... is van de Persuaders.
0: De Wrekers.
1: Een serie met Roger Moore... En hoe heet die Amerikaan? Dat was een hilarische serie. En die tune van de Persuaders... Ja, zo heette het volgens mij, Persuaders.
0: De Nederlandse versie was tot de Wrekers.
1: Nee. Het was echt gewoon... En Roger Moore was een lord en die sliep in een grote bungalowtent. En hoe heet die nou, die Amerikaan?
3: Tony Curtis.
1: Armoedzaaier en die sliep in klein... En zij waren zeg maar boeven. Nou ja, goed. Ze waren zeg maar boeven. Nou.
0: Dan gooi ik het liedje van je dochter er wel uit. Dan draaien we daar even. Nee, dat doen we niet. Maar ik wil het toch wel even hebben over jouw muzikale familie.
1: Ja, zeker.
0: Van wie hebben jouw dochters dat? Want zowel Charlotte ten Brink als Suzy Vier, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Die maken muziek. En niet onverdienstelijk trouwens.
1: Nou ja, ik was zelf vroeger ook altijd van de muziek, hoor. Dus misschien daar. Maar dat hoeft natuurlijk niks te zeggen.
0: Wat speelde jij dan?
1: Piano. Ik had een bandje op de middelbare school.
0: Dat wist ik helemaal niet.
1: Een goed bandje, moet ik je zeggen. Ik had zo'n Fender Rhodes piano. En wij traden echt wel op, hoor.
0: Ja, maar dat is echt waar wat je nu vertelt?
1: Nou, dat is echt waar, ja. Maar... Ik kan je wel andere verhalen vertellen.
0: Rustig. Maar ik wist dit helemaal niet, joh.
1: Ja,
0: hoe heette dat bandje dan? Hoe heette dat bandje?
1: Zenit. Okay. In Amstelveen opereerden wij. We gingen iedere zondagochtend in de Bok gingen we repeteren. Dat was een jeugdcentrum.
0: In Buitenveldert?
1: In Buitenveldert.
0: Dat ken
1: en
0: ik
1: daar
0: wel,
1: stonk het dan naar nog verschaald bier en naar chloor en zo en dat soort dingen. En dan zaten we dan zo lekker te oefenen.
0: En jij achter het keyboard?
1: Ja, zeker. En zingen. En we gingen dan naar Boeddhisk. Dat was een winkel in die tijd. Die had Amerikaanse import als enige.
0: Oh, daar kwam ik ook. De Haringpakken steeg zo op het hoekje.
1: Ja.
0: Bij de Nieuwe Dijk in Amsterdam.
1: En daar haalden we dan LP's. En daar jatten we dan nummers van. En die verkochten we als die van onszelf natuurlijk. Van, ah, mijn nieuw nummer. En dat was
0: het. Maar is er iets van bewaard gebleven?
1: Ja. Helaas.
0: We hadden het net ook over je televisie. Ik heb dit ook nog even gevonden, Robert. Dat wil ik toch even laten horen.
1: Okay.
4: Goedenavond, welkom bij Lotto Weekend Millionaires. Dank u wel. Nou, er hangen miljoenen in de lucht. Ik voel het. Thuis zit u natuurlijk met de loten klaar voor de lotto-trekking van deze zaterdag. U ziet het. Het jackpotbedrag en al die andere prijzen natuurlijk.
1: Dat is een
0: tijd geleden,
1: hoor.
0: Ja, dat is een hele tijd geleden.
4: Te winnen zijn.
0: Nog legendarisch programma ook.
1: Het was al heel lang de Vriendenloterij Miljonairs natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar goed, dit ook geheel terzijde. Ja, ik blijf het zeggen. De beste quiz ter wereld. En dit zijn de Eurythmics. Vind ik ook heel erg mooi trouwens.
0: Absoluut, heb jij uitgezocht. Ik ga even het archief om te kijken of we nog iets kunnen vinden van Zenit. Is dat met een Z of met een...
1: Ja, maar dat vind je echt. Dan moet je even bij mij thuis aanbellen en dan doe ik niet open.
0: Oh, is dat het?

0: Nou, zeg maar zelf.
1: Ja, prachtige tune is dit hoor. Hey.
0: De Persuaders.
1: Ja.
0: Met Roger Moore en Tony Curtis. Het lijkt een beetje op Succession. Die kennen mensen misschien ook wel, die serie, nieuwe serie. Maar goed.
1: Muziek van John Barry.
2: Dit is Lunch Lekker met Daniel Dekker. Live vanuit Beeld en Geluid met Robert ten Brink.
1: Ja, die Nederlandse versie heette De Versierders. Daar kreeg ik net nog een appje binnen van Kees,
0: ja.
1: Robert.
0: Ja.
1: En even kijken. Je moet een groet hebben van iemand. Ja, even kijken wie dat is precies. Misschien dat jou wel zegt. Jack, J-A-C. De groet aan Robert.
0: Oh ja.
1: En Remco, die zou je misschien nog kunnen kennen. Mooie tijden in de Bok in Buitenveldert. Die kwam er ook altijd. Die dranklucht. Klopt hoor. dat is iemand, ja. Nou, je moet nu naar Café Heuvel. Ik moet er geen reclame voor maken, maar het schijnt ook leuk te zijn.
0: Daar wordt beter schoongemaakt overigens dan in de
1: Bok. Ja, dus, dat zal wel, ja. Nou, even toch naar die muziek. Ik wist dus niet dat je in een bandje had gezeten. Ik ga dat toch eens een beetje achteraan. Want er moet toch ergens wat te vinden zijn. Misschien op Spotify. Of staat niet op Spotify. Dat heb je al wel tegengehouden natuurlijk. Ja, je hebt natuurlijk geen zin
0: nee,
1: in
0: dat. Nee, dat is zo lang geleden, echt.
1: Ja, maar dat is toch leuk. Je moet ook wel wat trots zijn.
0: Ja.
1: Want jouw dochters die zijn een paar keer hier bij mij in de uitzending geweest. Maar die hebben nooit gezegd... heb ik al eens gevraagd, kom je uit een muzikaal gezin? Nee.
0: Nee. Ja, story of my life, hè?
1: of jij hebt ze opdracht gegeven. Daar moet je het niet over hebben.
0: Ja.
1: Maar ze zijn wel ontzettend muzikaal, jouw dochters.
0: Ja, nou ja. Als je het nu inderdaad over mijn dochter Suus hebt. Oftewel Suzy V. Die gaat eind september een heel album uitbrengen. En er zijn nu al 2 singeltjes van op de markt. En dat gaat eigenlijk allemaal over een... het is allemaal heel modern. Je zou het een keer zelf moeten laten uitleggen.
1: Nou, maar
0: over
1: vegen,
0: relaties en mannen en dingen. En de single die nu uit is, L'Eredita. Oftewel De Erfenis. Gaat helemaal over wat je eigenlijk achterlaat als je zo iemand dumpt van... je mag hem hebben, zeg maar. Hè? Wat, volgens mij Connie Stewart heeft ooit eens zo'n mooi liedje erover geschreven. Van je mag hem hebben. Bap, bap, bap. En dat is een beetje, denk ik, hierop geënt.
1: Ik vond haar uitleg... je bent haar vader. Maar ik heb haar over dit nummer aan de telefoon gehad.
0: Ja.
1: Haar uitleg was echt wel ietsje...
0: Ja, daarom zeg ik, je moet het haar zelf vragen. Dus,
1: je mag haar hebben.
0: maar wat ik bijzonder van Suzy V vind... is dat zij alle muziek zelf schrijft. Dat zij, je had het over elektronisch muziek. Zij heeft allemaal echte muzikanten. Echte trompetisten. Echte super basgitarist. Xander Vrienden speelt. Weet je, dat soort mensen.
1: Ja.
0: Dus dat maakt het echt wel echt lekker om naar te luisteren. Suzy en ik dacht, ik ga er dus even heel vet zitten promoten bij Daniel Dekker.
1: Nou, dat heb je al goed gedaan.
0: Ja.
1: Dus ze komt binnenkort weer langs. Zeker als dat album uit is na de zomer.
0: Heel goed.
1: Hier is Suzy V. Jullie hebben het al vaker gehoord. Prachtig liedje. Goeie uitleg van haar vader.

0: Mooie muziek hier in Lunch Lekker. Binnenkort meer, na de zomer komt er een heel album uit. Dat heb ik uit eerste hand natuurlijk. Dit was de dochter van Robert en Brink, mijn co-host vandaag. Nou ja, je had het ook wel je eentje kunnen doen. Je hebt natuurlijk wel wat radioervaring.
1: Ja, dat had ik ook het liefst zo gehad, maar ja, dat is niet gelukt.
0: Even compliment thuis. Nou, ik vond het wel leuk. Nee, leuk dat je er was, Robert.
1: Ja, ik vond het heel gezellig en ook wel... hoe zeg je dat? Nou, gezellig. Nou, weet ik niet.
0: Gewoon goed. Gezellig.
1: Dat is prima. Ja,
0: prima.
1: Dat is
0: goede muziek heb je uitgezocht. Dus nou, ik ga je een mooie dag wensen. Je moet aan het werk.
1: Ja. We gaan ergens in Nederland vandaag nog een familie heel erg blij maken, denk ik.
0: Oké. Nou, dan hoop ik jou zo rond de kerstdagen sowieso weer te spreken. Zo rond het programma.
1: Oh ja.
0: Bellen we altijd even. Dat is ook een soort traditie die we niet moeten verwaarlozen.
1: Merry Christmas.
0: Zo is het ook. Nou, mooie dag. En ik ga met dit liedje eindigen. Die heb je ook uitgezocht. Dat is natuurlijk ook een belangrijke
1: liedje. Ja, John Mayer. En dan Daughters. Ja, dat is een wijze les wat je moet doen als je dochters hebt. Dus luister maar eens.
0: Dat is goed. Mooie dag nog. Ja. Zometeen Henk van Steeg hier op de radio in het Overhuizen. Morgen is er weer in Lunch Lekker. Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Maak er een mooie warme dag van. Vergeet niet te drinken en in te smeren.

0: samen Max. Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
4: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
3: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
4: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hak u visje op, visje
7: op! Nog 6 VIP's op de vlucht. En de finale is in zicht.
8: Ik vind het zo krak irritant dat zij niks op de story heeft.
7: Lukt het deze 6 uit handen van de hunters te blijven?
9: Iedereen in dekking.
10: God, ze komen hier naartoe.
11: Zitten blijven.
7: Hunted Vips, vanavond 9:05 bij Avrotros op NPO 1.
12: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Een hele goede middag, zometeen een bijzonder open huis, want vandaag geopend. Je hoort het hele dag al hier op NPO Radio 5. Even voor 6:00 de schatkamer vol bijzondere tv- en radioherinneringen. En daarom vandaag live vanuit Beeld en Geluid. En straks de gast Irene Moors, maar eerst het NOS Journaal van 2:00. Hier is Renate Kok. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken, maar stuit op veel verzet van de bonden en ook van de Tweede Kamer, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
17: Ja, en dus stonden het kabinet en minister Velbrief van Sociale Zekerheid met de rug tegen de muur. Ze kunnen niet anders dan het nu van tafel halen, omdat ze het ook met andere dingen over die vakbonden willen hebben. Ja, en die zeiden, ja, we komen niet aan tafel zolang dit op tafel ligt. Dat is nu weg, maar de consequentie is wel dat er op lange termijn een gat in de begroting van 2,7 miljard zit. En het is nog niet duidelijk hoe dat opgelost gaat worden.
16: In Ter Apel zet het Rode Kruis meer tenten neer om extra schaduwplekken te creëren. Er wordt water uitgedeeld en zonnebrand, want ook in het noorden is het uitzonderlijk warm. Temperatuur kan op gaan lopen tot 30 graden daar. Een woordvoerder van het Rode Kruis zegt tegen het ANP dat hij het onbegrijpelijk vindt dat in deze situatie tientallen mensen buiten moeten wachten. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en een 49-jarige chauffeur hebben het ongeluk niet overleefd. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen nu zwaar gewond in het ziekenhuis. De directeur van de school reageerde aangeslagen op het nieuws.
6: Dat is een gitzwarte dag voor onze school. Richtpunt Campus Buggenhout, een school in het buitengewoon onderwijs. Het zijn leerlingen met karakteriële stoornissen, emotionele stoornissen en leerlingen met ASS.
16: En dat is hoogsensitief. Volgens de Belgische spoorbeheerder waren de spoorbomen dicht en de rode lampen aan. Hoe het ongeluk dan toch kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En de oudste zoon van de overleden oprichter van modeketen Mango treedt voorlopig af als vicevoorzitter, dat schrijven Spaanse media. Hij wordt verdacht van de dood van zijn vader. Die viel van een klif tijdens een wandeling met zijn zoon. Hij zou zijn geduwd. De zoon zegt nu een stap terug te doen om zijn onschuld te bewijzen. Het weer dan volop zon, uitzonderlijk warm dus. Van noord naar zuid kan het 30 tot 32 graden worden. In de loop van de avond gaat het afkoelen. Morgen ook zonnig, dan een stuk koeler. Gemiddeld 23 graden.
14: Live vanuit Beeld en Geluid. De plek waar onze mooiste radio- en televisieherinneringen bewaard worden. Open huis. Henk van Steeg.

is altijd maar afwachten welke plaat er komt als je deze hoort. Zijn de Stones of is het in dit geval Jay Ferguson? Het was de laatste in 77. Thunder Island en daarvoor nog Ramses Shaffy met Sammy uit 66. Een hele goede middag. Welkom.

0: Een hele goede middag, precies 9 minuten na 2 op deze dinsdag 26 mei. Die misschien een beetje voelt als een maandag als je gisteren vrij was. Maar wees welkom in ons huis. Vandaag zijn we voor één dagje verhuisd naar Beeld en Geluid, waar we even voor de klok van 6 uur hier de schatkamer van de Nederlandse radio en televisie geopend gaan zien worden. We gaan het hier meemaken op NPO Radio 5. En het mooie is, je hoeft hier helemaal niet naartoe te komen. Je kan het namelijk straks allemaal gaan bekijken en beluisteren vanuit je luie stoel. En wij gaan in open huis vanmiddag gewoon alvast een beetje voorpret maken, want er zit een hoop moois in die schatkamer. Zometeen word ik een beetje rondgeleid door de ambassadeur, Irene Moors. Die gaat het met me doen. Maar ik ben ook heel erg benieuwd wat er in de hoofden van de openhuizers zit. En ik merk steeds vaker, als ik iets, een kleine uitspraak doe in het leven, dat daar de beelden vanzelf bij komen. Dat is het mooie aan radio. Je hoeft maar een klein zinnetje te zeggen. En ik ben op zoek naar die televisie- en radiozinnetjes die in jouw hoofd meteen beelden doen opkomen. Zullen we gewoon eens even proberen, kijken of het lukt met deze bijvoorbeeld?
1: Goeiemorgen, juffrouw Jannie. Goedemorgen, chef van Jannie, daar is weer de koffie. Oh. Goedemorgen, meneer.
0: Ja, dan ben je meteen weer op dat kantoor met die flauwe woordgrappen en dat stiften en dat soort dingen. Nou, nog eentje doen.
2: En denk erom. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
0: Ah, met die prachtige poppen, fantastisch gemaakt. Meneer de Uil, ja, heb jij ook zo'n zinnetje wat je weer even terugbrengt naar een roemrucht verleden? Van de radio mag natuurlijk ook een voetbalverslag zijn. Laat het me even weten via de NPO Luisterapp. En het allerleukste zou ik vinden als jij dat zinnetje, wat je misschien ook nog wel in het dagelijks leven gebruikt, dan ook nog gewoon live voor mij inspreekt. Dat zou ik echt heel erg leuk vinden. Stuur het in.

0: dat de vakantie Frans weer opgehaald met Catherine Ferré. Met een de trois en daarvoor nog Koe en de Gang Ladies Night. Trouwens, ik zit eraan te denken dat mijn zoon nu begint met zijn laatste examen. En dat is het examen Frans. Dus succes, Jesse. Lekker ermee bezig. Nou, alvast weer een nieuwe herinnering gemaakt hier vanuit beeld en geluid. Maar straks even voor zessen die enorme deur. Dat is met piepen en kraken gaat die open. Want er zit propvol met allemaal prachtig mooie fragmenten van televisie en radio. Heb jij nou zo'n zinnetje uit die, wat zal het zijn, 75 jaar televisie, 100 jaar radio, die je graag met ons wilt delen? Ik zie er al heel veel mooie binnenkomen. Stuur ze lekker door. Laat ik je nu horen. De schijf van Ons Station.
1: De schijf van NPO Radio 5.
0: De trilogie is compleet met het nieuwe album dat heet Wild at Heart. Neil Diamond. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

0: Blijft het goed en wat blijft het voelen alsof het nieuw is, maar het is al wel een kleine 20 jaar oud. Maar wat een fijne nieuwe plaat heeft hij uitgebracht. Neil Diamond, Wild at Heart, de schijf van de 5 op NPO Radio 5. Waar ik vanmiddag op zoek ben in open huis naar roemruchte radio- en televisie-uitspraken. En er komt al heel wat moois binnen. Waar mensen aan moeten denken en waar de beelden dan vanzelf gaan komen. Terwijl Irene Moors hier zometeen al, ik zie ik al binnenkomen lopen, dus dat wordt ook gezellig. Hans zegt hallo Henk en morgen gezond weer op. Inderdaad, aan het einde van Sonja Barends televisie-uitzending. Gebruik ik nog regelmatig. Ja, dat is een mooie manier om afscheid te nemen. En Jan en Anneke, die komen met de volgende uitspraak. We zitten in een ander huis. Ik moet even de knopjes erbij pakken. En dat is deze.
1: Zapper de Flap.
0: Ja, en Mama
1: Piepo
0: Lou.
1: Piepo de Clown.
0: Ja, Piepo de Clown en Mama Lou. Wat leuk om die weer eens even te horen. Harry, die komt al met... daar zit de van dokter van de Bloem. Zeggen ze, ah, inderdaad. En deze wilde ik je ook niet onthouden. Is uit een serie die ik vroeger veel heb gekeken. En vooral ook veel zelf heb nagedaan. Ik ben zelf ooit nog eens een keer Postbode Simon geweest.
2: Hoi, Postbode Simon. Ja.
3: Hoi.
4: Wij vervelen ons.
2: Ja, dus jij moet wat verzinnen.
3: Oh, maar ik heb geen tijd. Nee. Ik moet werken, daarom.
0: Waarom dan?
2: Simon.
3: Ik loop te kampen met een formidabele topdrukte. Ik heb het echt schrikkelijk druk, kinderen. Belastingformulieren, Duitse loterijen.
2: Nou ja, je hoeft je niet te vervelen.
0: Nee, zeker niet. Dat deden we in die tijd ook niet. Lekker persifleren. Nou, deel ook jouw herkenbare uitspraken van televisie en radio. Leuk om van je te horen. Inspreken mag dus ook. Maar ja, dat is logisch.

0: ook gedacht, naar het Frans moeten we natuurlijk ook een beetje ons Italiaans gaan ophalen als we die kant op gaan binnenkort. Eros Ramazzotti in Musica, hij kwam onze kant op in april dit jaar, maar dat is te laat. Nu moet je echt naar Italië voor één concert. Vanmiddag het huis verhuisd naar Beeld en Geluid. Straks even voor zes gaat daar de schatkamer over open. En een van de mensen die zich daar behoorlijk aan heeft bemoeid is Irene Mors zit tegenover. Mag ik een groot applaus?
1: Nou,
0: u hoort het. Zoveel mensen zijn erbij aanwezig. Maar leuk dat je bent.
1: Hoe bevalt je uitje?
0: Ja, ik vind het dan van tevoren altijd rete spannend. En dan ben ik er en dan denk ik, oh ja, wat heerlijk om op zo'n plek te zijn waar dat ademt geschiedenis, waar verhalen vanzelf naar boven komen.
1: Ja, je voelt het.
0: Dat is het inderdaad.
1: Het is bijzonder altijd eventjes op een andere plek te zitten. En dat is waar wat je zegt. Yes, ik zie achter jou, dat zien de mensen thuis misschien alleen als online kijken, allemaal oude beelden steeds langskomen. Dat ik denk, dat.
0: Paul de Leeuw met René
1: Klein.
0: Misschien moeten die ook even binnenkort nog even
1: Mr. draaien. Blue was toen de lancering van dat nummer in die tijd. Ja, want dat was het legendarische uitzending. We zitten er meteen in.
0: Ja, dat is wel lekker. Ja, nee, maar ik wilde het met jou even hebben over... hier tegenover mij zit mijn zaterdagochtend als klein jochie. Met de bloempotkapsel. En toen ik dat zei...
1: Wie had er een bloempotkapsel? Ja,
0: zeker. Nee, jij niet toch? Nee, jij zag er fris en fruitig
1: uit. Ontzettend fris en fruitig.
0: Ja, maar ik denk dat jullie televisieuitzending... want ik vraag natuurlijk aan de open huizen... wat zijn allemaal dingen die zijn bijgebleven. Ik zou misschien een klein quizje met jou doen. Maar er zijn natuurlijk ook uit jullie uitzendingen... ook wel soort gevleugelde uitspraken gekomen.
1: Jazeker. Nou, als je het hebt over een setje, pittig setje, is dat uit Telekids. Het is helemaal opgenomen in de Nederlandse taal, maar het is begonnen bij Telekids. Ja. Een blamage hebben wij steeds teruggebracht. Kinderen die gingen dat dure woord ineens gebruiken als er iets helemaal misging. Oh, wat een blamage. Terwijl het iets heel chiques is. Een kind van vier die spreekt gesproken niet uit. Vieselen, vozelen, friemelen, frammelen.
0: Allemaal Telekids-taal.
1: Ja, gootje gobbelen. Ja, ja.
0: Heerlijk.
1: Ja, ik kan, er is een heel, niet een heel boek van, maar het is zeker een paar
0: Het lijkt me als maken dan wel fantastisch. Want je maakt natuurlijk voor die kinderen. Maar dat het dan doorleeft op YouTube. Maar dan ook gewoon in de Nederlandse taal.
1: Ja, dat is heel erg leuk. En sowieso die 10 jaar Telekids hebben nogal veel indruk gemaakt op die generatie. Ja. Ook op jou blijkbaar.
0: Ja, zeker.
1: En dus dat is iets heel groots in vele hoofden. En het is op abrupte wijze gestopt.
0: Zeker.
1: Op 2 oktober 1999. 90, want het was van 89 tot 99, op het hoogtepunt.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk begreep niemand waarom het stopte. En daarom leeft het nog steeds.
0: Ja, en weet je waarom het toen gestopt is?
1: Ja, natuurlijk weet ik dat.
0: Ja.
1: Wil je dat weten?
0: Ja, nu je bent in de geschiedenis zitten.
1: Nou, je bent er nog steeds woedend over.
0: Maar ik wilde de barricade opgaan en misschien dat we een reunie kunnen organiseren.
1: Ja. Nee, we hadden alles gedaan. We hadden films gemaakt, we hadden Pittige Tijden, 99 afleveringen gemaakt. We waren altijd live. We hadden wassenbeelden. We hadden zoveel gedaan.
0: De Smurfen gepersifleerd.
1: Nou, de Smurfen waren een hit.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment dachten we, nu hebben we alles gedaan. Het kan niet meer beter worden. En dan heb je risico op lagere budget. Carlo, die ook grotere shows in Aalsmeer ging presenteren. Ik ging ook andere dingen doen.
0: Ja.
1: En toen hebben we gedacht, we gaan op het hoogtepunt stoppen. Dan kan niemand zeggen, het werd toch al minder.
0: Ja, nee, mooi. En mooi dat je dat dan ook op zo'n manier durft. Laten we een klein quizje doen, want er komen echt heel veel persiflages ook nu binnen van gevleugelde uitspraken uit de Nederlandse radio en televisie. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Dan ga ik gewoon eens even kijken. Monique had deze voor jou bedacht.
2: Allemaal magisch.
1: Ik zit te twijfelen tussen Bassie en Klukluk.
0: Ik denk dat het Klukluk bedoeld was, maar dat was ook wel Bassie.
1: Oké. Ja, precies.
0: Ja, Anneke.
3: Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.
1: Ja, dat is Pipo de Clown, toch?
0: Ik weet het dus niet.
1: Pipo de Clown. Ik twijfel niet tussen Bassie, maar ik denk Pipo de Clown.
0: Ja, dat is wel grappig hoe die twee dingen. Even kijken, nog deze.
1: Sapper de flap.
3: Pipo de Clown.
1: Oh, dat heeft ze alvast gezegd. Ja. Ik denk Pipo de Clown.
0: Ja, dat denk ik ook. Heel goed. Applaus. En nog eentje. Oh.
4: Drommels, drommels en nog eens drommels.
1: We zitten wel in die sfeer. Hè? Dat is natuurlijk de bron uit Bassie en Adriaan.
0: Ja, heel goed gedaan.
1: Maar misschien, zijn er ook andere?
0: Ik heb er ook nog wel eentje. Overdag is hij een doodnormale huisvader in Leusden. Maar 's middags tussen 2 en 4 weet hij zich achter het DJ-meubel ineens te poppen tot een ware koning van de Nevergreens.
1: Dat is echt wel goed gedaan, deze persiflage. Ik ben even de naam kwijt van de Belgische meneer.
0: Paul Jambers,
1: ja. Ja, die ging dat waren altijd legendarische uitzendingen.
0: Ja, ja.
1: En waar komt Goeiesmorris? Waar komt dat vandaan?
0: Ja, die heb ik net even laten horen.
1: Ik weet het wel.
0: Ja, dat is Jiske Vet, toch?
5: Goeiesmorris, juffrouw Jannie.
1: Ja, het werd altijd tegen juffrouw Jannie gezegd in debiteuren, crediteuren.
5: Ja.
2: Goedemorgen.
0: En vooral haar lome reactie. Goedemorgen.
1: Heerlijk. En dan heb je ook nog, waar gaat het eigenlijk over?
0: Ja.
1: Theo en Thea.
0: Ik ben heel benieuwd hoe jij dat deed, ook in de tv-kantine. Ik ben vorig jaar onder handen genomen door een van de gimeurs van... of hoe moet je dat zeggen? Ja, gimeurs van de tv-kantine. Dus ik dacht eens even kijken hoe het is om in de huid te kruipen.
1: Van Paul Janders.
0: Ja. Zo, dat lijkt me wel leuk. Hij leeft nog, dus het zou misschien nog wel kunnen. Maar eerst Smokey Robinson en The Miracles.
6: All right, is everybody ready?
7: Yeah!
6: All right, now here we go. A one,

0: die fragmenten en al deze muziek uit de 78 Scott Fitzgerald samen met Yvonne Keeley. Dan zijn we gewoon weer even kind. En dat is zo leuk ook tegenover mij. Niemand minder dan Irene Moors. Ja, ook ambassadeur. Gaan we het straks over hebben van de Schatkamer. En het leuke is, nou ja, alle appjes die binnenstromen. Mensen die je bedanken voor de zaterdagochtend. Jenny is dat. Die zat altijd met haar kinderen te kijken. Dus dankjewel. Nog steeds een groot fan van je.
1: Lief.
0: We hadden het over de tv-kantine ook. Wat is nou het leukste typetje wat jij hebt gedaan daar?
1: Ik denk toch een van de eerste typetjes, dat is dan Kim Holland. Omdat dat iemand was die zo ver van mij afstond. Gewoon, ja, ik was best wel keurig en een beetje niet zo groot mislepend en uitdagend als zij. Dus als ik dan een hele geile goede middag mocht zeggen, nou, dan kon mij de hand niet meer stuk. Dat waren hele grappige scènes met gekkige teksten. Wat vond ik nog meer leuk om te doen? Natasja Vroger. Oh, en ik leek zo op Laurentien. Als ik dan dat op en aan had, dan was ik haar gewoon. En dat is het leukste als je er echt goed op lijkt.
0: Ja, maar dat is de ene kant. Vorig jaar zei ik al, daar word ik nog steeds aan herinnerd, omdat die commercial nog steeds herhaald wordt. Dan ga ik van de jaren 60 naar de jaren 70 en de jaren 80. Dat was ook een hele dag waarin dat gebeurde. En ik heb een filmpje die dag ook opgenomen, dat ik tegen mijn kinderen zei: hallo kinderen, dit is jullie vader. En als je dus in die kleding zit en in die hele make-up, dat doet iets met je.
1: Ja, maar jij leek een beetje op Ad Visser of zo. Ja, wie was je? Wie moest
0: ik
1: voorstellen?
0: Ik kon gewoon iemand uit de jaren 80
1: zijn. Maar
0: waar
1: kwam die gekke stem vandaan, Henk en Ene?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat is denk ik latent aanwezig bij mij. En dat ik ergens een soort droom heb ooit nog door te breken als stemacteur.
1: Dat denk ik.
0: Nee, maar ik denk
1: of een gastrol in Telekids, wou ik zeggen, in de tv-kantine. Ja. Jammer dat het er niet meer is, hè?
0: Ja, maar hoe deed jij dat? Want de eerste jaren, was dat gescript of was dat gewoon alleen provis?
1: Nou, de tv-kantine ontstond eigenlijk uit de typjes die er al waren op de zondagmiddag. Zondagmiddag televisie hadden we natuurlijk. Dan deden we Maxima en Willem-Alexander en later deden de wereld draait door.
0: Ja, dat is lang geleden.
1: Ja, en al die typetjes. En toen kwam de tv-kantine. En tot die tijd was dat improvisatie. Veel improvisatie van, nou, we gaan ongeveer dit doen en dat doen. En dan kijken we hoe ver we komen. En daar hadden we ook heel veel lol ook al om. Maar zeg maar, na serie 2 werd het wat strenger. Ja, dan moest het echt volwassen televisie worden. Kregen we gastrolspelers, hadden we echt scripten. En daar moesten we ons aan houden. En het moest van allerlei kanten. Het was ook best wel ingewikkeld, want wij speelden wel veel rollen. Dus je moest steeds scènes opnieuw doen en opnieuw doen. En die werden over elkaar geplakt. Dus het kon niet zijn dat de een ineens veel langer was of zo. Dat ging niet.
0: Hey, jammer.
1: Ja, dat was vrij... goed, voor alles wat valt.
0: Voor alles is een tijd. Ja, dat is een mooie uitspraak. En als je... Want ik denk dat ook nog wel ergens iets van een radar aanstaat voor typetjes die dan in jou zitten.
1: Ga je dat nu echt vragen?
0: Nee, ik weet het niet, maar ik probeer er subtiel naartoe te weten. Maar je gaat nee zeggen.
1: Ik heb net een hele...
0: Nee, maar zit het nog steeds dat je dan nu naar televisie kijkt en denkt, ach, als we nu de tv-kantine zouden maken, zou ik die vrouw of die man, hè, dat kan tegenwoordig natuurlijk
1: ook. Bij mij is dat een beetje uit, omdat ik echt 3 jaar geleden het met Carlo over gehad heb, van nou weet je, het was weer mooi geweest. We hebben 12 seizoenen gemaakt en nog een seizoen zien ze vliegen. En dat zijn dan jongere mensen, ook op televisie. Dan moet ik zoveel stickers en plakkers en om alles achterover te trekken en mijn borsten platten en moeilijk. Ik heb daar geen zin meer in. Dus het is weer mooi geweest. We hebben de televisiering ermee gewonnen. Zeker. En op een gegeven moment is het weer klaar. Ik hou van hoogtepunten. Kim Holland ook, maar ik op een andere manier. Het is gewoon, jij gaat er wel meteen die keur om.
0: Nee, ik voelde me een beetje de Irene Moors bij Irene Moors. Maar dan bij Eddie Keur.
1: Nee, het is mooi, want daar wordt over Telekids wordt nog over veel gepraat. Over de zondagmiddag wordt nog heel veel gepraat. Ja. En ook over de tv-kantine. En elke keer is de vraag, waarom is dat er niet meer? Ja. Nou, dan hebben we het toch goed gedaan. Nou,
0: en dan heb je ook een antwoord. Dus dat hebben we
1: hoogtepunt.
0: Een hoogtepunt, inderdaad. En zometeen, wat er allemaal niet mag ontbreken in die schatkamer. Jij hebt het al mogen zien, hè? Jij bent al een beetje een kleine rondleiding
1: gehad.
0: Ja, het is
1: mooi verlicht.
0: Ja, dat... Zometeen muziek voor je hier op NPO Radio 5 in het huis. Met Irene Moors te gast. Gezellig, hoor. The Righteous Brothers, maar eerst De Dijkwand. Zo voelt het voor iedereen en alles. Ook hier in beeld.

0: Pot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
2: Met Heelco Span.
3: Maak er een prachtige voorstelling van.
4: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
2: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5.

0: Lichtzuchtend, The Righteous Brothers, Unchained Melody. Ja, wie heeft hem uiteindelijk niet gedaan? En daarvoor nog de muziek van de dijk, want we beginnen pas. Nou, we zijn wel aan het aftellen. Nog een, even kijken, 3 uur en dan gaat hij open.
1: Ja.
0: De schatkamer hier in beeld en geluid met allemaal mooie fragmenten. Honderden, duizenden uren om te kijken, om te luisteren. Dus ik geloof dat het internet dan om 6 uur plat gaat.
1: Ik denk het ook. Het wordt natuurlijk een hele toestand. Dat, kijken hoeveel het gelijk op kunnen.
0: Dat zou wel fantastisch zijn. Dat het eruit gaat. Net als bij de Sound Mix Show bij de finale. Waar ooit ook de televisielijnen of de telefoonlijnen
1: over tv-geschiedenis gesproken, inderdaad. Ja,
0: ja, dat gebeurde toen. Ja. Ja. Wel leuk. Ik heb een klein vraagje voor jou. Ook Irene Mors, je hoort haar stem al. Zij is te gast in het huis. Zometeen als derde na 3. Ik draai al de Gibson Brothers en Marillion Kelly. En daarna wil ik eigenlijk iets draaien wat we met elkaar hebben ontdekt in televisie of radio-uitzendingen. Nou, radio-uitzendingen zijn er wel heel erg veel. Maar dat kan natuurlijk iets zijn van de Sound Mix Show of The Voice. Idols. Maar ik zat ook te denken, Stuiven Zin, had je ook wel muziek in natuurlijk.
1: Ja.
0: Of natuurdocumentaires. Dat is er ook eentje bij mij, dat je ineens zo heel mooi... En dan ineens zit er een fantastisch stukje muziek onder.
1: Ja.
0: Waar moet jij aan denken?
1: Nou ja, ik denk dan meteen aan liedjes die er zou blijven hangen. Zo. Maar dat is dan weer een film, Rooie Zee, met Telkens Weer van Willeke Alberti. Dat vind ik echt een evergreen. Maar je had ook een serie, dat was Sil de Strandjutter.
0: Ja.
1: En dat hoofdrol werd gespeeld door Monique van de Ven. En zij zong Als je weet wat liefde is... was een hele dramatische serie. Volgens mij op Texel of
0: ja, een van de Waddeneilanden.
1: Als iemand het weet, mag het zeggen. Maar dat vond ik dan ook zo schattig. Ja, dat komt bij mij dan boven.
0: Ja, als je moest kiezen, Telkens Weer of Als je weet wat liefde is? Welke gaan we dan doen?
1: Dat vind ik zo'n moeilijke vraag. Telkens Weer.
0: Telkens Weer, dan ga ik die even opzoeken. Als jij nou zit te luisteren en denkt, ja, ik heb ook zoiets, ook zo'n serie of zo'n liedje ergens ontdekt. En wat ik nog steeds in mijn hoofd heb zitten. Ja, we zijn die schatkamer daar voorpret voor aan het maken. Laat het aan me weten via de NPO Luister-app. Een titel en artiest, dat is voldoende. Dan gaan wij gewoon in de archieven duiken en dan gaan we het vinden. Telkens Weer. En dat kwam dus uit de film, de serie, hoe heette het? Rooie Zee.
1: Rooie Zee.
0: Ja, ondertussen heb ik hem erbij gepakt.
1: Wat gezellig.
0: Ja, toch? Nou, dat. App dus, hè, had ik al gezegd. Appen? Ja. Heel benieuwd.
1: De Luister-app.
0: De Luister-app. NPO Luister-app. Ja, goed.

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: Ja, de tijd vliegt als het gezellig is in het huis. En dat is het vanmiddag. Irene Moors te gast. En nog op zoek naar die liedjes die jij hebt ontdekt op een televisieprogramma. Laat het maar even weten via de NPO Luister. Maar eerst naar het NOS Journaal van 3 uur. Hier is Renate. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan hier op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend en ook moeten ze sneller terug naar het land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag ook nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. Het bedrijf achter DigiD blijft voorlopig in Nederlandse handen. De overname door een Amerikaans bedrijf is tegengehouden door staatssecretaris Aerts. Ze doet het na advies van de toezichthouder die de deal nog eens tegen het licht hield.
7: De onafhankelijke toezichthouder die heeft onderzoek gedaan naar deze hele specifieke casus. Dus naar Solvinity in het bedrijf wat het mogelijk over zou nemen. En die hebben geconcludeerd, ook gezien die hele specifieke dienstverlening die Solvinity aanbiedt, dat op dit moment de risico's voor het publiek belang niet weggenomen kunnen worden.
8: Zou het nu ook in Nederlandse handen moeten komen, dit bedrijf?
7: Het vervolg, het is echt te vroeg om daar al uitspraken over te doen. Dus daar moet ik bij u op terugkomen.
6: Ja, er waren al lange zorgen over die mogelijke overname. De vrees is dat de VS door die overname bij gevoelige data van miljoenen Nederlanders kan komen. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht ontkent dat hij kinderporno heeft verzameld, meldt Rijnmond. Ook de beschuldiging van ontucht wees hij van de hand tijdens een korte zitting op de rechtbank in Rotterdam. De man van 77 werd begin dit jaar opgepakt. Op zijn computer en USB-sticks is kinderporno gevonden, maar dat is door anderen naar hem toegestuurd, zegt hij. Zijn advocaat vroeg om voorlopige vrijlating, dat is afgewezen. De inhoudelijke behandeling van de zaak is 23 juni. Het KNMI komt met een nieuwe dagelijkse voorspelling, de hittekracht. En daarmee wordt dan een inschatting gemaakt van hoe zwaar de hitte voor mensen in praktijk is. De hittekracht is een combinatie van luchtvochtigheid, temperatuur, wind en zonnestraling, zegt het KNMI.
9: De hittekracht is inderdaad een nieuw woord. En het is eigenlijk een maat voor de omgevingsstress die je ervaart als het lekker warm weer is. Dus als het mooi zonnig weer is, zoals vandaag, dan heb je wat hogere hittekracht. Is de luchtvochtigheid wat hoger, dan heb je wat hogere hittekracht. En valt de wind weg, zoals vandaag we gaan zien, dan zie je ook dat die hittekracht eigenlijk een beetje omhoog gaat.
6: Ja, dat gebeurt dan op een schaal van 0 tot 10. KNMI begint er volgende week mee. Ja, het weer dan nu zonnig en op veel plaatsen tropisch warm. 30 tot 32 graden. Aan de kust is het ietsje koeler. Morgen opnieuw droog. Veel zon, wel koeler dan. Dan wordt het 18 tot 26 graden.
4: Live vanuit Beeld en Geluid. De plek waar onze mooiste radio- en televisieherinneringen bewaard worden. Open huis. Henk van Steeg. EO.

0: En voor één dagje het huis verhuist. Want het is nog een kleine 3 uur op de klok. En dan opent hier in beeld en geluid de schatkamer. En ja, het is wat je erbij voorstelt. Een grote kamer, een grote ruimte. Waarin bijzondere en soms ook iets minder bijzondere televisie- en radiofragmenten te zien en te horen zijn. En het mooie is, je hoeft er niet de deur vooruit. En Peter de Bruin, die schrijft... Hallo Henk en Irene, in verband met mijn gezondheid ben ik eigenlijk wel heel erg blij met de nieuwe mogelijkheid van beeld en geluid. Ik voel mij het prettigst in het verleden, want dat weet ik nog. Fijne uitzending verder. PS, geef Irene een knuffel.
1: Oh,
0: namens
1: lekker.
0: Elma, mijn fantastische echtgenoot.
1: Nou, wat lief.
0: Wat een hoop liefde. Ja, Irene, jij bent ambassadeur van de schatkamer.
1: Ja.
0: Even voor mijn beeld. Hoeveel tijd moet ik hebben om die schatkamer uit te spelen? Hoeveel programma's zitten
1: je
0: erin?
1: Bent eigenlijk al te oud.
0: Je moet nog geboren worden.
1: Nou, er zitten ruim 750.000 radio- en televisiefragmenten in. Je moet je voorstellen, in de loop der jaren is er van alles hier verzameld. Dat zijn kluizen, weet ik veel. Dat zijn systemen, dat is gekoeld, het wordt heel mooi bewaard. En een paar jaar geleden is het verzoek gekomen of dat dan niet ook publiekelijk toegankelijk kan zijn. Want het wordt betaald door belastinggeld om dat allemaal mooi te houden en te doen. Dus is het ook leuk als het publiek daar zelf naar kan kijken. Nou, dat had wat voeten in de aarde. Maar nu, een aantal jaren later is het zover en mag het dus officieel worden geopend. Je gaat dan naar schatkamer.nl, pas na 6, nu heeft het geen zin. En dan ga je gewoon even rondkijken en dan kan je gericht ook zoeken naar een fragment. Een favoriet kinderprogramma of een showprogramma of een nieuws belangrijk feitje. Waar
0: alles
1: je gewoon,
0: zit erin.
1: Alles zit erin. Radio ook. Wat is jouw favoriete radioprogramma eigenlijk?
0: Oh ja,
1: van
0: dat
1: Weleer.
0: Is, van Weleer. Nou ja, ik ben groot geworden met Spoor 7 tussen 7 en 8 op 3FM. Met Jan-Dirk Kleine en Evert ten Ham. Daar haalde ik mijn christelijke muziek vandaan. En dat was mijn aangesloten manier om huiswerk te maken. Dus dat ga ik wel opzoeken. Kijken of dat er nog dan in zit. Ze hebben dan ook meegedaan aan radiospelletjes. Zou toch mooi zijn als je jezelf dan weer terug
1: hoort. Dat was dan ook zo. Dat je ging, dan kon je bellen en dan kon je meedoen. Echt rechtstreeks.
0: En waar ga jij naar zoeken?
1: Nou, ik vind Currie en Van Inkel ook altijd ontzettend leuk geweest om naar te luisteren. Ik ga van alles. Ik kan er bijna niet kiezen. Lieve Paul, qua radio dan allemaal vond ik leuk.
0: Ja. Dat was toch iets... Wat was zondagavond?
1: Ja, en Lieve Paul deed dan met liefdesvragen op zondag. Ja, en ik vond dat vond ik natuurlijk spannend. Want ik was puber en ik wilde er alles over weten. Dus ja, en buiten het feit dat je natuurlijk altijd met je cassette recorder klaar zat om andere liedjes van de radio op te nemen.
0: Ja.
1: Dat wat radio betreft, qua televisie ga ik zeker op zoek naar Stuyvesant.
0: Ja.
1: Stuyvesant liep vanaf eind jaren 70 tot ergens in de jaren 80. 17 jaar heeft het bestaan, maar het was maar 1 keer per maand. Dus het lijkt heel lang,
0: maar
1: het waren 175 afleveringen ongeveer. En Ria Bremer presenteerde dat. En dat was chaos, dat was gedoe. En kinderen konden gewoon laten zien wat ze in huis hadden. Misschien een konijn uit de hoek toveren of iets op een gitaar. Maar ja, dat was het dan. En die chaos en dat leuke, dat heb ik toch een beetje tot me genomen.
0: Ja,
1: en meegenomen naar Telekids. Stuyvesant was niet live, al leek het wel zo. Het was een soort live on tape. En het was ergens vanuit een tent. Dat ga ik zeker opzoeken.
0: Ja, wat leuk. Nou, ondertussen nog wat antwoorden op de vraag. Jannie die weet het antwoord op de vraag waar die serie Siel de Strandjutter was. Dat was namelijk op Terschelling.
1: Ah, niet Texel, Terschelling.
0: Terschelling, wat is wel de T van TV-tas. Dus
1: belangrijk.
0: Dat zat je wel weer goed. En we hadden natuurlijk nog de vraag. Welke muziek heb jij ontdekt door de televisie? En daarvoor aan de telefoon Remco. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ga jij deze serie waar dit uitkomt, ga je die ook als eerste meteen opzoeken straks als die de schatkamer online komt?
2: Nee, ik had niks met de serie, maar wel met het nummer.
1: Ja.
2: Want dat kwam natuurlijk in de top 40,
0: ja.
2: Hè?
0: Ja, welke serie wil Irene weten?
2: Spijkerhoek.
1: Oh, maar dat was heel populair. Er was toch iets met een discotheek en zo? En het is jaren 80, hoge spijkerbroeken, iets te hoog opgetrokken, kan ik me herinneren.
2: Ja, ik zou het niet weten, want ik keek het dus niet naar. Nee,
0: maar het liedje is dus bijgebleven. Dat is toch mooi?
2: Ja. Fatty and Shift.
0: Ja, dat was het met Wonderful. Zullen we hem gewoon even lekker gaan draaien?
2: Ja, doe maar.
0: En dan ben jij weer even, hoe oud?
2: Ik ben 57, dus ik kan me Stuyvesant ook heel goed herinneren. En niet vergeten, de balk, hè?
1: Ja, de balk. Daar hingen alle brieven aan van de scholen die zich mochten opgeven.
0: Ja, en als er dan eentje afgehaald werd, dan mocht je komen, toch?
1: Nou, het publiek mocht aangeven welke er van af moest. Maar dat was natuurlijk niet te doen. Het was een hele tent vol kinderen. Links, rechts, links. En Ria deed dat fantastisch.
0: Ja. Wat heerlijk. Nou, haar naam ook weer even genoemd. Remco, dankjewel.
2: Jo,
0: gaan wij weer even terug in de tijd naar de serie Spijkerhoek. Oh. Beelden komen weer vanzelf.

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelenevenement van Nederland. Volgende week bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Bertel 5 is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez. Want opgeven is geen optie.
1: Vanaf maandag op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

Tijd, hè? Als je terugkwam met de bus en daar dan een strikje nog aan een boom zat, dan wist je dat je gewend was. En anders bleef je zitten en dan ging de tram, dan ging de bus gewoon door naar het volgende. En daarvoor nog de muziek uitgezocht door Remke uit Amstelveen. En Erwin zegt weer heerlijk Patti & Smith weer te horen. Ik was weer even helemaal 13. Singeltje heb ik nog steeds. Groetjes van Erwin. Over hoe lang nog? Oh, nog een uur, 2,5 uur. Dan gaat hij open. We tellen af richting de opening van de Schatkamer. Dat doen we hier op NPO Radio 5. Iedere dag natuurlijk met de beste evergreens door al die jaren heen. Prachtige jaren zoals deze met Stevie.

0: gaat niemand minder doen. Niet Irene Moors, maar wie? Ja, Rianne Letsch, ja. De minister van OCW.
1: OCW, dat hebben wij net even opgezocht. Ja, onderwijs, cultuur en wetenschap.
0: Ja. Nee, zeker. Er zal ook wel gevraagd worden wat haar favoriete fragment is van wat er allemaal uit die schatkamer komt. We komen erachter. We zijn te oud om alles wat erin zit met elkaar te gaan zien. Maar we hebben al zoveel lekker voorpret gemaakt met de muziek, maar ook met de uitspraken. Nu denk ik, misschien is het leuk om eens even om te draaien. Om gewoon een klein quizje te gaan spelen met een van onze lieve luisteraars. En dat is dan het volgende spelletje.
2: De tune van toen.
0: Ja, het is bedacht door een dreamteam. Heeft dat bedacht. En ik denk dat het heel goed is. Irene, vind je het een goede titel? Ook.
1: De tune van toen?
0: Ja?
1: Ja, het rijmt leuk, het is gezellig. Ja, ja, ja, ik vind het goed.
0: Zou iets kunnen worden?
1: Ja, nou, ik denk dat als ik in de auto zou zitten nu of thuis en ik luister de radio, zou ik rechtop gaan zitten.
0: Oké, okay. Wat heb jij wel eens meegedaan bij collega's op de radio?
1: Alleen maar, ik bel de hele dag. Nee.
0: Heb je dat nooit gedaan?
1: Nou, vroeger wel, maar nee. Maar ik vind het altijd wel leuk om naar te luisteren, want ik raad wel mee.
0: Ja, dat is het. Hè?
1: Dat vind ik leuk.
0: Ik heb een soort sport van gemaakt. Kan ik nu denk ik wel het nu toch allemaal in de archieven gaat vertellen, dat ik er een sport van heb gemaakt om mee te doen met collega's.
1: Oh.
0: Dus onder een andere naam. De laatste keer dat dat gelukt is bij collega Simone, de avondstart bij ons op Radio 5. Dan had ik aan de telefoon, Ik vond het zelf ook echt doodspannend, hè? Dat je dus iemand, dat je ontmaskerd wordt. Ik was Enk van Gassen uit Rotterdam. Had ik zo een stemmetje opgezet. Zeg ik, ja, vind ik heel leuk. Heel leuk programma ook. Toen heb ik meegedaan, heb ik prijs gekregen.
1: Pas ook achteraf, de prijs, maar mag dat volgens de statuten?
0: Ja, ik werk voor een andere omroep. De EO en de Max zijn niet gefuseerd.
1: Ja, dus... maar toch NPO, hè?
0: Oh, dan had ik het antwoord kunnen weten.
1: Oké,
0: wil jij er dan als notaris Moors vanmiddag op toezien dat het allemaal volgens de wet gaat?
1: Ja hoor.
0: Ga ik de oproep doen? Het is eigenlijk heel makkelijk. Wat was jouw favoriete tv-serie als kind? App dat via de NPO Luister-app. Dan kwalificeer je. Dan misschien kom je eruit en mag je als eerste raden. Is het dan straks niet goed? Ik ga je een opgave laten horen van een tune van een radio- of televisieprogramma. Mag je live in de uitzending dan noemen. En dan controleert de notaris Moors of het allemaal klopt. En dan gaan we dat doen. Dus allereerst nu even via de NPO Luister-app even een appje sturen met daarin de titel van jouw favoriete tv-serie als kind. Voor jou?
1: Oh jeetje, tv-serie. Ja, ik blijf bij Stijve Zin. Okay. Of ja, Q&Q.
0: Ja, ik had het bij de Kan Nog Meer bij, ben ik ooit ook te gast geweest. Dus Q&Q ook leuk. Ja, ja, nou. Het hoeft gewoon maar één serie te zijn. Je hoeft niet je hele doofstil te lichten. Gewoon insturen via de NPO Luister-app. Zometeen Jacques Dutel, maar je

Oh, dat dendert zo lekker door. De Doors, inderdaad, met Love Her Medley. Terwijl we op rechts een hele grote deur zien. Die gaat pas open even voor zetten, zessen. En dat gaat...

0: plaatje klinken vandaag toch een klein beetje anders. Het heeft alles te maken dat mijn zoon op dit moment ook Frans examen aan het doen. Het is zijn laatste examen. Dus Jacques Dutron, ik dacht even aan een klein schietgebedje die kant op. Jesse heet hij, 17 jaar jong. En hij is, bij hem is niet de vraag of hij gaat slagen, maar met of de cum laude wordt. Leuke series die al binnenkomen. Ik ga zo even, of Siem gaat even iemand bellen om even te kijken wie dat dan gaat worden. Dan gaan we zo het spel spelen. Bent u er klaar voor, notaris?
1: Ja, natuurlijk. Ik heb mijn bril.
0: Pen en papier.
1: Nu bril bij me. Die zet ik op. Okay, en ja hoor, kom maar.
0: Dan doen we nog even Bruce Springsteen met een beste evergreen. Dit is de

0: we hebben uit betrouwbare bron vernomen dat het geen deur is, maar een kist.
1: Oké, dat is alvast het eerste geheim wat we gaan verklappen. En u hoort de lachende stem van Bert Kranenbarg erbij. Ben je er helemaal klaar voor, Bert? Want jij gaat het zometeen hier ook overnemen. Wie heb jij zo te gast voor de gezelligheid in dit Roembrugse paleis?
2: Ze staan in
1: paleis.
2: De Roemer te wachten, zie je. Zeker. Dus, ik ga straks praten met de vrouw die verliefd is op televisie.
1: Oh.
2: Die heb je ook.
1: Verliefd is op televisie of verliefd is op televisie?
2: Nee, verliefd op televisie, op het medium.
1: Het medium.
2: Als klein meisje echt verliefd.
1: Ik weet, het AD, hoe heet ze ook alweer? Angela niet de Jong.
2: Ja,
1: heb je die te gast?
2: Ja, dat klopt.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja, die is gast.
0: Nou, Bert, wat is jouw favoriete televisiefragment? Je bent hier nou top. Ja.
2: Nou, we beginnen straks, dat is heel, heel grappig, maar we beginnen zo meteen met een fragment van Polly.
0: Wie?
2: Ja,
0: wie?
2: Polly. Ja,
0: een hond, dat is dus een paard.
2: Ja, een pony. Ja, heel goed. Een pony.
1: Hoe weet jij dit?
0: Ja. Weet ik veel.
2: Ja, nou, maar dat klopt inderdaad.
0: Elke pony heet Polly.
2: Nou, dat is niet waar volgens mij. En je ziet hem in beeld stuiteren. En Polly heb ik als klein jongetje ooit gezien. Het grappige is dat ik van Johan uit Almere vorige week een mailtje kreeg.
1: Johan Plaatsman, ja.
2: Ik wil zo graag Polly nog eens horen. Dus nou, dat is.
1: Dat heb je even opgezocht. Uit de schatkamer al voordat die open is.
2: Johan en ik kunnen het allebei. Ik heb dus ook, want mijn collega's hebben het voor me opgezocht. Ik heb gezegd, ik wil het niet horen. Ik wil er nog niks van horen. Ik heb in mijn hoofd een beetje hoe het gaat. Volgens mij zit er iets in van Polly is het slimste paard.
1: Ja?
2: Mijn collega Lennart zei, ja, je zou het erin kunnen horen. Dus ik, als kind heb ik waarschijnlijk totaal iets anders gehoord dan erin. Dus ik ga dat straks voor het eerst in 50 jaar.
0: Oh. Het is toch leuk, hè? We hebben het dus steeds echt over nostalgie. Dat nostalgische gevoel wat het oproept als je naar oude dingen kijkt, luistert. En dat is wat het gaat worden met die schatkamer.
1: Dat gaan we nu ook doen. En nu gaan we ook even een klein quizje spelen. Dat doen we niet alleen, dat doen we niet met Bert, dat doen we niet met Irene. Want Irene heeft de rol natuurlijk al gekregen van notaris Moors. Zet de bril maar op, inderdaad.
2: Ik vergeet te zeggen dat Telekids natuurlijk mijn meest favoriete televisieprogramma
0: Had ik al gezegd. Maar lief Bert, gezellig. We rekenen straks even af.
1: Heel goed. Eddie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, want we zijn op zoek naar die favoriete televisieserie als kind. En wat is die voor jou, Eddie?
3: Zwiebertje heb ik voor gekozen.
1: Heb je voor gekozen, ja. Want Joop Doder, hè, die had het Zwiebertje-effect natuurlijk ook. Die kwam er helemaal niet meer vanaf van die serie.
0: Hoe oud is Eddie?
3: Ik ben op dit moment bijna 64.
0: Ah, ja. Die Zwiebertje, dan was Zwiebertje echt in jouw kinderjaren.
1: Ja.
0: Mooi.
3: Dat klopt. Ja.
1: Nou, ik weet niet of dat het hem is. Ik ga je zo het fragment laten horen. Als jij denkt te weten wat het is, dan roep jij dat gewoon. En als het niet goed is, hebben we op de tweede lijn Simone. Simone, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Henk.
1: Jouw favoriete serie als kind?
4: Ik had twee ingestuurd. Q en Q.
1: Dat zijn er twee.
4: En De Vloek van Woeste Wolf.
2: Oh ja.
1: Oh ja, ja Bert.
0: Die ken ik niet.
2: Titel ken ik wel. En volgens mij nog enger dan Q&Q, dus heb ik niet naar gekeken. Ik vond Q&Q echt al randje hoor.
0: Ja. Nou, dat was hartstikke spannend.
2: Ja,
0: dat was
2: van alles gaan in. Weet je wat het allerspannendste was? Ja. Dat je op een gegeven moment een hele harde klap hoorde. Ja. En toen dacht je, er is iemand dood. En toen was er gewoon een fietsband geklapt. En ik zat echt in de gordijnen.
1: Ja. Oké, jongens, we gaan nu echt het spelletje spelen. Ik wil graag notaris Moors weer even bij de tafel. Dank u wel. We gaan eens even kijken. Eddie, deze is dus voor jou. En als jij het niet weet, dan mag je hem doorgeven aan Simone. Met een kleine hint misschien wel. Hier is die.
5: Goedenacht, vrienden.
1: Mijn vriend op 1000.
5: Is het tijd voor mij te gaan?
3: Dus Herbert Grönemeyer, vrienden. En dat was een programma van 11 tot 12 uur 's avonds. Het ging over het nieuws.
1: Ja.
0: En dat heet.
3: Hoe dat ook programma heet. Oh, ja, dat gaat er natuurlijk om.
2: Kijk je naar CV-gids, is vanavond ook gewoon op de radio.
1: Eurovisie.
3: Ik ben helemaal kwijt.
1: Wat erg dit. We zeiden het tegen elkaar, dit is echt een makkie.
0: Ik ben de notaris. Ja. Helaas. Wij kunnen dit niet goed rekenen.
1: Dan gaan we naar Simone. Ja. Nou, volgende meer succes. Simone, heb jij het ondertussen kunnen opzoeken of weet je dit gewoon uit je hoofd?
4: Nou, dit weet ik volgens mij gewoon uit mijn hoofd. Met het oog op morgen.
1: Is dat goed, notaris?
0: Ik kijk even. Dat is goed!
1: Ja! Maakt het wel spannend, zeg. Dat betekent, ik heb nog helemaal gezegd wat we gaan weggeven, is namelijk de DAB Plus radio. Kraakhelder geluid van NPO Radio 5. De zender natuurlijk van de beste evergreens en ook alle mooie herinneringen. Heb jij nog een vraag voor Bert of voor Irene? Anders dan gaan we bij deze afronden.
4: Nee, daar heb ik niet meteen...
2: Maar
0: het gaat niet leven.
2: Dat vind ik zo jammer.
4: Dit programma.
0: Nee, hartstikke lief. Hartstikke
2: ook niet een klein vraagje.
0: Nee, Bert, jij weer volgend uur. Nu gaan we verder.
1: Ja,
0: maar door,
1: een stukje muziek. Een van mijn mooiste concerten ooit, mensen. Dat ze toch herinneringen aan de opbalen zijn. Dochter naast me. En ik heb de hele avond naar haar zitten kijken hoe zij luidkeels stond mee te zingen bij deze dame. Dit is Lauren Daigle.

0: Jefferson Airplane, The White Rabbit uit 67. En daarvoor nog Lauren Daigle met You Say. Ik heb nog 3 minuten over. Dat zou ik natuurlijk kunnen doen, Irene.
1: Een legendarisch televisieliedje gaat over 3 minuten en een einde van een programma. Dus ja, het is niet 3 minuten voordat de schatkamer open gaat.
0: Nee,
1: dat is
0: nog
1: pas
0: langer.
1: Om 6 uur. Of 6:10 of daarvoor. Weet
0: kwart
1: ik
0: voor
1: wel.
0: Zes gehoord. Ja.
1: Maar dit programma is wel binnenkort afgelopen.
0: Nee, dat denk ik ook. Zometeen in de warme handen van Bert Kranenbarg, want het is een klamme dag. Heel veel plezier en wij gaan eruit met deze fantastische. Carlo en Irene, handen in de lucht, zakdoeken bij de hand. En wij gaan zwaaien. Zo ging dat dan, hè? En meezingen.
1: Weet je het nog?
0: Ja, ik weet het nog.
1: Zat je daar op de bank?
0: Met de haartjes gekamd.
1: Ja, en te luisteren dat bijna voorbij was.
2: Zeg Irene.

0: EO, de omroep van geloof. NPO Radio 5.
1: Ster. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
2: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
3: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: Goedemiddag, dit is Beeld en Geluid in Hilversum, waar straks de schatkamer geopend gaat worden. Het wordt steeds, je merkt dat er ook een soort stilte begint te hangen, omdat mensen weten, het wordt spannend, het wordt plechtig. Er gaat iets heel bijzonders gebeuren straks. Misschien ga ik wel even kijken beneden, op de plek waar de tv-uitzending straks gemaakt gaat worden, waar dat allemaal gaat gebeuren. En wij ontvangen een speciale gast, namelijk AD-columnist Angela de Jong. En dat is denk ik de enige in Nederland die echt letterlijk verliefd is op de televisie. Die liefde mag ze hier verspreiden straks in Bert op 5 vanuit Beeld en Geluid. Maar eerst vanuit de studio het NOS Journaal van 4 uur. Renate Kok, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn kwetsbaarder geworden door alle conflicten in de wereld. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Bank, toezichthouder AFM en het Centraal Planbureau. DNB heeft het over een giftige cocktail die er momenteel is.
10: De eerste plaats natuurlijk de geopolitieke risico's die er zijn. De economische onzekerheid die dat met zich meebrengt. In de tweede plaats de hoge waarderingen op financiële markten. En in de derde plaats cyberrisico's. En met name de laatste ontwikkelingen op het gebied van AI-modellen, waardoor die cyberrisico's naar onze mening zijn toegenomen.
9: Nou, het leven is ook duurder geworden, zoals de boodschappen en tanken. En daardoor merk je volgens de instellingen dat de economie onder spanning staat. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Die moet uitleg komen geven over de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zouden onweer een nieuwe raket zijn ingezet die bijna niet te onderscheppen is. De aanvallen op Kiev zijn de afgelopen dagen intenser geworden. En ook andere EU-landen eisen daarom uitleg van Russische diplomaten. Vanwege die aanvallen dus en ook vanwege de oorlogstaal van het Kremlin. De vakbonden zijn nog niet enthousiast over het besluit van het kabinet om een aantal bezuinigingen op de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet eerst meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig staan. En de bossen in Nederland zijn voor het grootste deel in handen van Staatsbosbeheer. Maar er is nu een primeur. Een vrouw heeft namelijk een stukje bos in Limburg gekocht en teruggegeven aan de natuur. Geen mens is er meer eigenaar van. De eigenaar is de natuur zelf, zegt ze.
11: Het ecosysteem mag bepalen wat het gaat worden. En het zou zomaar kunnen zijn dat het bos betere beslissingen, als het natuurlijk een bos beslissingen kan zijn, mensen worden, maar gaat nemen, dat wij nog misschien versteld van staan. Als wij maar blijven duwen en trekken aan zoiets, dan krijgen we nooit wat misschien van oorsprong wel zou kunnen zijn. Dat we dan toch er iets hebben van nee, de natuur was zo gek nog niet.
9: Het weer dan. Blijft nog lang zonnig en warm. Pas in de loop van de avond komt vanuit het noorden koelere lucht binnen. Vannacht gaat het dan afkoelen naar een graad of 14. Ook morgen zonnig, wel minder warm. Het wordt dan een graad of 24.
8: Hoe warm is het in de studio, Renate?
9: Te doen.
8: Ja, hier bij Beeld en Geluid ook. Nou, hadden we best samen kunnen zitten. Tot straks.
9: Joep.
7: Live vanuit Beeld en Geluid. De plek waar onze mooiste radio- en televisieherinneringen bewaard worden. Bert op 5. Bert Kranenbarg.

0: Kijk, wij werken natuurlijk al een tijdje met dat archief van Beeld en Geluid. Dus we kunnen ongeveer zelfs in het donker onze weg daar wel vinden. En ik weet dat ze ook ergens beneden op de min 4, min 5 volgens mij zo'n depot hebben waar je haar tegenkomt. Deze long cool woman in een black dress. Niemand weet wat er ooit met haar gebeurd is, maar de Hollies zongen daar mooi over. Bart, een goedemiddag. Geen gewone Bert op 5 vandaag. Want ook wij zitten dus in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, waar over een kleine 2 uur de schatkamer open gaat. Die schatkamer waar straks iedereen lekker digitaal kan rondstruinen in de televisie- en radiogeschiedenis. Oude fragmenten terugkijken en terugluisteren van dingen die je misschien nog uit je jeugd herinnert. En we gaan natuurlijk tussen nu en 6 uur ook een heleboel laten horen. Je kunt fragmenten bij ons aanvragen, die gaan we dan voor je opzoeken. Zet ze gewoon in de NPO Luister-app en dan gaan we wel kijken of we ze op die korte termijn ook uit het archief kunnen halen. Ze kunnen ontsluiten, heet dat volgens mij in archivarenstaal. En ik heb dus ook een gast straks. En zij wilde in ieder geval dit heel graag horen.
1: Vanavond in de hoofdrol Joke van Rijswijk.
0: Onvergetelijk Mies Bouwman, het programma In de Hoofdrol. En onze gast wil een specifiek fragment uit deze aflevering van In de Hoofdrol met Joke van Rijswijk, visueel gehandicapte atlete. Die was op 14 november 1986 daar in de hoofdrol, de hoofdgast. Zometeen horen we waarom onze hoofdgast dat zo graag wil weten, want zij is er straks. Tussen nu en 6 uur is bij ons AD-columnist Angela de Jong. Op dit moment nog ergens tussen het prachtige Rotterdam en het schitterende Hilversum. Maar als zij hier is, gaan we haar spreken.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

0: Ik denk, voor ik een eenzame vrijgezel word hier in beeld en geluid, vraag ik mijn buurman Henk om nog even te blijven. Even, heb jij die tv's, heb je die goed bekeken?
1: Ik heb ze heel goed bekeken. Van dat oude fineerhout zie ik heel veel. Van die dikke...
0: Ja, echt. Dikke, hier. En van die tv's die echt net zo dik zijn als ze breed en hoog. Zie je dat echt?
1: Ja, gewoon en die kubus. Drukknoppen. Die, even ja. Luisteren. Dit, even.
0: Ja, dat is wel lekker.
1: Ja, dat is wel leuk.
0: Tiptoetsjes zijn handig. Hè? En van die toetsjes op, maar hier, we lopen hier. Dit is 62, 64, 66. Dan kom je zo meteen. Ik denk dat. Ja, hier begint kleur.
1: Ja, hier, ja, inderdaad. Ik begon bij kleur inderdaad. Hier 84, 86. Zo'n blauwpoent en de matchline. Ik mag geen namen noemen van Philips, maar toch. Ja. En dan kon je het hier open drukken. Ja, dit is echt...
0: Oh, hier staat zo'n laadje.
1: Hij gaat open.
0: Zie je dat?
1: Dan kon je
0: en dan kon je zo draaien aan die knopjes en dan kon je de goede zender op het goede... Hier, 12 voorkeurkanalen.
1: Dat was wel heel erg veel inderdaad. En die knopjes, heb je ooit geweten, geluid hadden we? Dan hadden we zonlicht. Maar die andere...
0: Nee,
1: die
0: dus licht en contrast is dat.
1: Contrast.
0: Ja, dat je gewoon iets harder en zachter.
1: En deze die ziet eruit, ik weet niet welk jaar dit was, maar dit ziet eruit als een soort helm van een motor.
0: Ja, ja. Ook zo'n hip dingetje. Oranje, dit was wel iets voor jouw jongenskamer geweest.
1: Zeker. Ja, ik had ook wel een televisie. Ja? Die heb ik ooit gekocht op de rommelmarkt op Koninginnedag was dat toen nog. Dan heb ik hem meegenomen achter op mijn fiets naar mijn kamer. En dat mijn ouders het hebben goedgekeurd, weet ik ook niet. Ja. Maar ik zat daar voor de televisie alles lekker te kijken.
0: We lopen even die kant, want daar is de radioafdeling. Dat is voor ons natuurlijk veel interessanter. Maar had jij zo'n tv met zo'n spriet en dat je altijd slecht beeld had?
1: Nee, we hadden in de kabel hadden we al. Dus het, bij mij was het altijd kraakhelder op mijn kamertje. Ja. Ja.
0: En wat keek je dan?
1: Wat keek ik dan? Ik was heel erg van Wedden Dat en Animal Crackers. En dat met André van Duinen, die dieren die allemaal dingen konden met de groetjes van Ruud. Ja.
0: Heb jij EO's Kinderkrant niet meer meegemaakt?
1: Dat heb ik wel meegemaakt. Ik ben dus zelfs, en daar ben ik nog naar op zoek geweest, want ik ken mensen die al de schatkamer kunnen. Ja. En misschien zijn er mensen die een videoband hebben. Ja. Er kan nog meer bij. Daar ben ik te gast geweest als jochie van 6. En ik zie me daar nog zitten. Ja. Dat ik de magie van televisie zie. Ik zie daar het decor. Ik ga langzaam naar voren buigen om iets te voelen wat een bloem zou moeten zijn. Ja. Ik voel dat, ik kijk zo de camera in en ik zeg eigenlijk tegen die cameramensen, ik heb jullie door, dit is allemaal nep.
0: Oh ja?
1: Ja, dat was... Nou ja,
0: en toen dacht je, nou wil ik zelf bij de omroep werken.
1: Ja, nu wil ik dit zelf ook gaan doen. Iedereen op die manier. Nou, ondertussen komen we aan hier langs de mobiel.
0: Ja, hier hebben ze allemaal... Ja, hier zie ik de Greenport. Weet je dat nog? De Kermit was dat. Heb je dat meegemaakt?
1: Ja, zeker. Dat is in 1991. Dan moest je naar een plek en dan kon je daar mobiel bellen.
0: Ja, dat was wat.
1: Er
0: stonden van die parkeerplaats stond zo'n groot Greenpoint bord wat hier hangt.
1: Want wat was jouw eerste mobiel?
0: Dat was je hippe Henkie, hoor. Nou, ik had een... wat had ik? Een Ericsson, volgens mij. Met, en daar kon je een blauw frontje op doen. Of een geel frontje van een rood frontje. Kon je wisselen.
1: Ja, ik had een Pocketline Swing.
0: Wow.
1: Ja, dat was met melodietjes. En ik weet nog dat we op een dag konden we gratis sms'en. En dat was... Heb ik de hele nacht 140 tekens typ zitten doen. Ja. Met mijn grote lief. Dus dat is wel mooi, inderdaad. Waar zijn die radio's?
0: Ja, weinig radio's, inderdaad. Ja, de wereld binnen handbereik staat hier. Ja, nee. Nou, wij dromen verder over radio. Wat? Waar? Dit is, wat hebben we hier? Dit is de schaalluidspreker en spoelenset van Philips uit 1928.
1: Ja, wel een soort voorloper, hè?
0: Ja,
1: daar begon het.
0: Zo begon het. Toen klonken we allemaal nog... Hallo, dit is de radio.
1: Ja, nou. En hoe zou Aretha Franklin toen hebben geklonken?
0: Ik denk net zo goed als nu. Gewoon lekker een beetje oud, maar wel fijn gewoon. Natural, zou ik willen zeggen.
1: Heel mooi.

0: You make me feel like a natural woman. Zo klonk ze inderdaad al in 67 in nog steeds. Staat in onze Evergreen op 1000 ook Aretha Franklin. De televisie van gisteren en van vandaag komt voorbij de hele dag. Kijk, zo zitten we in B&B vol liefde. Maar we gaan naar heel andere tijden met Johan uit Almere. Johan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bert.
0: Hallo. Ja, ik noemde het al eventjes.
1: Ik hoorde al dat je zou bellen.
0: Ja, ik noem het al even bij Henk.
1: Henk.
0: Wij hebben kennelijk gezamenlijke herinneringen aan Polly. Hoe oud ben jij, Johan?
1: Ik ben 61.
0: Oh, ik ben 60. Ja.
1: Nou, dat scheelt niet veel.
0: Toch hebben we nooit samen op de bank zitten kijken. Maar we hebben het wel allebei gezien, kennelijk. En er ook allebei aan gedacht op het moment dat het ging over deze dag vanuit Beeld en Geluid. Wat herinner jij je nog van Polly?
1: Ja, op zich niet superveel, maar wel bepaalde beelden. Het is een pony natuurlijk. Ja, natuurlijk. Het gaat over de pony. Dat hij door de bossen heen rende. Ja. En over de duinen heen rende, geloof ik.
0: Ja, ja.
1: Het is lang geleden voor ons.
0: Ja, en volgens mij was Polly rennend gefilmd. Een beetje zo vanaf links over de manen richting het hoofd, moet je zeggen.
1: Klopt,
0: bij de pony. Het hoofd, ja. Ja, niet van, ja, dat ik volgens mij ook als jongetje al dacht, het is best bijzonder dat ze een pony zo in beeld krijgen. Pony, de pony. In beeld krijgen, toch? Kennelijk heb ik daar ook wel iets. Maar wat beleefde Polly? Ik heb geen idee. Ik zou het echt niet meer weten.
1: Ja, diverse avontuurtjes heeft hij beleefd. Ja, ik zit even te lezen, ook op internet natuurlijk.
0: Oh.
1: Maar diverse avonturen beleefd. In Spanje, Portugal, Venetië, Italië dan.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, dat haal ik nog van internet. Maar echt veel weet ik er niet super van. Maar behalve dus die rennende beelden van dat die rende.
0: Ja, Miranda Vos heeft kennelijk ook gekeken. Want die app Polly was echt het slimste paard. Roepen om het hardst om hulp. Polly gooit zijn benen los.
1: Dat kan inderdaad kloppen, ja. Klopt.
0: Ja, ja, ja. Het was een Franse serie, las ik nu. Dat vond ik ook wel gek, want ik ben gek van Frankrijk. En als jongetje van 9 of zo had ik daar denk ik nog minder. Maar kennelijk zat dat er ergens ook onbewust al in. En het grappige is, Johan, want ik heb dus mijn collega's laten zoeken in de schatkamer. Die hebben het gevonden, naar boven gehaald. En ik heb steeds gezegd, ik wil niks horen. Ik wil niks horen, want ik wil gewoon vers reageren als ik Polly voor het eerst in 50 jaar terug hoor via de uitzending. En ik heb geen idee. Zullen we luisteren?
1: Ja, is goed.
0: Er staat
1: ik ben
0: hier
1: benieuwd trouwens hoe de rest van de luisteraars het beleefd hebben, deze serie.
0: Ja, dus dat zou allemaal even appen, hè, bedoel je?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
0: Johan vraagt jullie allemaal te appen over Polly. Dat zou ik ook heel leuk vinden om dat te lezen.
1: Ja.
0: Johan, hou je vast. Zit je goed, zou Stefan Stassen zeggen?
1: Ja, ik zit perfect.
0: Heel goed. Dan is dit de tune van Polly.

0: Ja, dat. Polly is het slimste paard. Dat zit in mijn hoofd.
1: Ja, dat hoorde ik inderdaad toen straks dat je dat bij Henk zei.
0: Ja. Wist je dat ook nog? Of heb jij zoiets, oh ja, Polly?
1: De laatste regel, die kennen we niet helemaal natuurlijk meer.
0: Nee.
1: Maar het is gewoon een leuke serie geweest. Ja. En ja, ik was toen, ja, hoe oud was ik? Een jaar of 8, 9
0: jaar. Ja, zoiets, toen. Ja.
1: En ik begon ook paarden leuk te vinden. En ik had toen ook zoiets van, nou, misschien is het leuk om een paard in de tuin te hebben bij ons thuis.
0: Ja, of in de gang.
1: In de gang, maar in de tuin, hè, dat kon natuurlijk niet.
0: Nee, dat zat er niet in. En Black Beauty, kijk je daar ook naar?
1: Ja.
0: Dat was ook een paard, hè? Maar dat was dan weer een zwart paard. Natuurlijk geen pony.
1: Ja, en wat ik natuurlijk ook nog herinner, ja, het is wel met pony. Met ponypark Slagharen.
0: Oké, dan ging je pony zoeken natuurlijk. Ja, snap ik.
1: Ja, alles met pony. Super paardjes.
0: Johan, heerlijk om die herinneringen met je op te halen. Dank je wel daarvoor. En zo geniet iedereen mee van zijn jeugd. Mocht je ook denken, oh, hoe zat dat ook alweer? Reageer via de NPO Luister-app in deze bijzondere uitzending van Bert op 5 van vandaag. En volgende week pakken we alweer uit.
2: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland.
3: Alpe d'Huez.
2: Volgende week bestaat Alpe d'Huez 20 jaar. En Bert op 5 is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez. Want opgeven is geen optie.
3: Vanaf maandag op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.
2: Bert op 5, KRO NCRV en NPO Radio 5 samen voor Alpe d'Huez.
0: En sommige deelnemers hebben zelfs een speciaal liedje geschreven omdat ze meedoen aan Alpe d'Huez. Niet alle 5500, maar deze wel. Zijn naam is Douwe Bob. Dit is een uitstekende liedje over Alpe d'Huez. All for One.

0: All for One, allemaal voor dat ene doel. Geld inzamelen voor de genezing van kanker. Dat gebeurt bij Alpe d'Huez. Meer erover vind je op onze website bertop5.nl. Douwe Bob gaat dus meedoen, kun je steunen. Ik ga ook fietsen, je kunt mij ook steunen. Bertop5.nl. Ja, weet je, het is altijd heel vervelend om dat te moeten roepen over jezelf, Henk.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dit doel is groter dan dat jullie beiden samen zijn. Dus ik denk dat het goed is. Ja, ik ga jou steunen, maar ook Douwe Bob. Maar dan moet hij wel boven komen. Dus dat wordt denk ik nog de grootste uitdaging.
0: Ja, Douwe
1: jij
0: is,
1: komt wel boven.
0: Douwe is echt een ram die berg op. En dan halverwege denken, het is nog best ver.
1: Ja.
0: Dat eigenlijk,
1: dat blijft een uitdaging. De tune van toen. Dat is ook een uitdaging.
0: Dat bleek net bij jou wel, ja. Zeker. Met het oog op morgen mocht geraden worden.
1: Ja.
0: De eerste keer ging het niet goed, de tweede keer ging het wel goed. Dan kun je winnen ook alweer.
1: Hij staat hier te blinken. We zijn hem ook tegengekomen. We hebben de radio's uiteindelijk wel gevonden. En er staat dus ook een DHB Plus radio. En die mogen we meenemen van Eppo. Dus dat wordt de prijs. Een DHB Plus radio kraakhelder door heel Nederland.
0: Je hebt er voor ons ook nog eentje hier uit de collectie.
1: Stonden er 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ja. Oh, ja. Nou, top. Geweldig. Een DHB Plus radio te winnen bij de Tune van Toen. Zometeen laat ik je dus een Tune van Toen horen. En als jij denkt, ik zit best goed in die tunes, meld je dan aan om mee te spelen. Hoe meld je aan? Nou, wel leuk om van je te horen wat nou het allermooiste radio- of televisiefragment voor jou is. He, dat als straks die schatkamer om 6 uur open gaat, je zit thuis in je luierstoel, je pakt je laptopje erbij en je denkt, dat ga ik eerst zoeken. Dat willen we heel graag van je horen. Welk fragment zou je het allerliefst willen terugzien of terughoren? Geef dat door via de NPO Luisterapp. En uit al die inzengen selecteren wij zometeen mensen die willen meespelen voor de DHB Plus Radio in het spelletje De Tune van Toen. Ik zeg niet dat het makkelijk is, zeg wel dat het leuk is. En het komt ook op snelheid aan, want je hoort nou nog niks van die tune. En zometeen hoor je hem opeens. En dan moeten die kwartjes in je hoofd vallen. Het zijn ook weer kwartjes vandaag, hè?
1: Ja.
0: We zijn terug in de tijd. Met Paul Simon.

0: Was die ook wel van die fotorolletjes die je nog moest ontwikkelen? Dia's, foto's, Kodachrome, Paul Simon. En om 2:05 het NOS Journaal, Renate.
1: De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht en dat iemand hem die beelden had toegestuurd. Hij wordt verdacht van het bezit van die kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. En ook dat ontkent hij. En juni is de inhoudelijke behandeling van de zaak. Nou, de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. Daarin staat onder meer dat migranten sneller terug moeten naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. En Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen worden deze zomer opnieuw opengesteld voor het publiek. Van 22 juli met een L en tot en met 9 augustus zijn er 10.000 kaarten beschikbaar. Onder meer de balkonkamer en de grote balzaal worden dan opengesteld voor het publiek. En op Instagram deelde het Koninklijk Huis alvast een huistour van het paleis.
2: Hartelijk welkom op Paleis Noordeinde. Het werkpaleis dat mijn vrouw en ik ter beschikking hebben en dat bijna het hele jaar door intensief wordt gebruikt. Ik wens u een inspirerend bezoek toe.
1: Ja, kaartje voor een bezoek aan het paleis en de stallen kost €15. Het weer dan. Pas in de loop van de avond komt vanuit het noorden wat koelere lucht binnen. Vannacht gaat het dan afkoelen naar een graad of 14. Ook morgen zonnig, wel minder warm. Het wordt dan een graad of 24.
0: Dankjewel, Renate Zonderhil.

0: De Drifters is set in een... Hallo. Enorme galm opeens. Alsof hier niemand is. Dit is Jesse. Ja, dat is een enorm museum dat dat mee gaat doen. Ja, dat is, zo werkt dat allemaal. Met die leuke knopjes en fijn en gedoe. En ik heb iemand aan de telefoon. En laat dat nou Martin zijn. Martin van der Malen, toch?
1: Ja, klopt.
0: Martin in Alkmaar, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wij zitten dus bovenop die schatkamer. Hè. Die gaat straks open voor heel Nederland. Dat is toch mooi dat dat gaat gebeuren.
1: Dat is geweldig.
0: Ja, is het ook dat jij, want de Tweede Kamer heeft erop aangedrongen... en dat is uiteindelijk dus voor elkaar gekomen. Ze zijn die kaart gaan werken met beeld en geluid om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ben jij je nou ook een kiezer die zegt... maar dat is nou fijn dat ze die politieke belofte in ieder geval waarmaken?
1: Ja, ik vind het allemaal prima. Ja, ik heb er geen probleem mee.
0: Nee, nou ja, dat is al heel goed om te horen natuurlijk. En ja. Jij hebt je laten inspireren door onze oproep. Want wat is een programma waarvan jij zegt... dat vond ik nou echt heel bijzonder, daar wil ik nog wat eens een stukje van.
1: Nou, wat ik bijzonder vond, dat is mijn eerste herinneringen aan het begin van de tv. En dat was, in dit geval was dat dus, morgen gebeurt het. En dat is natuurlijk iets wat, er waren nog weinig mensen die een tv hadden. Bij ons op de buurt was er één getrouwd stel, dat had geen kinderpoes. En wij mochten daar als kleine kinderen altijd op woensdagmiddag en op zaterdagmiddag mochten we daar tv kijken.
0: Ja.
1: En toen keken we onder andere naar Morgen gebeurt het, met Col Denzel. Die heette professor Plano in de serie. Het ging een beetje over de ruimtevaart. Dat was altijd voor ons kleine kindertjes altijd heel spannend.
0: Ja, en dan praten we over 1968, hè? Eind van jaren 60 speelde
1: ze. Nee, 1958.
0: 58, we gaan nog veel verder terug. Ja, oké, okay. Zeker. Ja.
1: En, ik was een jaar of acht en dat is 70 jaar terug.
0: Goeiedag zeg, ja.
1: Ja.
0: Uitgezonden door de AVRO zie ik hier. En er is ook wat van bewaard. Zullen we er even induiken? Morgen gebeurt het.
1: Je mag het proberen, ja. Ik heb nog klarten van herinneringen aan de serie, laat ik zo zeggen. Ik vond het toen heel spannend. En ja. Ik denk dat er zullen weinig mensen zijn die dat gaan opnoemen.
0: Ja. Je klinkt een beetje alsof je er weinig vertrouwen in hebt dat ik een stukje ervan kan laten horen.
1: Ja, ik mag het nog horen, maar ik kan me voor de rest, ik kan Tante Annie me herinneren als een van de eerste omroepsters.
0: Ja, oh ja.
1: Die altijd liep te zwaaien. Ja. En had je ook nog Karin Krijkamp.
0: Ja.
1: En dat is het eigenlijk, wat ik me nog kan herinneren. En professor Plano, dat was dan Tom. Ik wist dat hij Tom heette, maar ik wist niet dat hij Lensing heette. Maar dat zag ik in een stukje dat jullie erbij hebben gehaald.
0: Ja, Tom Lensing is voor ons allemaal Dieter Tovenaar. Mensen van mijn generatie.
1: Ja,
0: zeker, ja. Maar dit is Morgen gebeurt het van nog veel eerder, dus daar komt-ie.
2: Maar dat geluid, Flip, dat kennen we toch niet?
3: Ja, ik heb het ook al een paar keer gehoord vandaag. Het lijkt wel of er iemand radio op een pad zoekt met een buitengewoon krachtige zender.
2: Het is onmogelijk, niemand weet dat jij er zit. Tenminste hier op aarde niet.
3: Professor, waarom zegt u dat? U bedoelt toch niet dat hier in deze ruimte...
2: Nou, jij maakt er toch zelf een grapje over marsmannetjes,
3: niet? Oh ja, professor, dat was onzin. U denkt toch niet dat ik geloof dat hier aan mars...
2: Flip, blijf kalm! Karin!
3: Professor, het is...
2: Vogelman 3, Vogelman 3, blijf kalm. Kijk richting camera. Wat zag je?
0: En enige herkenning daar bij jou?
1: Nee, totaal niet. Nee, ik ben al 7 jaar terug.
0: Nee.
1: Het enige wat ik me altijd herinner is dat ik als eerste de tv mocht kijken. Dat was toen helemaal nieuw.
0: Ja.
1: En van de rest, en Tante Han, die kan ik me heel goed herinneren.
0: Ja. Nee, maar ik herkende wel de stem van Ton Lensing, van die professor. Nee, dus die zat er wel degelijk in. Dus we hadden echt wat goede fragmenten pakken. Dat is wel duidelijk. Wat ontzettend leuk om met jou even terug te dromen naar die woensdagmiddagen en die zaterdagmiddagen. Ja. Dat je mocht kijken bij de mensen in de buurt die geen kinderen hadden en dan de televisie ter beschikking stelden van de hele buurt. Dat is toch prachtig.
1: En Tante Hanny, die had ik nog steeds in mijn hoofd zitten. En jullie lieten al een paar foto's zien. En dat klopt precies nog met mijn verdachten.
0: Met Tante Hanny Lips was dat toch?
1: Hanny Lips, ja.
0: Hanny Lips, zie je wel. Ja, die heb ik niet meegemaakt, maar daar kan ik me dan wel weer herinneren uit de verhalen. Fijn is dat, hè, wat er allemaal hangt in zo'n hoofd. Waarvan je niet weet dat er is, maar het is er wel.

0: Klukkelukko is hier ook, hè? Dat is de Indian. Oh, dat gaat over de Angels. Ik dacht, de Cowboys en Indians. Nee, de Cowboys en Angels. Nou, die engelen zijn hier ook van de honeymoon quiz van Ron Randstede natuurlijk. En de Cowboys. Er zijn een Nederlandse cowboy. Ja, nou, Ria Valk natuurlijk, die zong ik wel een cowboy als man. En ik denk dat die cowboy ook wel te vinden is hier in beeld en geluid.
1: De tune van toen.
0: Dag Ria, goedemiddag.
2: Goedemiddag Bert, wat leuk.
0: Ja, wat leuk om jou aan de lijn te hebben, zeg. Waar bel ik nu? Met welke plaats bel ik nu?
2: Ja, ik woon in Langerzwaag. Dat is een dorpje tussen Gorredijk en Heerenveen.
0: In Friesland.
2: Juist, ik ben zelf een Noord-Hollands hoor, maar de liefde heeft mij hier naartoe gebracht. En daar woon ik al 25 jaar.
0: Ja, en heb je inmiddels ook liefde voor Friesland dan?
2: Sorry?
0: Heb je inmiddels ook liefde voor Friesland?
2: Ja, zeker.
0: Oh ja, gelukkig. Ja.
2: Ik waag me er maar niet aan om Fries te praten, want dan maak ik me volkomen belachelijk. Maar zij spreken ook prima Nederlands, ja. Dus het is goed zo.
0: Ja. Zeg Ria, als ik met jou praat over televisiehistorie, hè? Waar denk je dan meteen aan?
2: Nou, ik denk aan de Thornbirds, de doornvogels, met Richard Chamberlain en Rachel Ward. En dat was zo mooi. Ik denk dat menig vrouw wegzwijmelde in die serie. Ik weet niet of je die kent.
0: Maar was de serie mooi of waren de mannen mooi?
2: Nou, nee, ik bedoel het algehele plaatje.
0: Oh, oké, okay, ja.
2: Kleine Maggie, dus de Brickassar wordt dan verliefd op haar en zo. En dan krijg je daar een zoon en... Och, het is al zo mooi.
0: Ja, hier moet je horen. Volgens mij begint het al bijna, Ria. Moet je horen, hier.
2: Oh ja, geweldig.
0: Ik zie hier op afstand zelfs een klein traantje vloeien uit je linkeroog.
2: Uit welk jaar was het? Volgens welk jaar is het 70 of zo, denk ik?
0: Ja, volgens mij wel, ja.
2: Word over een paar dagen word ik 68, dus ik kan mij dat wel goed herinneren.
0: Ja, precies. Een beetje zwijmelen in Langerzwaag met de doornvogels. Zeker. Maar terug naar de orde van de dag. We hebben namelijk een tune van toen voor je staan. En je keek veel televisie, dat is wel duidelijk.
2: Aha.
0: Maar heb je dit ook gezien? Dat is de grote vraag. Ik ga jou een tune laten horen en proberen te herkennen. En als je het weet, zeg het vooral. Dan kan ik je melden of het goed of fout is.
2: I do my best.
0: Dat is ook geen Fries volgens mij.
2: Nee joh, gewoon Engels.
0: Ja. Hier is die tune voor jou.

0: Je krijgt een DAB Plus radio als je het weet.
1: Ik denk dat het Cheers is.
0: Je denkt dat het Cheers is?
1: Ja.
0: Ga ik het even checken, hoor. Oké, ja, ik check het eventjes voor je, goed?
2: So Cheers, which was co-created and directed by Jim Burrows, debuted in the fall of 1982 about a neighborhood bar in Boston.
3: Out of bitch.
4: How about an ID?
3: An ID? That's very flattering. Wait till I tell the missus.
0: Je hebt gelijk, Ria, het is Cheers.
1: Oh, dat meen je. Wat leuk, Bert.
0: Hartstikke goed. Gefeliciteerd met je DAB Plus radio. Die komt zo snel mogelijk naar je toe daar in het mooie Friesland.
1: Dank je wel. Naar de lange zwaag. Nou, geweldig. Ik ging maar binnen zitten, want het was buiten niet uit te houden achter in mijn tuin.
0: Ja.
1: En ik luister natuurlijk altijd naar Radio 5.
0: Gelukkig.
1: Geweldig.
0: Gelukkig. Nou, hartstikke fijn. Gefeliciteerd. Veel plezier ermee.

0: Shake Your Root Thing van Peaches and the Herb. En kijk toch eens, daar zit zij tegenover mij. Ja, dat zien jullie niet, want je luistert, maar ik zie het wel. Angela de Jong, AD-columnist en onze gast vandaag. Want,
1: nou, dankjewel. Voor je geduld ook.
0: Ontzettend fijn dat je er bent. Helemaal uit Rotterdam hier naartoe gereden. Kom om met ons te praten over televisie. Want ja, ik zei het al, de enige vrouw in Nederland die volgens mij verliefd is op de televisie. Dat is toch zo?
1: In ieder geval wel heel lang geweest. Ik denk dat dat nu gewoon een diepe liefde is die er nooit uit zal gaan. En als ik nog een heel leuk programma zie, dan kan ik af en toe nog wel een beetje verliefd raken. Maar de spoeling wordt wel wat dunner.
0: Dat vind ik wel jammer. Ja. Ja. Dus er is gewoon minder leuks op tv, waardoor jij op een gegeven moment gezegd hebt van, nou, na al mijn tv-komst wil ik ook wel wat algemener gaan schrijven.
1: Ja, en ook een bredere ruif aan onderwerpen waar ik uit kan putten. Want om dan voor de 85ste keer of te schrijven dat ik boerzoekvrouw leuk vind, ja, of BNB voor liefde niet leuk, of noem maar wat, of een hekel heb aan Emma Wortelboer. Ik noem maar een paar dwarsstraten, dat weet de lezer onderhand wel. Ja. En ik wil het voor mezelf ook leuk houden.
0: Ja.
1: Want we moeten nog tot ons 69ste, hè?
0: Ja, zeker. Ja, jij mag nog een hele tijd. Voor mij zit dat veel dichterbij al. Het is een stuk ouder natuurlijk. Hey, en Boezekvrouw nog steeds het beste tv-programma ooit gemaakt in Nederland? Heb je ooit geroepen? Dus ja, dat check ik even bij je voor.
1: Maar ook daar was ik op een gegeven moment ook wel een beetje klaar mee. Omdat je daar ook wel... ik denk dat het gewoon zijn doel bereikt heeft. De boer is niet meer zo zielig dat hij bij het handje moet worden genomen door Yvonne Jaspers. Maar die is echt wel volwaardig. En die heeft een aantal ontwikkelingen doorgemaakt de afgelopen jaren. Waarvan ik denk, ja, moet hij nou nog per se een eigen datingprogramma? Nou, als er een heel leuk stel in zit, zoals de bloemkoolteler en Simone van afgelopen seizoen, dan
0: die heb ik
1: word
0: al
1: ik het wel weer even heel
0: was,
1: leuk.
0: Dan
1: vind ik het wel
0: bij.
1: Heel leuk.
0: Ja, ja.
1: Maar over soms denk ik, ja, weet je, je moet soms ook durven iets te stoppen en weer gewoon iets nieuws te verzinnen.
0: Ja. Dus werk aan de winkel bij Caro en Chivé.
1: Weet je wel.
0: We nemen hem mee. Heel goed. Wij gaan zo meteen uitgebreid duiken in de televisiegeschiedenis met jou. We beginnen ook bij het moment dat je echt verliefd werd op dat kastje daar. Op de dressoir, denk ik.
1: Willem-Alexanderhof in Oude Kerk aan de IJssel.
0: In Oude Kerk aan de IJssel. Daar...
1: En dat was een heel klein oranje, zwart-wit televisietje met zo'n oranje kast eromheen. Ja. Met een pollepel erin. Want ik hoorde jou net over de spriet.
0: Ja.
1: Die heb ik er als baby afgebroken.
0: Ja.
1: Dus daar stond een pollepel in om nog wat te kunnen ontvangen.
0: Heerlijk. Vreug me op je verhalen, straks na 5:00.

0: Friday, my mind. De week is pas net begonnen. Het is pas dinsdag.
1: Op 5.
2: KRO NCRV.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: En welkom bij Bert op 5 bij KRO NCRV op NPO Radio 5. Wij wachten op het moment dat de sleutel gevonden is om de grote schatkamer hier te ontsluiten. Straks tegen 6 uur gebeurt het ook live bij de collega's op televisie. En wij horen over de favoriete televisie van AD-columnist Angela de Jong. Maar eerst is het tijd voor Renate Kok met het NOS Journaal van 5 uur. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De spoorwegovergang in België, waar vanochtend een dodelijk ongeluk plaatsvond, staat al langer bekend als gevaarlijk. Dat zegt een treinbestuurder tegen de VRT. Hij woont zelf in Buggehout, tussen Gent en Brussel. Daar botste een schoolbusje vanochtend vol op een trein. Twee leerlingen van 12 en 15 overleefden dat niet, evenals de chauffeur en een begeleider. Deze man zag het allemaal gebeuren.
11: Plots komt er van links uit de zijstraat de busje plak op die trein van voor, dat vliegt in de lucht. Dat wordt aan de zijkant van de straat gecatapulteerd. Maar dat is, ik zeg er, één seconde. Dan kun je niet geloven hoe snel dat gaat. Mijn echtgenoten zijn uit de auto gestapt voor naar het busje te lopen. Maar dat was zo geschreeuw en gehuil in dat busje.
10: 5 kinderen liggen nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. De mensen in de trein bleven ongedeerd. Het kabinet ziet definitief af van het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. En de bezuinigingen op de uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten gaan voorlopig ook niet door. Althans, niet in de vorm die het kabinet had bedacht. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn kwetsbaarder geworden door conflicten wereldwijd. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en ook het Centraal Planbureau. Het zit economisch tegen door oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. En de verhouding met Amerika is natuurlijk ook verslechterd. Volgens de 3 instanties kan het uiteindelijk ook financiële instellingen raken. Het Rode Kruis plaatst extra tenten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die moeten zorgen voor extra schaduw. Medewerkers van het Rode Kruis delen ook gekoeld water en zonnebrand uit. Deze man uit Pakistan wacht al een paar dagen daar.
12: I am tired. I am from Pakistan. My friend sit here. He is here from 8 days. All day sitting in under sun. Too much people here. Not good toilets. So problem for all people with me.
10: Ja, het is nog altijd druk bij dat aanmeldcentrum. Voor vanavond hebben nog meer dan 100 mensen een slaapplek nodig. Het weer dan. Pas in de loop van de avond komt vanuit het noorden wat koelere lucht binnen. Vannacht gaat het uiteindelijk afkoelen naar een graad of 14. Ook morgen weer zonnig. Het wordt wel wat minder warm dan. Het wordt dan gemiddeld 24 graden.
0: Dankjewel.
9: Live vanuit Beeld en Geluid. De plek waar onze mooiste radio- en televisieherinneringen bewaard worden. Bert op 5. Bert Kranenbarg.

0: Good Heart van Vero Sharkey. Zo leuk. Ellen, die app nog eventjes. De Doornvogels, begin jaren 80 uitgezonden door de AVRO... waar ik zelf toen werkte op de afdeling film- en tv-series. Ik weet alleen niet meer precies in welk jaar, zegt ze erbij. En Cardi schrijft, ik zit heel erg te wachten op de opening van de Schatkamer... want op 15 mei 1976 heb ik als 18-jarig zangeresje opgetreden... bij ons in de Bollestreek als duo Carly en John. Ik heb de opname nooit meer teruggezien. We hadden nog geen videospeler om het op te nemen. Ik zou dat heel graag nog eens terugzien. Ja, dat krijg je nu, dat mensen zijn. Dat wordt een piek zometeen, hoor, als om 6 uur die Schatkamer open gaat. Wat is het eerste wat jij gaat opzoeken, Angela? Nog voordat je weer naar huis rijdt straks? Op je telefoon meteen, omdat je denkt, dat wil ik gezien hebben.
1: Het fragment wat ik echt wil zien, dat komt straks langs.
0: Oh, prima. Okay.
1: Dus ik krijg het al voor 6 te zien.
0: Oh ja, heel goed. Ja, heel goed. Heel goed
1: te horen.
0: Ja. Superleuk dat je er bent.
1: Vind ik ook.
0: Om bij ons op de radio te praten over televisie. Hoe is dat bij jou, radiotelevisie? Het is vooral televisie, hè?
1: Het is vooral televisie. Als ik thuis ben en zelfs ook onderweg, dan heb ik heel vaak op mijn telefoon iets aanstaan. En in de auto is het eigenlijk altijd radio.
0: Ja. Ja. En dan voor het nieuws of voor het vermaak? Of?
1: Het ligt een beetje aan het tijdstip, maar heel, heel vaak het nieuws.
0: Toch wel, ja. Je wilt natuurlijk bijblijven. Hè? Ja. Als journalist bij een krant die een actuele column moet schrijven.
1: Als je op weg bent naar een programma, dan is het wel fijn dat je toch daarvoor nog even weet dat er net iets groots gebeurd is. Omdat je niet binnenkomt en zegt, oh, hè?
0: Ja. Hoezo? Ja. Echt waar? Ja, zeker. Ja. Even terug naar dat meisje Angela, dat verliefd werd op die televisie.
1: Ja.
0: Welke periode spreken wij over?
1: Het is denk ik allemaal begonnen zo rond mijn 11e, 12e. Wij woonden in een heel klein dorpje in de Bijbelbelt. Waar niet zo heel veel gebeurde en waar iedereen heel erg op elkaar lette. En dan woonden we ook nog aan de rand van het dorp, waarbij je over de weilanden uitkeek tot en met Gouda, zo ongeveer.
0: Ja.
1: En op die leeftijd, nou eigenlijk al wel jonger hoor. Vanaf mijn 4e, 5e vond ik eigenlijk niks leukers dan televisie kijken.
0: Maar wacht even, jullie hadden wel televisie thuis. Ja. Want heel veel mensen in de Bijbelbelt hebben helemaal geen televisie.
1: Nee,
0: zeker in die tijd niet.
1: Daarom, nee. En dat was echt een kostbaar bezit van mijn vader en moeder. Want die hadden niet heel veel geld. En af en toe had je in die tijd ook van de razzia's van kijk- en luistergeld.
0: Ja.
1: En ik geloof niet dat ze dat altijd even netjes betaalden.
0: Ja.
1: Dus mijn vader nam die portable die ze hadden, nam die nog wel eens mee in zijn achterbak als hij ging werken. Dat ze hem niet konden ophalen thuis. Kan ik allemaal makkelijk zeggen. Allemaal verjaard, hebben ze allemaal netjes ingehaald.
0: Ja.
1: Maar we hadden gelukkig wel televisie, maar keken dan weer niet op zondag, Bert.
0: Want dat mocht dan weer niet. Nee. Er keek niemand op zondag.
1: Behalve maar mijn vader, naar de sportwedstrijden. En dan gebeurde het wel eens dat de kerk kwam.
0: Oh, maar nu helemaal. Jullie kwamen uit de kerk en je vader bleef thuis.
1: Met
0: en keek
1: mijn moeder ging
0: sport.
1: Ik dan s'avonds naar de kerk. En dan keek mijn vader stiekem Studio Sport om 7 uur. En dan kwamen wij thuis en dan ging ik altijd even voelen. Oh ja, hij is warm, hij heeft gekeken, man. Onder de mond van, als hij het mag, dan mogen wij het ook, hè?
0: Ja, zeker. Ja.
1: En dat was over toen ik denk ik 1 jaar of 8 was. En inmiddels staat ook bij mijn moeder, mijn vader is er helaas niet meer, maar staat mijn moeder ook gewoon op zondag de televisie de hele dag aan.
0: Toch wel, hè? Ja. Ja. En begon het allemaal met Jan van der Wouden? En Erik Koning?
1: Ja, en broeder Herman en zuster Reinie. Dat was wel...
0: Even de sfeer pakken, hoor.

0: Ja, die fijne tune van Robert Strating.
1: Fantastisch, hè?
0: Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, ik heb ook alles gezien volgens mij van Medisch Centrum West. Wat vond jij er zo fascinerend aan?
1: Nou ja, ik was dus 11 of 12 jaar. En toen kwam dit op televisie. En dit was eigenlijk heel anders dan wat ik daarvoor nog had gezien. Ik bedoel sowieso het soapachtige element in een ziekenhuis. Al die mooie dokters en mooie verpleegsters die het met elkaar deden. Maar ook door de thema's die ze aansneden. Ik weet dat het eerste seizoen stond volgens mij een vrij uitgerekte verhaallijn over euthanasie en of wel of niet toegepast mocht worden, of er toen iemand ook ontslagen zou worden of niet. Maar ik was net op de bevattelijke leeftijd. Ik vond dat helemaal geweldig. En juist om in dat kleine dorpje waar niet zoveel gebeurde en daar die hele wereld die je voorbij zag trekken, wat toch de functie en het mooie van televisie is. Je kijkt naar ergens anders waar iets gebeurt. Dat kwam daar wel binnen. Maar het is ook dat ik het er later makkelijker heb opgeplakt. Hè? Dat het hier gebeurde, zeg maar. Dat ik hier verliefd werd op het medium.
0: Zo even terug. Ogen dicht. Dan zie je de beelden zelf bij dit geluid.
2: Jongens, mag ik jullie even aan een collega voorstellen? Eva van der Berg.
3: Jan van Bouden, welkom.
4: Dag, Koning.
3: Eva. Erik, voor vrienden.
5: Ja. Leuk om met jullie kennis te maken. Ik hoop dat ik jullie een beetje kan ontlasten.
4: Nou, ontlasten. Ik hoop dat er nog wat werk overblijft.
2: Met andere woorden, Erik?
4: We zaten nou niet direct te springen om uitbreiding van de staf.
2: Erik, laat het personeelsbeleid maar aan ons over. Jan, zou jij zo vriendelijk willen zijn om Eva hier wat wegwijs te maken?
3: Met alle plezier.
5: Nou, ik vind het allemaal wel. Heb je geen patiënten voor me?
3: Ja.
2: Als er iets is, je weet me te vinden.
5: Ja, lekker wel.
3: We hebben hier een mevrouw Bakker binnengekregen. Die is, ga maar zitten. Binnengekomen via de huisarts Groenendijk. En mevrouw die heeft bovenbuikklachten en die is 7 kilo afgevallen.
5: Tegen de wil.
3: Dat neem ik aan, ja.
0: Ja, en ik kreeg zo'n medisch verhaal. Dat ging dan een beetje, dat was niet zo interessant natuurlijk. Het ging echt om het soapachtige.
1: Wat er in die medicijnkast gebeurde. Als dokter Jan en zuster Ingrid daar staan.
0: Ja. En wat Geurik Erik Koning allemaal uithaalde.
1: Ja, die was verschrikkelijk. Maar het blijft toch mooi dat je uit die periode verhalen hoort dat hij er ook echt last van had, de acteur. Dat hij op de markt liep en dat hij allemaal vrouwen achter zich aankreeg met boodschappenkarretjes en rollators. Ja. En die maar tegen hem aan. Je moet een beetje liever doen.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch fantastisch dat een televisieserie dat teweeg brengt.
0: En toch nog onschuldig in die tijd. Tegenwoordig zou je doodsbedreigingen krijgen. Want dat krijg je natuurlijk meteen als je je nek uitsteekt. En zeker ook als je zo'n schurkenrol speelt, toch?
1: Daar heb je een...
0: Ja, toch?
1: Ik denk dat hij blij mag zijn dat het in die periode was. En dat hij niet in deze periode de meest gehate man van Nederland was.
0: Nee. Wie vond je de allerleukste uit de serie?
1: Broeder Herman? Ja.
0: Wie was dat?
1: Joep Sertons.
0: Oh, Joep Sertons was dat. Ja, dat snap ik wel. Ja. Ik vond, hoe heet de suiker weer? Naam viel nog vandaag. Nee, Ingrid niet. Nee, zuster Ingrid niet. Nee, kom, hoe heet ze ook alweer?
1: Erna Sassen.
0: Erna Sassen. Die vond ik fantastisch. Ja, ach, heerlijk, ja.
1: Daarna niet meer zo heel veel in grote producties gezien, hè? Jammer.
0: Nou, dit was Medisch Centrum West. We gaan zo verder.

Alsof het een excuus is. Hè? I'm just a singer in a rock'n'roll band. Kan het ook niet helpen dat ik geen betere baan gevonden heb tegen je schoonmoeder waar je voor het eerst binnenkomt. Deze Angela, je hebt een lijstje gemaakt van dingen waarvan we zeiden van ach, maak eens een lijstje. Deze staat er ook op.

0: vanuit Reden, het grootste elektronische circus ter wereld. Willem Ruijs presenteert VARA's Talent Show.
1: Erop te gaat hij. We spelen de vierde trap voor hoeveel geld. En ik ben benieuwd wat de opdracht is. 500 gulden erbij. Daar is hij weer. Ja, oh, ja, de ringspiraal. En doe kalm aan. Kalm aan. Rustig aan, want je hebt een lange tijd. Concentratie in de zaal, alstublieft.
2: Ja,
1: 6 minuten. Doe heel kalm aan. Je hebt alle tijd. Je kunt hem halen. Je kunt 50 mil winnen als we nu de kop erbij houden.
0: U hebt nog precies 6 minuten.
2: Nou, een ronddraaien.
1: Stilte in de zaal, alstublieft.
2: Zal ik
1: even... Ben je rustig? Worden jullie nou rustig? Ik probeer het. Word rustig.
3: Ik denk dat iedereen die spiraal ook meteen voor zich ziet. Want daar gaat het om. Zo'n spiraal waar je langs moest gaan. En als je hem aanraakte, dan ging die bellen. En dan moest je opnieuw beginnen.
4: En een presentator die werkelijk de meest rustige kandidaat horendol wist te maken.
3: Ja,
4: echt.
3: Precies,
4: en op het verkeerde been wist te zetten. En gewoon opzettelijk ook twijfel ging zaaien als er wel het goede antwoord of iets bij gaven.
3: Ja. Moet ik echt deze? Maar ik Ik bedoel, Robert de Brink ging later ook dat soort dingen doen bij de miljoenenjacht, heet dat?
4: Ja. Want to be a millionaire. Ja. Weekend miljonairs.
3: Precies, nou dat. Ja, met dat zitten aan die. Ja. Zo van weet je het heel zeker en wil je niet. Dat. Willem Ruijs is ermee begonnen. Ja. Is Willem Ruijs de oervader van de Nederlandse showmasters?
4: Ja, en ik denk ook wel zo goed dat hij gewoon... Er zijn heus wel wat mensen die in zijn buurt komen, maar... zoals hij. Ik denk ook dat ze het niet meer zouden pikken als je er toch achter kwam dat je mensen een geldbedrag door de neus boorde. Omdat je stiekem dacht dat dat leukere televisie opleverde. Ik denk niet dat het meer zou kunnen deze dagen. Maar hoe hij dat deed en hoe bezeten die was van dat vak, dat heeft hij dan ook helaas wel moeten bekopen met een heel jonge dood. Dat heb je daarna niet meer gezien.
3: Nee. Maar zie je mensen waarvan je denkt, nou, Willem Ruijs hebben zij heel goed bekeken voordat ze zelf begonnen zijn?
4: Nou, Carlo Bossart wel.
3: Ja.
4: Ja. En die mag daar ook best trots op zijn. Maar qua showmaster gevoel ben ik nog steeds ook heel erg fan van Martijn Krabbé. Die staat ook op eenzame hoogte. Ja. Is geen Willem Ruijs. Heeft een heel andere stijl. Maar de manier waarop hij presenteert en zo'n show kan dragen, geweldig.
3: Ja, wat hij bij The Voice kan bijvoorbeeld, is natuurlijk
4: absoluut
3: heel erg bijzonder. Ja, hartstikke goed. Zou Willem Ruijs nog kunnen tegenwoordig? Stel, hij was niet vroeg overleden. Zou hij nog een lange carrière gehad hebben?
4: Ik weet het niet. Ik denk dat hij sowieso tegen de grenzen was aangelopen. Want door de Sterrenshow ging de VARA al bijna failliet. En dat kon natuurlijk niet meer.
3: Het was een heel duur project. Hij moest elke keer een grote tent, ging ze ergens anders opzetten, alles opbouwen, repeteren.
4: Maar hij had ook artiesten vanuit Amerika. Ja. En ik weet het niet. Ik denk dat hij met een heel stuk minder... Ook, maar ja, aan de andere kant, 5 tegen 5 deed hij ook... legendarisch.
3: Terwijl dat een heel simpel spelletje was. Waar gewoon 5 mensen tegen 5 mensen stonden te spelen met 2 desks. En dat was alles wat ze hadden eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, die Sterrenshow, dat was fantastisch. Dat was Willem Ruijs ten voeten uit, zou ik willen zeggen. We hebben nog veel meer, zometeen. Eerst even Elvis Presley, is de radio. Hè. Draaien we af en toe een plaatje. Hoort erbij.
5: It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night.

0: Elvis Presley, stond hij ook aan op jouw meisjeskamertje, Angela?
1: Nee, sorry.
0: Wie wel?
1: Ik heb geen geheugen voor muziek. Wie stond er aan?
0: Welke posters hingen er aan jouw wand?
1: Wel iets wat hier ook straks hopelijk nog gedraaid gaat worden. Hoezo? Die zie ik hier staan. Nou ja, Koen Wouters vond ik echt fantastisch.
0: Ja.
1: Maar toen was ik wel 16.
0: Ja.
1: Dus echt op mijn 10e, 11e. Ik weet het niet meer.
0: Nee. Is het 1992? Hoe oud was je toen?
1: 1992. Ik ben van 76. Dus,
0: dus reken maar uit, zou je...
1: Wel iets wat hier ook straks hopelijk nog gedraaid gaat worden. Hoezo? Die zie ik hier staan. Nou ja, Koen Wouters vond ik echt fantastisch.
0: Ja,
1: was ik wel 16. Echt op mijn 10e, 11e. Ik weet het niet meer.
0: Nee. Is het 1992? Hoe oud was je toen?
1: 1992. Ik ben van 76. Dus
0: reken maar uit, zou je willen zeggen.
1: 16.

0: een F van El Al, neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam. Het toestel heeft zich in de flat Kruidberg geboord in de wijk Groenhoven. Onduidelijk is nog hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De flat staat gedeeltelijk in brand. Er zouden meerdere gewonden liggen in de nabijheid van het gebouw, getroffen door brandende brokstukken. Over de oorzaak van de ramp is nog weinig bekend.
1: Gijs Wonders.
2: Afschuwelijk, hè? Ja. Ah ja. Mijn moeder en ik waren weer naar de kerk geweest. Dat deden we op zondagavond. En ik weet nog dat wij thuis kwamen, dat mijn vader al in de deuropening stond te wachten. Die zei, er is iets heel, heel ergs gebeurd. Kom gauw binnen, kom gauw binnen. Ja. Kom kijken wat er in Amsterdam is gebeurd. Ja. En toen hebben we de hele avond voor de rest zitten kijken met z'n allen. En volgens mij begon daarna ook vrij snel Brandpunt. Die ook al een soort live verbinding had met wat daar gebeurde natuurlijk in Amsterdam. Ja. Maar dat was zo groot en niet te bevatten. En dat was denk ik ook wel de eerste keer dat ik echt breaking news heel bewust meemaakte.
1: Ja, ja, zo dichtbij natuurlijk voor je gevoel ook. En zo herkenbaar, want een vliegtuig dat in een flat vliegt, ja, dat verwacht je niet dat het gebeurt, maar je kent het allebei. Je wilt niet meemaken natuurlijk.
2: En als je daar die rokende puinhopen ziet, dan kon je niet voorstellen dat er überhaupt nog één iemand levend overkwam.
1: Nee. En was dat dan ook een moment dat je dacht, ik wil later de journalistiek in?
2: Nou, ik heb eigenlijk nooit gedacht, ik wil de journalistiek in. Ik heb wel altijd de behoefte gehad om bij dat soort momenten, bij de Bijlmerramp was ik nog wel vrij jong, maar bij de vuurwerkramp in Enschede zat ik op de opleiding journalistiek. Dan zijn het altijd wel de momenten dat ik altijd heel onrustig word en denk van, ik moet iets doen en ik wil daar staan en ik wil mensen doen. Maar dat ik journalist wilde worden, dat ontstond op mijn 18e. Maar daar stond ook wel achter meteen dat ik mediajournalist bij het AD wilde worden.
1: Oh ja?
2: Ja, want dat was de krant die mijn vader en moeder lazen. En ik wilde graag iets. Ik studeerde film- en televisiewetenschap. En ik dacht van, nou ja, dan kan ik iets met televisie en ik kan iets met schrijven.
1: Ja.
2: En dat is gelukt.
1: En hadden ze daar toen al een Angela de Jonge van je dacht, die wil ik worden?
2: Je had toen Ruis, een televisierubriek met, en dan moet ik zijn naam kunnen noemen. En dat is echt gênant dat ik het niet weet. Want een familie van hem woonde nog achter ons. Die las ik altijd.
1: Niet Nico Scheepmaker, toch?
2: Nee, niet Nico Scheepmaker. Nee. Dan zit ik straks in de auto. Jongens, dit is het ouder wordende brein.
1: Nee, maar dat gaan we zo even voor je opzoeken. Dat maakt niet uit. Weet je, we gebruiken Celine Dion om dat even op te zoeken.
2: Doe dat.
1: Danson, dus klein dansje. Heel voorzichtig dansje. Nieuwe plaats van Celine Dion uit Canada.

0: weer verdwijnt weer. Céline Dion was dat, Danson. Het nieuws is er altijd, ook om 17:30 vandaag het NOS Journaal met Renate.
1: Goedemiddag. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat het voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan praten en hun aangekondigde acties op te schorten, maar de bonden zijn dat nog niet van plan. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak van het Hanta-virus was, blijft voorlopig nog in de haven van Rotterdam liggen. Het geplande vertrek naar Vlissingen is uitgesteld op verzoek van de GGD. Die wil dat het schip nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. KLM stelt opnieuw vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië langer uit vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Tot en met begin augustus gaan er geen vluchten naar Dubai en tot en met half juli wordt er niet gevlogen op Saoedi-Arabië. En een opmerkelijke actie van acteur Marcel Musters, onder meer bekend van films en tv-series als Penosa, Zwartboek en Gooise Vrouwen. Hij zit financieel aan de grond en heeft nu een plan om zichzelf, maar ook anderen, uit de schulden te helpen. Op sociale media roept hij iedereen op om €1 aan hem over te maken, naar voorbeeld van een Amerikaan die zo ook uit de schulden wist te komen.
2: Ik ben bereid om elke maand wel €1 over te maken aan iemand. Dus als je dat ook een leuk idee vindt, zet het op je socials en dan gaan we kijken of het werkt. Ik zou helemaal gelukkig zijn als het me gaat lukken met mij, deze hallo de medemens. Nou, dat was het. Fijne dag.
1: Ja, begin juni laat Musters dan weten wat die euroactie voor hem heeft opgeleverd. Het weer dan, vanavond zonnig en warm. Vannacht gaat het afkoelen naar een graad of 13. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 18 tot 26 graden.
0: Dankjewel Renate. En dan ga ik eventjes naar
3: Ingrid.
0: Ja. Goedemiddag. Ja, oh, je vult het zelf wel even in. Ja, ik was je naam even aan het zoeken.
3: Ja.
0: Ingrid van Waas in Steenbergen, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, en Antje, we hebben luisteraars ook gevraagd van, en net als we jou gevraagd hebben van, nou bedenk eens wat je zou willen halen uit die schatkamer. En waar kwam jij op, Ingrid?
3: Ik kwam uit een scène uit De Glazen Stad, de serie De Glazen Stad. Dat speelt in de kassen van het Westland. En die serie heb ik gekeken toen ik 10 jaar was. En daar zat een hele mooie scène in van Huib, die op een gegeven moment met de vrachtwagen van Wasbronzen naar Duitsland rijdt. En daar verliefd wordt. En dan draaien ze de nummer Love in Kopenhagen. En dat vond ik een hele mooie, heel mooi nummer.
0: Ja, dat is de muziek van die serie.
3: Ja, ik hoor hem. Ja. Prachtig. En ik ben zelf in het Westland opgegroeid. Dus, ja.
0: Dit was jouw ringtoon op je oom, die had je toen nog niet.
3: Ja, klopt, ik heb deze als ringtoon gehad.
0: Ja, maar niet toen, want het is 1968.
3: Nee, ja. Dat klopt, ja.
0: De glazen stad, prachtig. Nou, kom je ook tegen hier in de schatkamer in Beeld en Geluid. Dankjewel, Ingrid. Angela, jij studeerde algemene letteren en film- en televisiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht.
4: Ja.
0: Kwamen dit soort series dan ook voorbij? Werden die besproken? Was dat lesstof?
4: Nee, niet dat ik me kan herinneren. Het was toch vooral heel erg de geschiedenis wel een beetje, maar vooral ook het verschil. Dus het was heel theoretisch natuurlijk, het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke televisie.
0: Mannelijke en vrouwelijke televisie?
4: Ja, die A-team is heel mannelijke televisie.
0: Ja.
4: En vrouwelijke televisie is weer meer, ja, geef eens een goed voorbeeld.
0: Pornbirds, de doornvogels.
4: Waarschijnlijk, ja. Waarschijnlijk.
0: Ja, ja. Peyton Place.
4: Nou, maar kwam allemaal niet langs, hoor.
0: Dallas Dynasty, ja, ik noem even wat.
4: Dat kwam allemaal niet langs. Ik zit heel erg hard te bedenken. Dat was altijd wel mijn probleem het meeste met de studie. Want ik ben altijd heel erg praktisch. En ik wil het allemaal zo duidelijk mogelijk. En dat was er niet echt. Zat er niet echt in.
0: Nee, jammer genoeg. Je hebt er wel wat geleerd, maar je had er andere dingen willen leren.
4: Wat we wel veel keken was films. Daar had ik het net met jouw collega over. Dat we 's ochtends om 9:00 maandagochtend in Theater Het Hoogst zaten in Utrecht. Ja. Om daar dan een film te kijken van 50 jaar oud. En daar viel ik altijd stevast bij in slaap. Want ik heb film- en televisiewetenschap gestudeerd, maar met film heb ik gewoon niet zoveel. Wat een beetje jammer is.
0: Goeiedag zeg. Ja.
4: Daar lag wel de nadruk bij de studie op. Maar aan de andere kant, we hadden ook Sonja de Leeuw. En die had wel net een boek uit over de identiteit van omroepen die je heel goed kon zien in drama-series. Dus het ging wel over het dagboek van een herdershond.
0: Ja.
4: En dat soort series.
0: En is dat een man- of vrouwentelevisie?
4: Dat is denk ik vrouwentelevisie.
0: Ja, heb ik wel gezien.
4: Ja, ik ook.
0: Medisch Centrum West, ook vrouwentelevisie, denk ik.
4: Zeker weten. Heb maar ik mijn vader gezien. Keek het ook.
0: Oh, je vader keek het ook.
4: Daarom, dus je kan gelukkig zijn.
0: Ja. Ja, maar de E-team keek ik ook wel naar, hoor. Dus, ja.
4: Ik keek het zelfs tijdens mijn zwangerschapsverlof nog. Want dan werd het tijdens op RTL 7 of zo. En ik vond niks zo lekker als een aflevering van die E-team. Ja, overdag.
0: Hans van Rijssen is de man waar je naar zorgt.
4: Schande dat ik die naam niet wist, jongens. Maar ik ben een vrouw van 50 en af en toe laat mijn geheugen mij wel eens in de steek.
0: Ja, die schreef de rubriek Ruis in het Algemeen Dagblad. En op basis daarvan dacht jij, hé, dat wil ik ook.

0: Heroes van David Bowie, die herkenning is zo leuk. Dat je elke keer wat hoort en denkt, oh ja. Ja. Weet je nog wat dit van was?
1: Ja, dit is denk ik Eva Jinek.
0: Ja, dat klopt. Ja. Dat was van die muziek bij Eva Jinek aan het begin. Als ze ging, ja, dat klopt helemaal, ja. Maar het is muziek van Luther Vandross, gewoon een bestaand plaatje. Over herkenning gesproken, Marja stuurt een appje. Dag Bert en Angela, ik ben van 1958, ik ben ouder dan jullie. En ik kan het niet laten om Barend de Beer naar jullie te appen. Wat genoot ik met grote kinderogen van Barend, het zandmannetje Pimpernel en Klaasje. Er werd na een verhaaltje slaapzand in de oogjes van de kindertjes gestrooid. Ook in die van mij, gaap. Groetjes van Marja. Weet je wat nou zo grappig is? Mijn vader noemde mij als klein jongetje altijd Barend de Beer. Waarvan ik nooit geweten heb hoezo Barend de Beer. Was gevraagd waarschijnlijk. Ja. Maar er was dus gewoon een televisieserie Barend de Beer. Waardoor mijn vader mij Barend noemde.
1: En dan weet ik wat jij straks gaat opzoeken.
0: Onze Barend had hij het dan over. En dan dacht ik altijd dat hij Barend Barendse bedoelde van de radio. Maar dan bedoelde hij dus deze Barend de Beer. Nou, dat is toch... Ik vind dat echt heel bijzonder dat je er op die manier dan weer... Ja, verhalen van je vader terugkrijgt via een luisteraar... die mijn vader niet meer kan vertellen omdat hij er niet meer is. Dat is
1: bizar,
0: toch? Dit is toch heel erg mooi. Ja, ik vind dit heel erg bijzonder. Jij koos ook voor dit televisieprogramma. Dat was ik ga het niet allemaal verklappen... maar het was in 2007. En het was een programma waar we met z'n allen ingetuind zijn.
1: Ja.
0: Wist jij meteen, het is niet echt? Of?
1: Totaal niet.
0: Nee?
1: Nee, maar jullie wilden heel graag dingen uit mijn jeugd. Dit is niet echt uit mijn jeugd, maar dit is wel zeg maar iets wat mij als beginnend mediajournalist nog enorm voor ogen staat. Omdat ik de enige was die blijkbaar aan het werk was die vrijdag. Dus, en de enige was die aansloeg op het persbericht. Wat gek, ze gaan bij BNN iets weggeven wat helemaal niet kan.
0: Precies, en dat was dit, luister maar.
2: Heel Nederland wil nu van jou weten wie krijgt de nier. Maak nu alsjeblieft je definitieve keuze bekend.
3: De persoon aan wie ik mijn nier het allermeeste gun... is iemand die me heel erg geraakt heeft deze avond. En die persoon...
2: Even wachten, Lisa. Wacht heel even. Want ik wil even een time-out, want ik wil eigenlijk nog een keer die vraag stellen... waarom zijn we hier en waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Wel, dat is omdat het heel treurig is gesteld met de orgaandonatie in ons land. Anno 2007 staan er ruim 1400 mensen op een wachtlijst voor een orgaan... terwijl de kans dat zij die ook zullen ontvangen alleen maar kleiner is geworden. Maar daar is wat aan te doen. Door een donorformulier aan te vragen met een sms'je of natuurlijk op pnn.nl.
0: Ja.
1: Ja, fantastische actie.
0: Ja, vond je het goed?
1: Ik vond het, ik moest er eventjes, ik weet er nog van bijkomen. Maar uiteindelijk wat ze hebben bereikt om het zo onder de aandacht te brengen... met een, nou ja, toch echt een ludieke stunt. Ja, die vond ik echt heel goed. En dat ik er vanaf de eerste rij bij was die avond, dat vond ik ook wel... echt wel bijzonder.
0: Ja, en wat moest je ermee? Want heb je de hoofdredactie gebeld? Er is nou wat aan de hand, jongens. Alarm.
1: Het persbericht kwam op vrijdag, vlak voor Pinksteren volgens mij. Waarbij de hele BNN-gang zo ongeveer in een op het strand zat. Omdat ze Bart herdachten. Dus ze waren ook niet bereikbaar. Ja. En er waren niet zo heel veel mensen aan het werk. En ik weet nog dat ik er maar uiteindelijk de Nierstichting heb gebeld. Van dit kan toch helemaal niet?
0: Ja.
1: En daar een bericht over heb getikt. En die week daarna ging het pas echt los. Want ja, toen begon de politiek zich ermee te bemoeien. Ja. Toen kwamen de cameraploegen vanuit het buitenland. En het hele land was in de ban van wat er daar ging gebeuren. En dat vind ik echt heel bijzonder dat je dat met televisie kan doen.
0: Ja.
1: Hoe mooi ik een krant ook vind. Want ik zou echt niet voor een ander medium dan een krant willen werken. Dat krijg je met een krant niet voor elkaar, maar wel met televisie.
0: Want ze hebben je wel eens gevraagd om voor televisie te werken. Maar daar heb je nee tegen gezegd.
1: Ja. Ja, dat
0: nee,
1: heb ik
0: nee
1: tegen gezegd.
0: Ja, lijkt het je ook niet uitdagend om de andere kant een keer mee te maken?
1: Ik heb wel geleerd, zeg nooit nooit. Want jij zei net dat ik Hans van Rijssel las en dacht, dat wil ik ook. Dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde gewoon alleen maar op die mediapagina. Ik wilde helemaal geen column. Ik wilde helemaal niet een stukje schrijven. Mijn mening geven over. Dat heb ik echt pas later geleerd. Dus wie weet dat ik over 10 jaar toch nog ergens anders zit. En denk van dit vind ik, had ik veel eerder moeten doen. Vind ik hartstikke leuk.
0: Ja, hoofdredacteur van een talkshow of zo.
1: Ja, misschien.
0: De redacties luisteren mee. Kijk uit, je wordt zomaar gebeld.
1: Heel erg leuk idee. Misschien wel.
0: Oké. Okay.
4: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: Wat heb jij met Franse muziek?
1: Niks.
0: Wat heb je met Parijs?
1: Ook helemaal
0: niks. Nee. Waarom is Londen leuker dan Parijs?
1: Jij weet te veel van mij, Bert. Dat is jammer. Jij kent iemand die ik ook ken. Ik heb in Parijs, ik heb het gewoon nooit kunnen vinden. Alle keren dat ik daar was, dacht ik van, ik vind het op televisie zo leuk. Maar als ik hier door die straatjes loop, ik zie het gewoon niet. Het was er ook wel altijd koud als ik er was.
0: Ja.
1: En in Londen voelde ik me meteen thuis. En als ik jou weer zo over Frankrijk hoor, dan denk ik, man, geef even gas, dan ben je in Italië. Is veel leuker.
0: Nee, Italië is ook fantastisch. Maar Parijs is echt heerlijk. Ik heb een hele lijst tips, die ga ik je meegeven. Je moet echt een keer gewoon Parijs gaan uitproberen.
1: Met die tips ga ik het doen.
0: En ontdekken dat het echt hartstikke leuk is. Ik was er, dat klinkt altijd zo van, ik was een weekendje Parijs. Ik was 3 dagen in Parijs, een paar weken geleden. En dan zet ik ook Frans Radio aan. En toen hoorde ik een liedje voorbij komen van Renaud. Dat is een artiest waar ik normaal altijd van denk, ja, die maakt een beetje moeilijke, ingewikkelde muziek. En dat weet ik niet zo goed. Maar dit liedje vond ik hartstikke leuk. Dus ik ben hier het platenarchief van Beeld en Geluid ingelopen. En bij 1977 stond hij inderdaad. Renaud en Les Bétons.

0: Leuk toch?
1: Ja, geweldig.
0: Gelukkig, dat wilde ik graag even horen. Les Béton van Renault vanmiddag in het volle licht in Bed op 5. We luisteren even mee bij de collega's beneden in de hal bij de televisieuitzending. Daar zingt Karin Bloemen een medley van Nederlandse liedjes op dit moment. En zometeen komt daar het moment dat de schatkamer geopend wordt. Dat gaat Eppo van Nispen tot Zevenaar natuurlijk doen. Die zit in zijn prachtige stofjas die hij altijd aan heeft bij bijzondere gelegenheden. En die zal een sleutel in een slot draaien en daarmee de schatkamer openen. Ik zal even uit school klappen, Angela. Wij hadden zoiets, oh leuk, dan komen wij naar beneden met de zender en dan zijn we daarbij. En toen zijn ze bij televisie, nee, geen radio. Dus we gaan het wel even volgen en vertellen wat er gebeurt. Want dat officiële moment waar we de hele dag aan naartoe werken met alle uitzendingen die we gemaakt hebben vandaag, willen wij niet missen. Karin Bloemen is klaar met zingen. En volgens mij heeft Eppo de handschoentjes aan. En kan het kijk, die loopt nu in de richting van de kist.
2: Voor de officiële
0: samen met de minister
2: van de Schatkamer.
3: Eppo, ga je gang.
4: Excellentie, aan u de eer. En voor ons het genoegen, voor heel Nederland, die schatkamer. Maakt u maar open.
3: Spannend, zou die passen?
4: Ja, dat is de vraag.
3: Nee hoor,
4: hij
3: past. Hij past. Ja.
0: Ja hoor. Minister Jan Letschert opent de schatkamer. En via schatkamer.nl moet je dan straks daar allemaal in kunnen gaan kijken en kunnen gaan grasduinen en op zoek gaan naar de fragmenten die jij heel graag nog zou willen zien. Want Angela, je hebt één fragment waarvan je zei, ja, dat wil ik sowieso wel heel graag.
1: Ja.
0: En dat heeft te maken met In de Hoofdrol. Die liet ik aan het begin van de uitzending al horen van Mies Bouwman.
1: Ja.
0: De In de Hoofdrol uitzending van Joke van Rijswijk, atleten, blind
1: atleten.
0: Die
1: niemand kent waarschijnlijk. Nee. Nou, en die zich afvroeg, waarom moest die mevrouw per se in de hoofdrol? Want dat was toch met bekende mensen?
0: Ja, maar zij was toch een atlete en ze heeft de Olympische medailles gewonnen?
1: Ja, en daar werd een hele uitzending inderdaad omheen gebouwd. En mijn moeder is een van de mensen die als bij wijze van verrassing door de deur komt. En ik was toen 10, denk ik. 9 of 10. Mijn jongste broertje was net geboren. En mijn moeder ging naar die opnames. En er werd eerst heel geheimzinnig over gedaan door mijn moeder en haar vriendinnen. Want we mochten het vooral niet op het schoolplein vertellen dat mijn moeder daarheen ging. Maar we kwamen er toch achter. En ik heb er nog steeds spijt van dat ik niet ben meegegaan. Ik had er zo graag bij geweest bij die opnames om Mies aan het werk te zien.
0: Ja.
1: In dat pand, want ik weet nog wel dat mijn vader, die toch vrij nuchter is, daarna niet uitgepraat raakte over hoe geweldig en hoe professioneel. En gewoon iets zeggen en dan even weer stoppen en de draad weer oppakken. Nou, en daarna ook nog heel aardig dat ze ging borrelen met ze. Mijn vader en moeder waren er helemaal vol van. En wij moesten het thuis op televisie kijken.
0: Ja, en waarschijnlijk heel veel later ook, of niet? Werd het heel lang van tevoren opgenomen?
1: Nee,
0: dat
1: viel wel mee. Er zat denk ik een maandje of 2 maandjes tussen, als ik me dat goed herinner.
0: Een behoorlijke tijd. Als je ouders helemaal terugkomen, juichend van wat ze meegemaakt hebben. Je moet dan nog 2 maanden wachten voordat je dan te zien krijgt wat er was.
1: Ja, maar tegenwoordig zitten we langer tussen de opnames en het uitzenden.
0: Het ligt een beetje aan waar. Bij de slimste mensen hebben ze een handje van. Heel ruim van tevoren. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En heb jij die beelden ooit teruggezien?
1: Ja, we hadden een videoband.
0: Zeg nou nee, ik heb ze nooit terug.
1: Mijn moeder wilde dat gewoon nooit. Dus we hebben het denk ik 1 keertje teruggekeken. Maar mijn moeder vond het vreselijk gênant. En daarna is die videoband heel wonderbaarlijk verdwenen.
0: Ja.
1: Maar dat is dus ook al 20 jaar geleden. Nou ja, dat ik het voor het laatst heb gezien is denk ik wel 35 jaar geleden.
0: Ja. Nou,
1: dus laat het me horen.
0: Een klein stukje, ik kan het niet laten zien. Ik kan er wel een stil uit de video bij laten zien dat je moeder binnenkomt.
1: Ik weet niet wat ze aan had. Rood jasje met een bloemen rok.
0: Rood jasje met een bloemen rok. Ja, dat klopt helemaal. Ja, de deur zwaait open en daar komen de vriendinnen van, de schoolvriendinnen waren het, van Joke van Rijswijk binnen.
5: Jullie waren heel hecht, iedere dag daar naartoe en weer samen naar huis.
1: Ja,
5: ja. Oh Joke. inderdaad. We zijn ze op gaan zoeken. De Ouderkerkse meiden van die christelijke MULO. En hier komen ze heel rustig, 1 voor 1. Corrie van den Heuvel, weet je nog?
6: Hey, Joke.
5: Hoi.
6: Hoi. 15 jaar geleden. Leuk, hè?
5: We hebben er weer een. Netta de Jong, weet je nog?
7: Ja, zeker. Ja.
5: Netta.
7: Hoi.
6: Hallo.
8: Ken je ons nog?
7: Ja, joh.
0: Netta de Jong, daar was ze binnen.
1: Ken je ons nog? Dat vond ze ook verschrikkelijk dat ze dat zei. Echt. Waarom zeg ik dat nou weer, zegt ze dan.
0: Dat is toch een mooie vraag.
1: Tuurlijk,
0: dat vind ik wel.
1: Dat is ook
0: een helemaal prima vraag. Ja. Nou, het hoogtepunt aan het eind. Jouw moeder in de hoofdrol. Ja. Gaan ervoor zorgen dat je zo meteen het
1: filmpje. De andere mensen hebben er waarschijnlijk helemaal niks aan. Maar ik zit met halfvochtige ogen. Ja, en ik denk van, god, mooi. Wat leuk.
0: Ja, dat is toch prachtig. En ik ga je nu helemaal in tranen laten. Want terwijl jij weggaat, horen wij
1: Clouseau.
0: De man die bij jou aan de slaapkamermuur hing. Koen Wouters in Clouseau. Angela, dank je wel.
1: Graag.

0: Maar wat leuk dat ze er was. Dank je wel, Angela.
1: Daar gaat ze.
0: Het is een komen en gaan de hele dag al van alle mooie dingen. Zometeen, Simone Walraven, veel plezier, tot morgen.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
10: Vijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 6:00, Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om de pensioenleeftijd sneller te verhogen gaat van tafel, maar de vakbonden zijn nog steeds niet heel enthousiast. Het kabinet wil bezuinigen op sociale zekerheid, maar schrapt nu bepaalde plannen die op veel verzet stuiten, schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer. Vakbond FNV heeft die brief ook gelezen.
12: De brief lijkt ons volstrekt onvoldoende, maar het gesprek aangaan, dat willen we natuurlijk altijd wel. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het maar één gesprek zal zijn. En dat we dan weer van tafel zullen gaan met zeggen, de acties blijven toch in stand.
11: Want, zegt de vakbond, het kabinet wil nog altijd bezuinigen op sociale zekerheid. En daarom gaan acties, zoals een OV-staking, voorlopig gewoon door. Minister Vuilbrief van Sociale Zaken wil nog niet op die zaken vooruitlopen.
13: Geld is niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste waar ik nu over wil praten is over problemen en de oplossingen. Natuurlijk hebben wij onze financiële kaders, natuurlijk hebben we afspraken, die zijn er ook niet voor niks. Die zijn er voor de toekomst van Nederland. Maar daar moet het gesprek moet nu eerst gaan over de problemen.
11: PVV-Kamerlid Michael Boon geeft toe dat hij beelden heeft gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten grimmiger had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Kamerleden zijn blij dat het bedrijf achter DigiD niet in Amerikaanse handen komt. Staatssecretaris Aerts nam die beslissing na een negatief advies over de deal van een toetsingscommissie. Tweede Kamerleden maken zich al lange zorgen over die overname, omdat de VS dan mogelijk bij een hoop gevoelige informatie kan. Deze Kamerleden van GroenLinks, PvdA en CDA zijn opgelucht.
14: Ja, prachtig nieuws vandaag in een brief van de staatssecretaris. Ja, ik was vooral heel erg blij dat we op deze manier gelukkig ook de persoonsgegevens van onze Nederlandse burgers via DigiD ook echt beter kunnen beschermen. Supergoed nieuws.
11: En de gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die nog niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente wil die opvang nog ongeveer een week verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Het is vandaag erg druk in Ter Apel. Veel mensen wachten voor de ingang. Het Rode Kruis heeft daarom ook extra tenten neergezet om meer schaduw te creëren. De temperatuur liep er vanmiddag al op tot ruim 30 graden. Het weer dan pas in de loop van de avond komt vanuit het noorden wat koelere lucht binnen. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig, minder warm. Het wordt dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
15: Live vanuit Beeld en Geluid. De plek waar onze mooiste radio- en televisieherinneringen bewaard worden. De avondstart. Simone Walraven.

0: Can Feel It, A Brand New Day with Stars. Van harte welkom. Dit is het dinsdagavond start live vanuit het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Een van de grootste archieven ter wereld. En zojuist is dat archief geopend voor het publiek. De Schatkamer heet het. En je kan nu letterlijk honderdduizenden uren radio- en tv-programma's terugkijken. Gratis en voor niets. Kan allemaal via schatkamer.nl. Ik zou zeggen, begin klein, hè. Gewoon rustig aan. Wij plukken al een maand of wat uit dit heerlijke archief. En laten je tussen nu en 8 uur een paar van de mooiste fragmenten horen die we daarin hebben gevonden. Maar eerst...
1: Avondspreuk.
0: Het is vandaag bekend geworden dat jazzlegende Sonny Rollins gisteren is overleden op 95-jarige leeftijd. En hij heeft iets heel moois gezegd. Hij zei: ik denk dat wanneer een creatief persoon ophoudt te bestaan, hij of zij voortleeft in het volgende bestaan. Ik ben iemand die gelooft dat dit leven niet het absolute einde van alles is. Zo. Als jij daar een mooi plaatje bij weet, laat het weten via de NPO Luisterapp. Gaan we intussen door met Blind Faith en een cover van Buddy Holly's Well Alright.

0: don't know.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Ik heb hier een zanger uit Jamaica die maar niet kon beslissen onder welke artiestennaam hij de wereld wilde veroveren. Hij heeft singles uitgebracht onder de namen Bobby Foster, Kiki, Jackie Foster, Lance Honeyball, Toto Simon en Sugar Simone. Oeh, wat een nobele naam. Hij heeft er hoge ogen mee gegooid in 1967 met Take It Easy.

0: Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Het kwam uit in 1964. En in die tijd maakte de VARA een locatieuitzending van het tv-programma Top of Flop. Werd gepresenteerd door Herman Stok. En samen met een klein panel mensen oordeelde hij over nieuw uitgebrachte popmuziek. En onder de loep lag toen ook de nieuwe single van de Beatles.
1: De Beatles willen dus de hand vasthouden. En Henk, hoe denk jij daarop?
2: Er zijn dat die jongens met dat haar, hè, die een beetje lijken op Urkel vrouwen in Burger.
1: Ja.
2: Ze doen maar wat aan visvrouwen denken.
1: Ja.
2: Meer kan ik er niet over zeggen.
1: Dankjewel. Henk Elsing.
3: Nou, als de Beatles, als dat een vrije vertaling is van de bietenbouwers, dan geef mij de bietenbouwers dan maar. Ik vind het niks.
4: Ik vind het niks.
1: We gaan stemmen. Wat wordt het? Een flop, een flop. Mag ik even weten, wie vindt het nou een flop? En wie vindt het een top? Wie vindt het een top? Maar de jury heeft beslist, het blijft een flop.

0: prachtig. Earth, Wind & Fire, Let's Groove. En Maurice White heeft gezegd dat hun muziek bedoeld is om de planeet te verenigen door middel van funk, soul en harmonie.
1: De muzikale drieling.
0: We gaan een muzikale drieling bouwen samen. Drie plaatjes met één overeenkomst. En als jij even mee wilt denken over de derde plaat in de serie, hartstikke gezellig. Alle berichten zijn welkom via de NPO Luisterapp. En wij beginnen met Billie Holiday.

Everything Changes van Take That. En dan hebben we meteen het thema te pakken ook van deze drilling. Marty Webb, Take That Look of Your Face daarvoor. En als eerste Billie Holiday, They Can't Take That Away From Me uit 1937. Nou, ik werp eventjes een blik in de app. Er komt weer heel wat binnen. Eens even spieken. Oh, Shalimar. En Clay Walker. Let me take that heartache off your hands. Ah, Mariah Carey zie ik hier. Can't Take That Away. Emmylou Harris, Take That Ride. En dan iets Italiaans. Prenditi quello che vuoi. Abita ogni mia ruga. Maldestra is dat met Prenditi quello che vuoi. Take that what you want, geloof ik. Oh, als mijn juf maar niet luistert. Oei. Daarvoor, nee, wat even kijken. Het komt in de 13th floor elevators. Kennen wij dat? You gotta take that girl and make that girl your own. Oh, you gotta take that girl. Super weer. Dank voor het meedenken allemaal. We stuiven meteen door met de Doobie Brothers. Listen to the music.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye.
1: Oh, yeah. Billy Stewart. Summertime.
2: De avondspreuk.
1: Het archief van beeld en geluid schudt op zijn grondvesten. De avondspreuk is van de jazzlegende Sonny Rollins. Gisteren overleden op 95-jarige leeftijd. Hij heeft ooit gezegd: ik denk dat wanneer een creatief persoon ophoudt te bestaan, hij of zij voortleeft in het volgende bestaan. Ik ben iemand die gelooft dat dit leven niet het absolute einde van alles is. Zo mooi. Er zijn dus een paar berichten binnengekomen met een creatieve link naar de iconische albumhoes van The Nightfly van Donald Fagen. En daarop zie je Donald afgebeeld als DJ in de jaren 50 met een platenspeler. En daarop ligt dus een LP van Sonny Rollins. Ik vind het leuk. Hier is Donald Fagen, Green Flower Street.

0: Ja, geweldig. Aretha Franklin. Respect. Live in het Concertgebouw in Amsterdam op 28 april 1968. En ook daarvan hebben wij zulke fantastische beelden gevonden hier in het archief van Beeld en Geluid. Het werd een enorme chaos met uitzinnige fans die het podium bestormden. Dus ze werden meteen streng toegesproken.
1: Dames en heren, en nu gaat u allemaal zitten. Allemaal zitten, anders gaat de show niet door. U gaat nu allemaal zitten. Oké, het is dus aan u. Ladies and gentlemen, here she is again, Miss Aretha Franklin.
0: Ja, het is echt geweldig om te zien hoe kalm Aretha bleef. En ondanks alle onrust gaf zij een onvergetelijk en vlekkeloos optreden. De beelden die kun je zien op de Instagram-account van De Avondstart. Kijk dit. Oké, we gaan door met Chic. I Want Your Love. Ik zie je aan de andere zijde van 7 voor nog veel meer heerlijke muziek. Tot zo.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
3: Roy Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van De Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in De Klas van 26. Vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
6: vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller en snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, te verplaatsen of te beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
7: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
6: De bonden hebben om een verhelderend gesprek met het kabinet gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Live vanuit Beeld en Geluid. De plek waar onze mooiste radio- en televisieherinneringen bewaard worden. De avondstart. Simone Walraven.

Fred Lagarde wanneer ik dat hoor. We liggen hier in het archief van Beeld en Geluid ook nog van wat bandjes van ons samen. Heimwee! Van harte welkom. Dit is je dinsdagavond start. Een veilige thuishaven voor de ware muziekliefhebber. We zitten dus live hier bij Beeld en Geluid ter ere van de opening van de Schatkamer. Dat betekent dat jij nu van waar dan ook ter wereld een eeuw lang aan radio- en televisieprogramma's terug kan genieten. Het archief is nog niet compleet, dus ik zou zeggen, check even je kasten en je zolder. Misschien heb je nog wat cassettebandjes liggen of VHS'jes en zo die nog gedigitaliseerd moeten worden. Als je iets vindt, dan kun je dat doorgeven aan iemand. Aan wie? Ik heb geen flauw idee. Kijk even op schatkamer.nl. Ik heb unieke fragmenten zo voor je van Chef van Oekels Discohoek. En ook van gewest tot gewest. We spelen de tune van toen. Daarmee kan je een DAB radio in de wacht slepen. Als je mee wilt doen, kun je nu vast appen via de NPO Luisterapp. Gewoon even het woordje meedoen. We gaan door met de Tams. Be young, be foolish, be happy.

0: catacombe der vergetelheid.
1: Fleetwood Mac en het prachtige Dreams brengt ons bij bluespionier Jimmy Vaughan. Hij is inmiddels 75 en je kunt hem het beste kennen als oprichter van de Fabulous Thunderbirds, maar ook als oudere broer van Stevie Ray Vaughan. Ja, en Jimmy die is nog lang niet van plan om zijn gitaar aan de wilgen te hangen. Hij treedt nog maandelijks op en in juni gaat hij mee op tour met Bob Dylan. Hier is hij, Jimmy Vaughan, met The Pleasure Is All Mine.

0: Rainbow Valley, Love Affair.
1: De Avondster.
0: De hele week schijnen wij ons lichtje op Leon Russell. Hij werd geboren in 1942 in Oklahoma. En tijdens zijn geboorte heeft hij een ruggengraatbeschadiging opgelopen. Cerebrale parese. Sindsdien was hij aan zijn rechterkant licht verlamd. Maar heeft daardoor wel een hele bijzondere manier van piano spelen ontwikkeld, die weer heel sterk gefocust was op zijn linkerhand. Hij begon al op zijn vierde en studeerde klassieke muziek jarenlang. Deed er alles aan om die ingewikkelde stukken te kunnen spelen. En je hoort hem nu uit 1971 met Stranger in a Strange Land.

0: Donna Summer. En een nummer toch ook wel, ja, eigenlijk over een heel zwaar onderwerp. De gijzeling van haar echtgenoot. Dus als dat niet echt gebeurt... Nee, het is allemaal verzonnen. Maar uitgerekend een liedje met zo'n zwaar onderwerp... komt zij promoten bij Van Oekel's Discohoek.
1: Oh, dag, mevrouw.
2: Dag, hey, I'm Donna Summer and I'm gonna sing Hostage. Can I use your phone?
1: Of course.
2: Can I use it now?
1: I'll show you the telephone reads.
2: Could I use it now? I need it for my song.
1: Yes, I know.
2: Thank you.
1: Vertel mij maar niks.
0: Ja, hij was natuurlijk heel erg onder de indruk van de beeldschone Donna Summer. Het was een van haar allereerste tv-optredens. En men zegt wel dat dit de grote doorbraak voor haar was. Deze show bij het grote publiek. Oké, zometeen is het tijd voor de tune van toen. Als je mee wilt spelen en kans wil maken op een DAB Plus radio... geef je dan snel op door een berichtje in te sturen via de NPO Luisterapp. Gewoon even met het woordje meedoen. Maar nu eerst JW Roy en Leo Alkemade.

0: gimme, gimme.
1: De tune van toen.
0: We gaan een spelletje spelen. Ik ga even bellen met Jan uit 1967. Wonende te heer Hugo Waard. Klopt dit allemaal, Jan?
2: Ja, dat klopt helemaal. Goedenavond.
0: En klopt het ook? Ik heb namelijk hier in Beeld en Geluid iets gehoord over jou. Hey. Jij zat vroeger op de Piraat.
2: Ja, dat klopt. In de begin jaren 80 was dat.
0: Wat gezellig. Welke Piraat?
2: Het was toen Radio Noord-Holland. Niet te verwarren met de huidige RNA, maar dat was toen de naam, Radio Noord-Holland.
0: En had je daar een muziekprogramma?
2: Dan had ik een programma met oude muziek.
0: Oh, wat heerlijk, joh. Nou, ja, zalig.
2: Vond ik toen nog niet zo heel erg, hoor, want ik wilde graag nieuwe muziek draaien. Maar
0: ja, oké. Okay.
2: Ik mocht alleen maar daar draaien als ik oude muziek draaide. En nou ben ik er helemaal aan geklopt.
0: Oké, niks mis mee. Jan, we gaan het spelletje spelen. Ik heb een fragmentje voor je aan jou om te raden uit welk programma deze tune is. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké, komt-ie. Nou, heb je een idee?
2: Ik zit te denken aan een radioprogramma, maar...
0: Ja, ja.
2: Nou, dan gok je Ronflonflon.
0: Oh, even kijken.
3: Het is nog steeds de VPRO via de zender Hilversum 3. In afwachting van het nationale hitgebeuren... vragen wij uw aandacht voor Ronflonflon met Jacques Plafond.
0: Goed zo.
2: Ja, met Wilhelmina.
0: Hartstikke, ja. Leuk, joh. Hey, je krijgt een DHB Plus radio opgestuurd. Dank voor het meedoen. En heel leuk om je even te spreken. Fijne avond nog.
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: Doei, doei.
2: Doei, doei.
0: Gaan door met de Rolling Stones. Oude muziek. Painted Black.

0: Zo fijn is dit. James Taylor en J.D. Souther, Her Town 2. En je kan dus vanaf nu lekker rondstruinen vanuit huis in schatkamer.nl, de archieven van beeld en geluid, waar wij nu zijn op dit moment. En je kan daar ook van gewest tot gewest vinden. Jarenlang was dat een van de langslopende tv-programma's van het land. En ze zochten dan altijd plekken op in de regio waar ze de meest uiteenlopende mensen spraken. Zoals Harry Musquet van QB and the Blizzard. Ze waren daar in 1967. Ze steken neer in Grollo voor een uniek inkijkje in zijn leven. Hij was toen nog heel jong, iets van 26 of zo. Je ziet hem wandelen door Grollo, langs al die mooie boerderijen. En hij is vooral heel trots op de plek van hun oefenruimte.
1: Ik wil een beetje contact hebben dus met de natuur. Ik vind dat een heleboel mensen daar verloren hebben namelijk. Een heleboel mensen die hebben ook een huisje in een dorp. Maar met alle comfort. Dus ze leven dus dan nog ergens in de stad en zo. Dat heb ik niet. Het is hier primitief. Het is wel duidelijk. En dan toch voel ik mij hier wel vrij gelukkig, als ik het zo mag noemen.
0: Ja, het simpele leven. Maar het had ook een keerzijde om daar te wonen. Want als je altijd op pad moet, omdat je met je band door het hele land speelt, dan zit je heel vaak en lang in de auto.
1: Het reizen vond ik in het begin vond ik het heel fijn. En nu vind ik het niet zo prettig meer. Ik hoop nou altijd maar dat ik zo snel mogelijk op de plaats van bestemming ben. Maar de muziek die vergoedt een heleboel van het. Nu als je op een gegeven moment s'avonds op het toneel staat en je hebt een hoogtepunt in je muziek. Nou, dan is er wel een heleboel vergoed, vind ik.
0: Maar ja, toch uit het leven gegrepen dan dus Another Day, Another Road.

0: gaat dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

0: Johnny Mathis en Gone, Gone, Gone. Tot zover je dinsdagavond start vanuit het archief van Beeld en Geluid. We gaan zo meteen terug naar de studio voor Gerja Wolf en de avond van 5. Het was ons een waar genoegen. Dank voor het luisteren. Veel plezier met de schatkamer.nl en graag tot morgen.
1: Samen Max.
2: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 8:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang aan in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
17: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
16: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De avond van 5. Gerja Wolf.

schatkamers gesproken. Deze heeft daar een prachtig plekje. Venus van Shocking Blue. De eerste Nederlandse band die een nummer 1 hit scoort in Amerika.

0: fijne avond. Welkom. Fijn dat je luistert naar de avond van vijf. Welkom aan jou, David.
1: Ja, dankjewel.
0: En wij zitten dus niet meer in beeld en geluid. Wij zijn net snel hier naartoe gegaan naar de studio NPO Radio 5.
1: Op onze eigen stek.
0: Precies, waar we elke avond te vinden zijn. En fijn dat jij zit te luisteren. Sander die appt ons. Hij is de vaste buschauffeur in de omgeving Alphen aan de Rijn. En hij zegt airco check, radio check, koud water check. Ik heb alles, zegt hij. Zorgen jullie voor de fijne muziek. Nou, zullen we dat doen?
1: Dat kunnen we wel regelen.
0: Ik denk dat dat wel goed komt vanavond, Sander. Dus NPO Radio 5 schalt weer uit de boxen in de bus van Sander. En ik wou wel eens even een stukje meerijden. Even horen hoe dat gaat. En als we het dan toch over die schatkamer nog even hebben. Ik heb echt genoten vandaag van alle collega's. Van Frits Pits, van Irene Moors, van Topop, Ad Visser genoten. En ja, geweldig om iedereen van de directeur van Beeld en Geluid aan het woord te horen. En ik zat echt te denken van wat zou ik nou gaan opzoeken? En ik ben benieuwd van wat is nou jouw parel? Wat ga jij nou als eerste opzoeken? Of misschien heb je dat al gedaan. Welk fragment van tv of radio staat in jouw geheugen gegrift? Heb jij er zo eentje, David, die je zou kunnen noemen? Of heeft er iets met wielrennen?
1: Ik was een enorme fan van de avondspits.
0: Oh ja.
1: Dus ik had vanmiddag al even gekeken. Ja? Maar volgens mij moet ik eerst een account aanmaken.
0: Oh, okay.
1: Maar dat ga ik zeker doen.
0: Nou, ja, mooi hè. Ik schreef nog als poplimericks vroeger. En die stuurde ik er wel op.
1: Mooi.
0: Ja, heel mooi. Van een geweldig programma. Maar ik was enorm fan van Floris. Ik was ontzettend verliefd als meisje van 7 of zo op Floris. En daar ga ik ook eens even een keer weer wat terug voor kijken. En die tune alleen al,
1: mooi, hè?
0: Smelt ik helemaal.
1: Van Rogier van Otterlo.
0: Ja, absoluut. Ja. Met dat hele orkest. Ja. Ja. Nou, de komende uren zijn ook gevuld met de fijnste muziek, hoor. Zometeen Agda en de Munnik. Maar eerst de Italiaanse zanger die zijn muzikale loopbaan begon als drummer. En later zijn eigen band vormde. Ik heb het over Toto Cutugno. Hij schreef liedjes voor Joe Dassin. Maar met L'Italiano had hij zelf een groot

0: is in Kapitein 1 alles nog koek en ei tussen de twee. In deel 2 is die koek helemaal op en wordt de inboedel verdeeld. En je kent het nummer misschien dan ook wel beter onder CD voor jou en een CD voor mij. Het was de week van het afscheid van een wereldlegende, Emmylou Harris. Zij gaf haar allerlaatste concerten in Nederland. Een indrukwekkend einde van een muzikaal tijdperk van ruim 50 jaar. Een historisch moment. En Americana-zangeres Hilde Vos, zij zat deze maand zelfs 2 keer geëmotioneerd in de zaal. Zij eert haar grote idool zelf met de voorstelling C'est la vie. Hilde, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Dag, wat moet het een bijzondere week zijn voor jou, zeg.
1: Och, hartstikke. Het was zo mooi. Ik zit nog steeds op een roze wolk.
0: Je schiet bijna weer vol, denk ik, of niet, als je nu eraan denkt.
1: Vertel eens. Het was wel echt heel bijzonder, ja.
0: Want waar is jouw liefde voor Emmylou Harris ooit mee begonnen?
1: Lastig zeg. Maar nou ja, goed, mijn liefde voor Emmylou is eigenlijk dankzij Dolly Parton ontstaan. Want dat is het eerste plaatje wat ik ooit in een Nijmeegse platenwinkel kocht. Toen was ik 15 jaar. En toen ontdekte ik dat ze zo'n prachtig trio had met Linda en Emmylou. En ik dacht, wacht eens even, er zijn er nog veel meer die heel mooi kunnen zingen.
0: Maar met Emmylou, daar ben je bij gebleven. Dus Linda Ronstadt en Dolly Parton vind je prima, vind je oké, helemaal fijn, goede zangeressen. Maar Emmylou heeft dan blijkbaar iets extra's voor jou.
1: Ja, natuurlijk. Dolly is ook echt nog steeds wel een heldin van mij. Ja, Linda ook, al luister ik iets minder naar. Maar Emmylou, daar bestond nog geen tribute band van. En dan kun je zeggen, tribute, dat zijn er heel veel. Maar dat betekent niet dat ik het niet mag doen.
0: Nee,
1: dus ik ben
0: zeker
1: het gewoon
0: niet
1: gaan doen. En dat heeft ermee te maken dat ik vind dat zij een geweldige zangeres is. Een geweldige persoon. Ze heeft 14 Grammys op haar naam staan.
0: Ja.
1: Zij heeft een hele unieke sound en zo'n mooie down-to-earth persoonlijkheid. Het is allemaal, er is geen poespas.
0: Maar dat kun je ook van Dolly Parton zeggen, toch? Want die heeft ook een heerlijke, ja, eigenlijk een nuchtere kijk. En het is ook zakelijk en ze heeft de zaakjes goed voor elkaar.
1: Nou, dat is waar. Dolly zegt ook altijd, hoe ik eruit zie, I can change it anytime I want. Ik bedoel, zij is heel slim. Zij heeft alles van tevoren bedacht, al 50 jaar uitgestippeld.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en ik denk, ja, Dolly is vooral ook echt een songwriter voor mij.
0: Ja.
1: Emmylou heeft de magie, ik weet niet wat het is, maar zij raakt een liedje aan. Samen met haar geweldige hotband.
0: Yeah.
1: En het werd ineens een liedje van haar. Ze heeft zo'n unieke sound en uiterlijk en manier van spelen. Ja.
0: En misschien moet je het ook niet uit willen leggen. Het is wat jij zegt, het is een beetje magie. En laten we dat dan ook maar heerlijk magie laten zijn. Maar hoe was het om haar te ontmoeten van de week?
1: Ach, nou dat was geweldig. Want eigenlijk was ik eerst in Eindhoven. Dat was al mooi. Ze speelde 2 keer ook eigenlijk wel een vrij, nou ja, een heel groot deel, 75% een andere set in Groningen.
0: Zo,
1: waar ik
0: natuurlijk
1: ook werd uitgenodigd.
0: Ja.
1: Via de fiddlespeler. Eamon heet hij. Het is een Engelsman. Oh, nou ben ik zo achternaam vergeten. Wat erg. Maar daar raakte ik mee aan de praat.
0: Mm-hmm.
1: Ze wisten van deze tribute band af. Dat wisten ze al. Emmylou had ook al een filmpje voor me ingesproken. Om ook haar dankbaarheid is misschien een groot woord, maar wel haar bemoediging uit te spreken naar mij. Maar goed, het balletje ging rollen, Groningen, 2 kaartjes. En ineens werden we teruggeroepen. Hé, mevrouw Vos, ik heb backstage bandjes voor u liggen, geregeld door de band.
0: En toen?
1: Ja, ik dacht dat het een grapje was.
0: Ja.
1: Maar het was echt.
0: Ga je dan ook meteen denken, wat ga ik te vragen? Wat ga ik tegen de zeggen?
1: Ja, ik dacht, ik heb niks voorbereid. En ik ben niet snel starstruck of zo. Maar het was zo bijzonder. Ik ben in haar kleedkamer geweest bij een legende.
0: Ja.
1: Waarvan ik dacht, die ga ik nooit meer ontmoeten. Dit is haar laatste tour. De vrouw is bijna 80, hè? Ja,
0: ongelooflijk. Ze ziet er nog geweldig uit ook, hè?
1: Is heel knap, ja.
0: Van het mooie grijze haar. Ja, heel mooi.
1: Ze is echt heel mooi. Maar ze is ook heel breekbaar. En ze was doodmoe. Normaal ligt ze om achter een bed.
0: Oh, okay.
1: Dus dit was voor haar echt heel slopend.
0: Ja,
1: en dat
0: zag
1: je ook. Ze viel bijna in slaap, joh.
0: Ja. Hey, en nu stopt zij dus definitief met toeren. Jij staat in de theaters met jouw eerbetoon, C'est la vie. Hoe voelt dat nou om haar liedjes, die tijdloze liedjes, om die nu zelf levend te houden voor ons, voor het Nederlandse publiek?
1: Dat is hartstikke tof. En ik zie het ook echt. Ja, ik ben bijna een soort van heilige of zo aan het zijn nu. Maar ik voel het als een missie.
0: Ja.
1: Ik vind, er wordt zoveel elektronische shit, gemaakt tegenwoordig.
0: Ja.
1: We vergeten de handgemaakte, echte oldschool Amerikanen muziek. En die mag verteld worden. Wij duiken vooral de jaren 70 in. En het is heel mooi om te zien. Niet alleen oud, maar ook jong.
0: Ja.
1: Iedereen wordt wel geraakt op de een of andere manier op een moment in de show. En ik ben mijn tent heel dankbaar, want ik heb zo'n toffe band om me heen.
0: Ja, wat mooi.
1: Dat moet ook gezegd worden, ja.
0: Ja. En wat is tot slot, wat is haar nalatenschap binnen de country en de Amerikanen muziek?
1: Oeh, haar nalatenschap. Yeah. Ja, nou ja, zij heeft, wat ik zei, ze heeft 14 Grammys op haar naam staan. Mm-hmm. Zo rond de 30 albums. Nu ben ik ook niet helemaal voorbereid, maar ze heeft heel veel gemaakt.
0: Yeah.
1: En nalatenschap is vooral ook gewoon goed zijn voor de mensen. Dus heel veel opbrengsten van haar concepten, van haar albums, van haar tours is allemaal gegaan naar goede doelen. Bijvoorbeeld waarin ze kansarme jongeren samen koppelt aan asielhonden en ze een studie aanbieden. En de meeste wat zij verdient gaat gewoon naar dat soort doelen. Ja. Dus dat is het mooie, dat vind ik ook een nalatenschap.
0: Dus het is en een vakvrouw in hart en nieren, eentje niet van de opsmuk, maar van het echte, zeg maar, down-to-earth werk. Huppakee, gewoon je instrument goed beheersen, je stem goed beheersen.
1: Ja.
0: En goede muziek maken en dan ook nog eens goed doen voor de ander. Nou, eigenlijk een prachtig pakket, of niet? Ga je dat, kan je in die voetsporen treden, Hilde?
1: Dan vraag je me wat. Het is wel de manier waarop ik graag leef en waarop ik graag zou zien dat alle andere mensen en muzikanten met elkaar om zouden gaan. En ik vind dat je elkaar veel meer moet gunnen.
0: Ja.
1: En dat probeer ik wel te doen door mijn festival, door mijn concerten die ik organiseer, waarbij ik mensen aan elkaar introduceer. Ik probeer dat wel op kleinschalig op mijn manier te doen.
0: Maar ja, kleinschalig is helemaal prima. Er is niks mis mee. Ja, veel druppels maken alsnog een emmervol. Hey, ik wens jou een hele mooie, goede carrière met de prachtige muziek. En waar kunnen we jou horen binnenkort?
1: Nou, sowieso ga even naar hildevos.com of naar Instagram hildevos of Selavi.
0: Ja.
1: Volg ons even. De eerste plek waar wij een mooie stop gaan maken is op Oero.
0: Oh,
1: op zaterdag en zondag 12 en 13 juni.
0: Nou, geweldig.
1: Daar kun je ons zien.
0: Ja, ik wens je daar een hele mooie tijd toe. En dank dat je al even wilde kletsen met ons.
1: Dankjewel.
0: We gaan er draaien, hè?
1: Ja, leuk.
0: Okay.
1: Ja, vooral doen.
0: Ja, dag Hilde.
1: Doeg, dankjewel.
0: Ja, dus kijk even op hildevos.com als je meer wil weten over Hilde.

Bekend door die ene zin, hello, is it me you're looking for? In elke hitlijst die er bestond op deze wereld kwam die terecht op nummer 1. Een wereldhit voor Mr. Richie. Ja, en ik lees nog even een mooi appje naar aanleiding van mijn gesprek net met Hilde Vos over Emmylou Harris. Appt Kees naar de NPO Luisterapp. Hij zegt, ik ben al fan vanaf mijn 16e jaar. En toen kocht ik al LP's van Emmylou Harris. Al haar LP's met wel te verstaan. En in 1977 had ik een vriendin die bij mij bleef slapen. En toen ik 's morgens wakker werd, draaide ik voor haar het nummer Making Believe. Ah. En donderdag, 49 jaar later, was ik met mijn vriendin, inmiddels 48 jaar mijn vrouw, bij het concert van Emmylou Harris in Eindhoven. Dus Hilde, Kees was er ook met zijn vrouw. Dus jullie snappen dat Making Believe voor ons

0: een kippenvelmomentje was. Hartelijke groeten van Harriette en Kees van Gunsven. Nou, leuk om te lezen. En ja, dat is het mooie, hè, van die concerten. Muziek, het is een en al herinnering. En mensen appen ook dingen die ze op gaan zoeken in beeld en geluid. Dit komt bijvoorbeeld langs.
1: Hallo, kindertjes van het hele land.
0: Weet je wat het is, David?
2: Nee.
0: Kleutertje luister.
2: Oh,
0: ah, deze ken je wel.
3: Daar komt Siepertje.
2: Ja. Joop Doderen.
0: Ja, hè. Zat je ook met natte haartjes op de bank?
2: Ja, zeker.
0: Ja. En wat dacht je, en deze dan?
2: Renje!
0: Ja!
2: Rots!
0: Ja, geweldig.
2: Leuk, hoor.
0: Oh, leuk programma ook.
3: Zat... Renje!
0: Rots!
2: Op de woensdagmiddag, toch?
0: Ja, zeker. En dan tot slot heb ik ook nog deze. Beetje van voor onze tijd misschien?
2: Ja, van voor mijn tijd.
0: Maar goed, even goed, hartstikke mooi. Ja. Ja, jongens, die schatkamer, hij is wagenwijd open voor ons allemaal vanaf 6 uur vanavond. Ik zou zeggen, doe er lekker je voordeel mee.
4: Waar is Bob?
0: En tussen alle chaos en gekte en schatgravers en parels is onze Bob gewoon voor ons op pad gegaan. En ik kan wel zeggen, hij staat eigenlijk ook wel in een soort van schatkamer vanavond.
2: En het is een schat van een jongen.
0: Het is een schat van een vent, ja, absoluut. Ja. Ja. Eigenlijk ook één... Ja. Ja, maar ik heb dus net eigenlijk ook alweer een extra hintje gegeven.
2: Ja.
0: Hij staat bij iets heel bijzonders vanavond. Waar die staat is aan jou om te raden en je krijgt van mij 3 hints. En de eerste hint, die klinkt als volgt.
5: Of hij deze eetzaal wat kon verluchtigen met toepasselijke kunst? Natuurlijk, dacht de schilder. En dan krijg je dit. Wauw, wereldklasse.
0: Tja.
2: Ja. Ik heb het antwoord nog niet gezien en ik... Maar het zal wel in een museum zijn of zo?
0: Het is ergens in Europa.
2: In Europa? Dus, ja. Oké. Okay.
0: Niet in ons eigen landje, daar was die gisteravond.
2: Klinkt toch hollig? Dat zal wel een grote zaal zijn. Of
0: groot, moois. Ik hoor wat mensen ook lopen her en der.
2: Ja.
0: Nou, ga maar eens even nadenken, waar zou dit kunnen zijn? En als je een idee hebt, app het dan maar via de NPO Luister-app. En is je antwoord goed, ga je in de rode hoge hoed. En is het fout, maakt het helemaal niet uit. Ga je het gewoon volgende keer nog een keer proberen na de tweede hint.
4: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
5: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
4: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
5: De plek waar ik ben is...
4: Waar is

0: gelegenheid van zijn 65e verjaardag werkt René Vroger aan een prachtig project. En daar heeft hij allemaal andere mensen voor nodig, want het zijn allemaal duetten. En het eerste nummer van dit project was dit, met Waylon, Hoe de liefde gaat. Oh, dan word je 65. Wat ga jij doen als je 65 wordt, David? Oh. Enig idee? Het duurt nog jaren in jouw geval.
1: Ja,
0: dat is wel heel fijn.
1: Al 30 jaar.
0: Precies, bij mij iets minder lang.
1: 40.
0: Maar,
1: Nee, helaas komt dat wel snel. Maar ik heb nog geen plannen eigenlijk.
0: Nee. Stel je voor dat je heel goed zou kunnen zingen. Met wie zou je wel eens een duet willen doen?
1: Oh.
0: Met welke artiest? Ja. Mag iedereen zijn, hè? Levend of niet levend? Dat maakt niet uit.
1: Bruce Springsteen.
0: Oh, maar dan kom ik.
1: Bryan Adams.
0: Mag ik dan in het achtergrondkoortje? Als je Bruce Springsteen
1: Zeker.
0: Doet?
1: Ja, okay. Ja, hoor. Oh, jij bent de eerste die ik bel.
0: Oh, oké, okay. daar hou ik je aan, hè? Het duurt alleen nog eventjes.
1: Ja.
0: Goed, ik heb iets anders heel moois klaarstaan. Deze.
1: Ah.
0: Geweldig nummer ook. How sweet it is to be loved by you. We gaan terug naar een van de meest stralende en gecoverde liefdesliedjes uit de popgeschiedenis. Het werd geschreven in 1964 door het legendarische Motown trio Holland Dozier Holland. En sindsdien hebben heel veel artiesten er een eigen draai aan gegeven. Luister maar eens naar deze. Het is een heerlijke, relaxte, akoestische versie waarmee James Taylor in 1975 een enorme hit scoorde.

gewoon helemaal draaien. Zo'n lekker nummer dit. Heerlijk. Maar ja, het origineel is natuurlijk van de man die er eind 1964 zijn allergrootste solo-hit tot dan toe mee scoorde. Ik heb het over Marvin Gaye. En dit nummer is uniek in zijn repertoire. Omdat je hier, in tegenstelling tot zijn latere werk, totaal geen innerlijke worsteling hoort. Het is pure, onversneden vrolijkheid. En die plaat die deed het destijds zo goed dat de platenmaatschappij Marvin zelfs de studio instuurde voor een speciale Europese markt. En er bestaat dus ook een officiële, jawel, Duitsstalige versie van deze soul classic. En die heet dan Wie schön das ist. With sweet love and devotion. Maar deze bedoel ik dan even niet. Dit is die geweldige fragment van Junior Walker en de All Stars. Dat is deze. Nou, ook heerlijk. Het orgeltje op de achtergrond. Maar dan wil ik je toch ook even die Duitse versie laten horen. En die Duitse versie, wie schön is, klinkt zo.

Hij kan het gewoon in het Duits zingen, Marvin Gaye. Maar als je het goed vindt, hou ik het vanavond gewoon bij het Engels. Dus zet je ramen maar open en galm lekker mee met de Prince of Soul. Hier is die Marvin Gaye.

0: Pinkstermiddag vraagt adres onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Op een nu al mooie eerste Pinksterdag hopen wij Els Remmers tegen te komen. Voor Ines, zo'n lieve leidster in Huizen Groenestein in Den Haag, dat haar dochter is vernoemd. Els Remmers is Indisch, 75 plus, oud adres, Westwal 12A Den Bosch.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl.

0: Henk die appt naar de luisterapp en zegt: wat heeft het elektrische lichtorkest toch een mooie muziek gemaakt, Gerja? Wat jou? Nou, daar zijn wij het helemaal mee eens, David. Dus
1: ja, zeker.
0: Ilo,
1: ik ben een fan
0: klinkt
1: van Ilo.
0: Ja, super. Hey, zo meteen gaat de avond van 5 douche aan. Spelen we Shower Power en we spelen Tune van toen. Dus genoeg te winnen in het volgende uur. Ik zie je heel graag zo aan de andere kant van het nieuws van 9 uur. Tot zo.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Hak u visje op, visje op!
3: Nog 6 VIP's op de vlucht. En de finale is in zicht.
4: Ik vind het zo kak irritant dat zij niks op de story heeft.
3: Lukt het deze 6 uit handen van de hunters te blijven?
5: Iedereen in dekking.
6: Ze komen hier naartoe.
7: Zitten blijven.
3: Hunted VIPs, vanavond 9:05 bij Avro Tros op NPO 1.
8: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo bereid.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de droneaanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
1: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In de beeld werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Dat is ruim een maand eerder dan gemiddeld. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer van nu. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: De ultieme zomerplaat, Kaoma en Lambada. Ik heb een beetje losse heupen, krijg je ervan, ja, spontaan. En hoorde je die zee aan het begin, die branding met die meeuwen.
1: Oh, vakantiegevoel.
0: Ja, echt een vakantiegevoel. Ben je nog bij zee geweest van de week of niet?
1: Naar zee? Nee.
0: Ja, afgelopen dagen?
1: Nee, wel naar het Wolderwijd. Wij hebben een eigen strandje in Zeewolde.
0: Heerlijk. Wow, lekker hoor. Ik reed langs Strand Nul en Strand Horst. Daar was het druk. Ja. Wow, ongelooflijk.
1: Goed insmeren, want het verbrandt snel.
0: Absoluut, factor 50.
1: Het water is koud, hè? Dus,
0: precies. Dus verkijk je er niet op, mensen.

0: kijk je er niet op. En lekker intunen bij de radio, NPO Radio 5. Want tot 11 uur zijn David en ik bij je met de avond van 5. En ja, ik wil gewoon nog even wat tunetjes laten horen. Want ik heb jullie gevraagd in het vorige uur, wat zou je nou als eerste gaan opzoeken in die schatkamer? Nou, deze kwam natuurlijk langs.
1: Jouw favoriet?
0: Ja, ik was zo verliefd. Oh, als ik dit hoor, gaat meteen mijn hartje weer sneller kloppen. Oh. Zie je hem op zijn paard?
1: Rutger
0: Hauer. Och, en hij is ook geweldig. Zo mooi opgedroogd, hè? Ja. Geweldig opgedroogd, die man. Zo knap. Sindela mocht er ook zijn, maar daar kwam ik pas later achter. Dat was eigenlijk ook een hele intrigerende persoonlijkheid. En wat dacht je van deze?

0: Geweldig.
1: Ik heb nog meer, toch?
0: Ja, ik heb deze. Wat dacht je van deze?
1: Ja, Paulus.
0: Zie je hem zo huppen?
1: Ja.
0: Over het scherm? Ah ja, zullen we er nog eentje doen? Wat dacht je van deze?
1: Hoe heet die heks ook alweer? Bij Paulus.
0: Dat weet ik even niet meer. En die twee matrozen, Peppy en Kokkie.
1: Ah, die waren leuk. Die renden over die boot.
0: Ja, ja, ja. Nou, oké, dan alleen nog even deze dan. Omdat het Zweden is en omdat mijn dochter daar woont. Hoppakee, Pippi Langstrumpf.
1: Ja, Kolsa.
0: Jo. En 3 maal 3 is 4. Wiede, 2 is 9. Ah ja, ja, het is gewoon heerlijk om het allemaal te horen. Ja, hè? Ik voel er in één keer weer van alles bij. En het zijn allemaal leuke herinneringen en mooie gevoelens. Nou ja, daar gaan we nog het hele uur mee door. Als jij nog iets hebt wat je graag wil horen, een tune, wat dan ook van een tv of een radioprogramma, laat het maar even weten via de NPO Luister-app. Wat is jouw schat in die schatkamer? Ga ik door met hele fijne muziek. Lee Hazelwood, hij schreef het nummer en hij wilde het eigenlijk zelf opnemen. Maar hij vond het niet geschikt voor een meisje. Nancy dacht er heel anders over en ze wist hem om te praten. Coming from a guy, it was harsh and abusive, but it was perfect.

0: Graham Goldman, 1979, en Sunburn. Nou, daar kunnen heel veel mensen over meepraten, denk ik.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: De avond van 5 douche is weer aan en er wordt naar hartelust onder gezongen. En wat er wordt gezongen, dat is aan jou om te raden. En dat klinkt als volgt.
2: No one told you life was gonna be this way.
0: Tja, krijg je dan achteraan. Tja, komt er dan achteraan. Ja, ik zeg het maar even. Weer een extra hintje. Ik strooide mee vanavond, geloof ik. Jongen, ik wil van jou de titel en de uitvoerende. En ik weet hem toevallig, want wij speelden afgelopen weekend Hitster, dat muziekspel.
3: Oh ja.
0: En deze kwam voorbij en ik wist hem meteen.
3: Ja.
0: Ik wist hem en nou, ik heb 2 keer gewonnen. Daar ben ik hartstikke trots op. Ik kon natuurlijk ook, want het is mijn eer te namelijk niet te weten dan. En ik weet het nu nog, dus ik zou zeggen, laat het mij maar weten via 0800 30555. Of even een berichtje naar de NPO Luister-app sturen. Als jij het origineel weet, van wie is dit?

voor 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Oh, de nummer mag voor mij nog wel eventjes duren. Reminiscing, en dat betekent zoveel als herinnering ophalen. Lekker een wandeling door het park maken, zo zingen ze. En dan lekker babbelen en oude herinneringen ophalen. Dat is eigenlijk ook wat we hier vanavond doen, of eigenlijk de hele dag al doen. Met dat prachtige schatkamer van beeld en geluid. En ik laat je zo nog even weer wat dingen horen. Maar we gaan eerst...
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: En daarvoor ga ik naar John Boerdonk uit Os. Goedenavond, John.
2: Goedenavond.
0: Dag. Vertel eens, hoe is jouw dag geweest tot nu toe?
2: Warm.
0: Ja, hoe hou jij het een beetje koel? Hoe hou jij je hoofd koel in deze hitte?
2: Nou, toevallig heb ik de hele dag binnen gezeten. En daar was het prima 20 graden. Dus was nog wel goed te doen.
0: Ja, en dat betekent, dat doe je dan vanwege je werk waarschijnlijk, of niet?
2: Ja, vanwege mijn werk inderdaad. Ja.
0: Hey, en nu lekker naar de radio aan het luisteren. Doe je dat ook binnen of zit je lekker buiten in de tuin?
2: Nee, ik zit nu in de auto, want ik ga over 5 minuten ga ik even een potje padellen.
0: Oh, nou heb je en David zijn aandacht te pakken, want dat is een fervent padeller.
3: Ja,
2: ja. Oh, kijk.
0: Ja, wat goed, man. Maar is dat niet een beetje warm daarvoor?
2: Even lekker binnen. Lekker binnen, cool, heerlijk, ja.
0: Nou, wat goed. En geen blessures, hoop ik?
2: Nog niet, dus niet jinx alsjeblieft.
3: Okay. Denk aan je elleboog. En
0: ja, precies. Oh, David komt hier soms binnen strompelen in de studio. En dan heeft hij weer zwaar gepadeld.
3: Ja,
0: en dan,
3: nee, geef het toe. Het ziet er niet uit.
0: Ja, dus maar lekker, man. Hey, en nu dus aan de radio aan het luisteren. En hey, beeld en geluid is opengegaan, die schatkamer. Als die schatkamer... waar moet jij dan meteen aan denken? Als jij denkt aan tv en radio van 75 jaar geleden. Of waar je als kind naar keek.
2: Ik moet dan wel denken aan de series uit de jaren 80, hè, dus Miami Vice, The Knight Rider, dat soort dingen. Maar dat zijn natuurlijk geen Nederlandse series.
0: Nee, maar dat geeft niet.
2: Daar moet ik wel meteen aan denken. Ja, en dat is wel nostalgisch natuurlijk.
0: Die David Hasselhoff die dan in zijn telefoon kon praten. En nu doen we dat eigenlijk allemaal, hè?
2: Ja.
0: Hij was zijn tijd echt ver vooruit. Hé, maar ik bel jou natuurlijk omdat jij een antwoord opstuurde over het spelletje, over de Shower Power. Vertel eens, wie dacht jij te horen?
2: Ik dacht dat het de Rembrandts waren met I'll Be There For You.
0: Ja, dat zie ik niet. Zeker. Dat is ook zo'n serie, hè? Er loopt nog steeds, maar iedere keer weer opnieuw herhaald. Het blijft leuk, vind ik.
2: Zeker, van Friends.
0: Ja, precies. Ja. En dan hebben we het over deze quote bijvoorbeeld.
4: Oh, what I do is I look a woman up and down and I say, hey, how you doing?
0: Joey, zoals alleen Joey dat kan, how you doing? Hey, maar de vliesdeken van de avond van 5 komt jouw kant op, John.
2: Nou, leuk.
0: Ik zou hem even in de kast laten liggen tot het weer wat kouder wordt.
2: doen.
0: Ze zijn bijna op en dan gaan we over op badlakens voor deze zomer. Dus als je die ook wil winnen, moet je nog een keertje weer meedoen. Maar deze komt in elk geval jouw kant op. Ik vond het leuk om je even te spreken. En,
2: helemaal goed.
0: Ik wens je nog een hele fijne avond, hè.
2: Dankjewel, jullie ook.
0: Oké, dag John.
2: Tot ziens, dag.

0: Julien Clerc in Ma Préférence, opgedragen aan de toenmalige vriendin van hem, Jules, de actrice Sylvie Rie. En die kennen we misschien beter als Miu Miu. Zeg ik dat goed? Miu Miu, miau miau. Het is een bekende actrice van de en vriendin van Julien Clerc. Ja, ik laat nog heel even een paar leuke fragmentjes horen. Want ze blijven echt maar binnenkomen via de NPO Luister. Wat dacht je van deze?
1: Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe?
0: Ja, jij wou wat anders zeggen, Daaf. Ja, ik zag het je doen. Ja. Ik zag het, ja. Maar oké, vooruit. Hé, en deze moet je horen.
2: Goedemorgen, trouwe luisteraars. Oh, dit wordt wel een heel kleurig mozaïek van.
0: Die stem van de man.
2: Ik heb hier werkelijk een berg cd's die bijna allemaal primeurs zijn.
0: Mooi, hè? Hey, deze vond ik spannend. Oh, dit vond ik een beetje eng.
3: Mag ik wel zwakker van.
0: Ja, hè? Ja. Nou, tot slot deze nog even.
4: Ik ben Beertje Kool. Cola Kool, Beertje dat kan zingen. Trala Dori Mi Fa Sol. Ik ben...
0: Ja, geweldig. Ach, heerlijk om het allemaal te horen. Ah, maar ja, het is tijd voor Bob. Hij wacht tot wij raden waar die staat. Dus ik ga naar...
5: Waar is Bob?
0: Ja, precies. Waar die staat. Ja, er zijn al wat goede antwoorden binnengekomen, zag ik, hè. Maar nog niet zo heel veel. Ja, je hebt ook nog maar één hint van mij gehad. Dus zal ik maar gewoon snel doorgaan naar hint nummer 2. Even kijken, kan ik hem erbij halen? Ja, ik kan hem erbij halen. Die tweede hint, die klinkt als volgt.
6: Een gezellige maaltijd was het niet, die hier is afgebeeld op de muur van dit klooster. Maar wel een hele belangrijke. Deze laatste maaltijd van Jezus zou je kunnen betitelen als de eerste maaltijd van de kerk.
0: Oké, nou...

Dat is een behoorlijke hint. Een behoorlijke hint. Ergens in Europa staat hij, hè? Want hij appte iemand een mooie plek in Nederland. Maar nee, hij staat vanavond buiten onze landsgrenzen. En als jij denkt te weten waar die staat, dan mag je dat appen via de NPO Luister-app. En over een uur trekken we een winnaar uit die rode hoge hoed. En wat mij betreft, hoe voller, hoe beter. Dat is hartstikke leuk. Zometeen, dan ga ik het spel spelen. Tune van Toon. Wat een tonebreaker is dit. Tune van Toon ga ik spelen. Dat hoor je de hele dag al. Maar ik ga het vanavond ook doen. Voor de laatste keer vandaag. Uit de schatkamer van beeld en geluid laat ik jou een tune horen. En aan jou om te raden van welk programma dat was. En als je meespeelt, dan maak je kans op die DAB Plus radio. Zo, is weer wat anders dan een vliesdeken of een waterfles. Een heuse DAB Plus radio valt er te winnen. Dus geef je op. En dat kun je doen door even te bellen 0800 30555. Of door even een appje te sturen naar de NPO Luister-app. En dan mag je gewoon zeggen, meedoen.

0: Ik zal nooit vergeten dat ik hem zag op Pinkpop. Het is alweer heel wat jaren geleden, maar man, wat speelde hij daar ons allemaal van de sokken. Dak kon, ging eraf. Het kon er helemaal niet af, want het was lekker in de buitenlucht. Maar ah, ik ben sindsdien zo'n enorme fan van de man, Bruce Springsteen.
1: De tune van toen.
0: Ja, het is tijd voor de tune van toen. En ik heb Inge aan de telefoon. Goedenavond, Inge.
2: Hallo.
0: Hoi. Hallo. Vertel eens even, wat heb jij met tv en radio van weleer? Dat is een lastige vraag.
2: Ik hoor
0: vraag.
2: Je even niet, sorry. Ik moet even de radio uitzetten, want ik heb een galm.
0: Okay,
2: of mijn tv moet ik uitzetten.
0: Doe maar even,
2: daar wil ik ook zo graag de radio winnen als het komt.
0: Je wil heel graag die DAB Plus radio winnen, want nu luister je via een tv-kanaal zeker, of niet?
2: Ja, die staat bijna 24 uur per dag aan, omdat ze natuurlijk...
0: Wat
2: je
0: goed.
2: Bent een fan of je bent het niet,
0: nou,
2: hè?
0: Dan, je bent een echte fan, met een hoofdletter F, kun je dan wel zeggen.
2: Ja.
0: Hey, vertel eens, waar bleef jij vroeger voor thuis, voor welk radio of tv? Programma.
2: Waar bleef ik voor thuis? Nou ja, voor thuis blijven vroeger. weet je, dat bepaalde je ouders of je thuis bleef of niet.
0: Ja, dat is waar.
2: Maar een van mijn favorieten was toch wel Floris.
0: Nou, dan schud ik jou met liefde de hand.
2: Voor het sportjournaal. Floris.
0: Oh, dat sportjournaal kan ik me niks van herinneren. Wij gingen het echt alleen maar om Floris.
2: Nee, maar dat moest mijn vader en moeder wilden dat altijd kijken.
0: Ja.
2: Maar daar op zondagavond, dan was Floris.
0: Maar was die knap, hè, Floris?
2: Ja. Als je zo op dat geweldig. Heerlijk.
0: Ik heb een tune klaarstaan van een heel ander programma. En het is aan jou om te raden welk programma dat is. Zal ik het maar gewoon laten horen? Dan zijn we er vanaf.
2: Laat me horen.
0: Ja? Oké. Ja. Hier gaan we, Inge.
2: Ja. Ja,
0: je kunt hem zo
2: meezingen. Ik kan
0: zo meezingen,
2: maar...
0: Maar wat was het nou ook alweer? Wat denk
2: je? Heb jij het gehoord, Mari? Nee.
0: Zal ik hem nog één keer laten horen? Komt hij nog één keer?
3: Niels over de Veronica, Drive-In Show. Ter gelegenheid van de opening van Robouts Kledingboutique.
0: Wat? Ja, nou, dat was hem alweer.
2: Ja.
0: Zeg het maar.
2: Nee, het is niet Hawaii 5-0. Oh, nee, laat maar zitten. Ja, doe maar iemand anders een plezier.
0: Okay. Ga ik even doen naar de volgende. Ik wens jou een fijne avond, Inge.
2: Dank
0: je. Hey, goedenavond, Koen.
4: Ja, goedenavond. Ja. Nou, Hawaii 5-0 ben ik net aan het bekijken. Want ik heb van een goede vriend de complete serie vanuit 1968 mogen lenen.
0: Ja.
4: Dus ik kijk er regelmatig Hawaii 5-0. Maar ja, dit is een andere detective serie. En ik heb... Ik vrees ook dat ik het antwoord schuldig moet blijven, maar ik kan wel.
0: Een gokje wagen?
4: Gokken,
0: zal ik hem nu nog één keer laten horen, de tune?
4: Ja, laat maar.
0: Ja? Komt u nog één keer? Dat was hem alweer. Hij is pittig, hoor. Ik geef het meteen toe.
4: Ja. Terwijl ik echt ook heel erg hoop dat alle fabeltjeskanten te zien zijn. Ik heb vandaag al contact gehad met Beeld en Geluid. Want ik heb een hele inventarisatie gemaakt van alle fabeltjeskanten vanaf september 1968 tot begin 1970. Want er kwamen een heleboel dieren in voor die daarna nooit meer teruggekomen zijn. Dus daar ben ik erg nieuwsgierig.
0: Hey, maar de fabeltjeskant...
4: Niks te maken.
0: Nee, helaas. Weet je, ik ga even door naar de volgende.
4: Dallas.
0: Dallas. Het is geen Dallas. Nee, helaas. Nee. Maar het maakt helemaal niet uit. Ik ga door naar de volgende kandidaat. Ja, dank je wel, hè.
4: Joehoe.
0: Goedenavond, Piet.
5: Hallo.
0: Hoi. Denk jij het te weten?
5: Nee, eerlijk gezegd. Je zit mee te luisteren, maar het is verdomme moeilijk.
0: Je dacht, ik ga gewoon eens even gezellig bellen.
5: Ja, je hebt gelijk, maar is het een Nederlands programma?
0: Het is een Nederlands programma. Het is een radioprogramma, ook dat nog.
5: Oké.
0: Ik laat hem gewoon nog
5: even aan een tv-programma, namelijk.
0: Ja. Denken de meeste mensen. Maar het is toch echt een radioprogramma? Ga ik nog even kijken of er een volgende kandidaat is?
5: Oké.
0: Ja, oké. Dankjewel, hè, Piet.
5: Oké, doei.
0: Goedenavond, met wie spreek ik? Een hele goede avond. Eens even kijken. Goedenavond, heb ik iemand aan de telefoon? Ja, zeg het maar.
6: De fijne Veronica's Countdown Show.
0: Oeh, de Veronica's...
6: Drop out.
0: Oh, ik ga het eens even laten horen of het klopt of niet. Ja. was de opgave en dan krijg je dit.
3: Niels over de Veronica Drive-In Show. Ter gelegenheid van de opening van Rob Oud Kledingboutique.
0: Wat? Ja, je had Rob Oud, had je goed. En je had Veronica goed. En het was geen countdown, maar het was Drive-In Show.
6: Dat was destijds ook met Tineke de Nooi.
0: Ja, dat precies, inderdaad. Tineke de Nooi had je. En je had, dus even kijken, wie hadden we nog meer? Ik heb Lex Harding had je, Jan van Veen, Rob Oud en Tineke de Nooi. Die presenteerde al die avonden. Weet je wat, ik ga het gewoon goed rekenen.
6: Destijds heb ik 69 heb ik nog Tineke de Nooi hier in Leeuwarden mogen aanschouwen.
0: Ja, wat goed.
6: Met de Drive-In Show.
0: Ja, nou geweldig. Met de Hollies. Oh, wauw, nou dan bof komt. Hé, maar ik heb helemaal je naam niet meegekregen. Vertel.
6: Met Roberto.
0: Roberto, oké. Nou, Roberto, jij bent de winnaar van vanavond, van het laatste spelletje Tune van Toen van vandaag. En blijf even hard, dan gaan we jouw gegevens noteren. En dan krijg jij die DAB Plus radio opgestuurd.
6: Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Oké, nou, goed gedaan. Oké, dag Roberto. Avond.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
14: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
15: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 10:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer bij Dendermonde weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. De Belgische autoriteiten kwamen er pas laat achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
2: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden. Dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
17: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
6: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
17: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Nog een heel uur, avond van 5. David en ik, we houden je nog tot 11 uur gezelschap. En nee, we hebben nog even zitten struinen net, hè, tijdens het journaal in die schatkamers van Beeld en Geluid. En we zijn nog even wat dingen tegengekomen. Want mensen appen al de hele avond al waar ze voor thuis bleven vroeger. Nou, wat dacht je van deze? Ik zal maar eens even kijken.
1: De kok met COCK.
0: Ah, ja.
1: We willen u graag een paar vragen stellen.
2: Mooie tune ook.
0: Ja, hè? Prachtig. Ja, en wat dacht je van deze?
3: Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen?
2: Onze rabbadoes.
0: Ah, wat heerlijk. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? En deze vond ik zelf ook altijd heel spannend.
4: Mijn vader is een tovenaar. Het is echt, is heus, is raar, maar waar. Een tovenaar. Het is raar, het is raar, het is raar.
0: En ik heb er nog deze in de aanbieding. Kun je nog herinneren?
2: Ja.
0: Niet Medisch Centrum West, nee, die andere.
2: Mooie tune ook.
0: Heel mooi, de fabriek was het.
2: Ja, oh, de fabriek. Ja,
0: ja, prachtig. De fabriek. Ja, ik zie het zo nog voor me. Oh, geweldig. En dan had je de zaterdagavond. Willy die appte ons, ze zegt...
5: Even rust graag.
0: Herken je
5: dit? Zijn 2 punten voor Noordwijk, duidelijk. Want Anton van Hoofd gaf aan dat het goed was.
2: Een spelquiz.
0: Ja, een spelquiz.
5: Ik
0: wil
5: de kans geven aan Tanja om een antwoord te produceren op de vraag.
0: Want...
2: Dat is leuk.
0: Ja, leuk hè. Want Willy die appt ons, ze zegt... In de jaren 70 vulde de A-omroepen op zaterdagavond om de beurt... na het 8-uur-journaal de programmering. De KRO had de Berend Boudewijn-quiz. De NCV had het stedenspel, daar hoorde je dit fragmentje van. De AVRO had de weekendquiz en de VARA had 1 van de 8. En naar deze programma's, zei ze, keken wij thuis altijd.
2: Oh, het stedenspel, ja. Ja. Geweldig.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, geweldig. Was het met Judith Bos?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja,
2: ja. Die ken jij?
0: Ja, die, nou ja, ja, kennen.
2: Ja.
0: Ze zal mij niet kennen, maar ik ken haar wel inderdaad. Ja, ja, geweldig. Mooie herinneringen, mensen. Nou, als je ze nog hebt, laat ze maar weten via de NPO Luister-app. Ga ik door met de fijne muziek? Wat dacht je van deze eind jaren 70? Klonk in Philadelphia een band? Ah, en die band die console, funk en disco moeiteloos tot 1 prachtige, warme, dansbare sound mengen. Ik heb het over de Fat Larry's Band. Het is gewoon lekkere, optimistische muziek. Perfect voor een zwoele zomeravond. Hier zijn ze, Fat Larry's Band en Zoom.

0: Ook weer zo'n muzikaal equivalent van een avond van vijf vliesdeken. Elton John en Yellow Brick Road. En wist je dat in 2008 is er een beroemd ijsmerk geweest? Ik zal de naam, de smaak wou ik zeggen, die wil ik wel noemen. Maar de naam zal ik niet noemen. En weet je wat ze hadden een ijssmaak bedacht? The Goodbye Yellow Brickle Road. En wat denk je wat voor ingrediënten erin zitten? Als je aan Elton John denkt en aan ijs, wat zou er dan in zitten voor smaken?
1: Nootjes.
0: Nootjes.
1: Pistas.
0: Ja.
1: Ik heb geen idee.
0: Het was chocoladeijs. Chocoladeijs met pindakoekjesdeeg. Dus dat zit je heel goed met je nootjes.
1: Ja.
0: Pindakoekjesdeeg, karamel en witte chocolade. Ik heb het water in mijn mond lopen. Ga jij ze halen of ga ik ze halen? Kan nog wel, toch?
1: Ja, kan wel. Kan nog wel.
0: Heerlijk. Ach,
1: het is nog warm.
0: Het is nog warm, inderdaad. Ik ga naar een prachtige 2 voor de prijs van 1 vanavond. Carole King, een van die artiesten van wie de muziek voelt als een warme herinnering. Ook weer zo'n avond van 5 vliesdeken. En herinneringen doen we de hele dag al. Herinneringen ophalen met die schatkamer van beeld en geluid. In de jaren 60 schreef Carole tientallen hits voor andere mensen. Maar in de jaren 70 stapte ze zelf volop in de schijnwerpers. Met haar legendarische album Tapestry gaf ze liedjes vol met troost, vol liefde en vol eerlijkheid. Haar stem was misschien niet de luidste, maar juist die kwetsbaarheid die maakt haar uniek. Liedjes als It's Too Late, So Far Away en You've Got a Friend. Ze groeiden allemaal uit tot tijdloze klassiekers die nog altijd mensen raken. Ga maar eens op zoek in je platenkoffer of in je cd-kast. Ik ga 2 nummers draaien van Carole King. Deze die je nu hoort, It's Too Late, die ga ik zo als eerste draaien. Maar welke hit van Carole King kan ik daarna voor jou draaien? Nou, het hoeft helemaal geen hit te zijn. Het mag ook een beetje een onbekendere nummer van haar zijn. Eentje waarvan jij denkt, ja, die had ook een hit moeten zijn. Is het nooit geworden, maar die is wel heel erg prachtig. Laat het maar weten via de NPO Luister-app. Welke hit, welk nummer van Carole King kan ik straks voor jou draaien?

0: Heerlijk, die stem van Bill Withers. Ik ken natuurlijk allemaal van die andere prachtige nummers met de langste slotnoot in de wereld, Lovely Day. Maar deze mag er ook zijn, Use Me was dat. En ik wilde nog heel even voor de laatste keer vandaag een paar tunetjes laten horen, David. Want deze komt een paar keer langs via de app. Het zei mij niet meteen iets, maar misschien herken jij het wel. Ik dacht eerst Kleine Huis op de Prairie, maar dat is het niet. Het is een kinderserie. Het is een kinderserie Belle et Sébastien. Een Franse kinderserie.
1: Het zegt me niks.
0: Nee, hè? Nee. Want misschien zijn er dan weer te oud of te jong voor, een van de twee.
1: Ik denk te jong.
0: Maar het werd door een aantal mensen genoemd. En deze, ja, die kende dan meteen wel.
1: Ja.
0: Ja. Huilen was het, hè?
1: Ja.
0: Oh, vaak ook huilen, hoor, bij die serie.
1: Nou.
0: En wat dacht je van deze?
1: Yes! Ja, spannend.
0: Echt zo'n struikrover was het, hè? Echt een struikrover, die. En dan, ja, deze.
1: Ja.
0: Deze dan.
2: Kees Schildbrood presenteert...
1: Ik heb nog een verzoekje.
2: De stemband. Met 500 gulden in kas. En de stem is niet
1: is
2: van
1: de
2: kok van Bert de Vries.
0: Kees Schildbrood.
2: En
0: mooi,
2: van Mientjan Faber. Die oplossingen waren allemaal fout.
0: Zo speelde ze een spelletje vroeger. Leuk, hè? Ja, mooi om te horen. Black Beauty. Nou, als jij die even opzoekt...
1: Ja, gaan we die zo even opzoeken.
0: Ja, gaan we die opzoeken.
1: Ga ik
0: even kijken naar...
3: Waar is Bob?
0: Kijk je even in de bak of we die hebben zitten, Black Beauty. Gaan we verder met Waar is Bob? Want het is tijd voor de derde en de laatste hint. Er komen trouwens echt prachtige suggesties binnen van Carole King. Dus dat gaat echt smullen worden zo meteen. Maar eerst Waar is Bob? Je hebt nog één hint te goed. En die klinkt als volgt. Ga ik eens even kijken. Ja.
4: Da Vinci's verbeelding van deze dramatische Bijbelse scène is overbekend. We zien de verbijsterde discipelen van Jezus die zich tijdens de paasmaaltijd afvragen wie van hen hem straks gaat verraden.
0: Nou, dit is een enorme hint. Ik denk dat je het zo wel weet. Er zijn ook al heel veel goede antwoorden binnengekomen na die tweede hint. Maar wij vinden het gewoon leuk als die rode hoedbommetje tot rand toe vol zit. Dus ja, ik zou zeggen, als jij nog niet in hebt gestuurd en je weet het nu, gewoon appen naar de NPO Luister-app. En misschien val jij zo meteen wel uit die rode hoge hoed. Het is nog een paar dagen genieten van Neil Diamond. Komende donderdag dan gaan we als DJ's weer een nieuwe artiest kiezen. Maar geniet nog even een paar dagen van dat prachtige Wild at Heart. Want hij is nog een paar dagen...
3: De schijf van NPO Radio 5.
5: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

0: Ja, David, deze was speciaal voor jou. Dus het is maar dat je het eventjes weet, lief.
1: Ja, dankjewel. Ik vond het zo
0: mooi. Je zei net, je zat op de kleuterschool toen ik...
1: Ja, ik zat op de kleuterschool,
0: ja. Gewoon een obsessie met Black Beauty. Ja. Kan je paard rijden, of niet?
1: Nee, totaal niet. Ik ben zelfs een beetje bang voor paard.
0: Oh, weet je, mag ik dan één van mijn... Ik zal maar een heel klein flitsje ervan laten horen. Maar deze dan, wat vind je van deze? Golven.
1: Orkest.
0: Zee. Metropoolorkest, hè? Kan ik eens over nadenken. Oneiden Line. Prachtige serie ook.
1: Mooi hoor.
0: Schitterend die muziek, hè? Ah, ja, ja. Zo worden ze niet meer gemaakt, hè? Maar goed, we moeten door. We zouden echt wel 3 uur kunnen vullen met die prachtige
1: herinnering. Ja, Bob staat te wachten, geloof ik.
0: Ja. Nou, maar we gaan... Zullen we naar toe gaan?
1: Cliff. Of eerst
0: nee,
1: nog
0: Nee, laten we eerst even Bob doen.
1: Eerst Bob?
0: Ja, eerst Bob, anders wordt hij ongeduldig, die man.
2: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de oplossing.
1: Oh, dan moet ik gaan bellen.
0: Dan moeten we even gaan bellen.
1: Ik dacht dat we nog Cliff zouden doen.
0: Ja, maar we dachten van we deden Black Beauty in plaats van Cliff. Dus we gaan bellen en dan ben ik benieuwd. Want normaal doen we dat altijd zeg maar tijdens de muziek. Dat hebben we in dit keer niet gedaan. Dus we gaan gewoon eens even live bellen. Kijken of iemand opneemt. Vind ik ook wel leuk om te horen. Kijken of er wordt opgenomen. Kijken of we hem overhoren gaan. Ergens in Nederland gaat nu een telefoon over. Als je hebt meegespeeld, let dan even nu op je telefoon. Dan kan het zijn dat hij nu overgaat. Ik heb de lijn hartstikke open. Even kijken hoor. Het is natuurlijk al wel 10:30. Dus gaat hij over, denk je? Gaat hij al over, David, of niet?
3: Hallo?
0: Ja, hij gaat over. Goedenavond met de avond van 5. Spreek je met Gerja Wolf.
3: Hallo, hallo.
0: Hi. Met wie heb ik het genoegen? Vertel.
3: Ja, je hebt het genoegen met René.
0: René uit Hengelo. Ja, want
3: ja,
0: jij hebt meegedaan.
3: Hallo.
0: Je hebt meegedaan aan het spel. En we dachten van, nou, je bent uit de Rode Hoge Hoed komen vallen, René. Je ging er als een van de laatste in. En je komt er als een van de eerste weer uitvallen.
3: Hey, ja, maar, lief van je.
0: Wat klinkt je vrolijk? Gaat het goed met je?
3: Nou, naar omstandigheden wel.
0: Ja?
3: Ja.
0: Oké.
3: Maar daar wil ik liever niet te veel privé over mijn leven praten.
0: Nou, dan gaan we dat gewoon niet doen. Maar je bent volgens mij heerlijk al wel vandaag aan het genieten van de radio, of niet?
3: Ja, zeker weten.
0: Nou, wat mooi. Ja. En misschien kan ik je dag dan nog een beetje mooier maken. Want je kunt, als je het goed hebt, kun je die waterfles winnen. Hoe is dat? Hoe leuk is dat?
3: Ja. Ja, wat een feest zeg.
0: Yes. Want vertel eens, waar denk jij dat Bob staat vanavond?
3: Nou, hij staat dus bij het Dominicaanse klooster van Santa Maria delle Grazie in Milaan.
0: Delle Grazie in Milaan.
3: Ja.
0: Oh, wat heel specifiek ben je, hè? En dan staat hij bij een bepaalde afbeelding, of niet?
3: Ja, het laatste avondmaal.
0: Tjongejonge.
3: Nog wel.
0: Ja.
3: Ja.
0: Heb je het wel eens gezien in het echt, of niet?
3: Nou, ik heb het alleen maar op foto's gezien, moet ik heel eerlijk zijn.
0: Het lijkt me echt heel indrukwekkend om daarin... Ik heb het ook nog nooit in het echt gezien.

0: gezien hoor, maar het lijkt me heel indrukwekkend om daar een keer te staan.
1: Ik heb dus wel een foto ervan gezien. Ja. En het is dus ook echt in de rechten, dus in de eetzaal van het klooster.
0: Ja.
1: En daar is dus een dergelijke scène, zodat de monniken tijdens hun eigen eten konden reflecteren op het laatste maaltijd van Christus.
0: Ja. Nou, wat mooi hè? Mooi beeld.
1: Dat vind ik het leuk trouwens om je aan de lijn te hebben, weet je dat?
0: Weet je dat
1: ik ben er helemaal emotioneel van,
0: nou,
1: weet je dat?
0: Maar dat hoeft toch niet, René? Nee, ben je gek? Want ik vind het net zo leuk om naar jou te kijken, te praten. Te kijken moet je mij horen. Te praten, ja. Dus het genoegen is heel wederzijds. Hey, maar nou hebben we het gehad over dat laatste avond. Maar zullen we maar eerst eens even checken bij Bob of het wel klopt? Want straks dan zitten we er helemaal naast. En dan moet ik een ander gaan bellen.
1: Ja, check maar eens. Ik ben wel heel nieuwsgierig.
0: Oké, hier komt-ie hoor.
2: De plek waar ik ben is de muurschildering Het Laatste Avondmaal in Milaan, Italië.
0: Ja hoor, helemaal goed. Echt helemaal goed. Dus ik heb jouw dag nog een beetje mooier gemaakt en jij krijgt van ons die waterfles van de avond van 5 toegestuurd. Ik heb hem hier naast me staan. Het water blijft er heerlijk koud in. Dus,
1: Fijn.
0: Ja, daar heb je de hele zomer heb je daar lol van.
1: Dankjewel.
0: Yes, heel graag gedaan,
1: dankjewel,
0: René.
1: Dankjewel,
0: ja. Hey, ik wens jou nog een hele fijne avond, René.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: En dank.
1: Ik blijf hangen aan de lijn zoals het hoort.
0: Oh, nou kijk, jij weet hoe het hoort. Dan geef ik jou terug aan David. En wens ik jou nog een hele fijne avond, René.
1: Ja, dankjewel.
0: Okay.

Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

0: Weer een mooie classic. Het is de ene parel na de andere vanavond. Dit was natuurlijk Otis Redding en Sitting on the Dock of the Bay. En dat maakt het tijd voor... 2 voor de prijs van 1. Muziek waar je blij van wordt. En eens even kijken. Carole King, daar hebben we het vanavond over. Ze is ondertussen 84 jaar oud.
1: Wauw.
0: Geweldig. En wat een carrière heeft ze achter de rug. Carole King bewees dat je geen grootse show nodig hebt om een groots artiest te zijn. Alleen maar een piano, een prachtig liedje en een oprecht verhaal. Dat is Carole King. En dat hoor je terug in elke noot die ze zingt. Zometeen draai ik het nummer wat jij graag wil horen. Maar eerst een nummer over het moment waarop liefde langzaam uit elkaar groeit. Geen ruzie, geen drama, maar alleen het besef dat sommige wegen zich gaan scheiden. Een herkenbaar geluid en een tijdloos gevoel.

0: prachtig nummer, Carole King, Believe in Humanity. Prachtige titel ook. En helemaal geschikt voor een avond als vanavond. Dank voor alle berichten, alle leuke posts die jullie hebben gedaan. Alles eigenlijk. Gewoon een dankbaar mens ben ik weer vanavond. Het was een heerlijke uitzending, vol mooie herinneringen. En ik heb ervan genoten en ik hoop dat jij er ook van genoten hebt. Jij ook dank, David, voor de gezelligheid.
1: Lekker muziek.
0: Het is voorbij gevlogen.
1: Ja, nou.
0: Ene pareltje na het andere pareltje. Goed, heb je nog niet genoeg van de muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En je weet het, hè. Of je nou aan het werk bent vannacht of je meteen lekker gaat slapen voor een welverdiende nachtrust. David en ik, wij wensen jou het beste van deze nacht. En je weet het ook, waar jij bent op deze wereld en wat je ook doet, er is altijd wel die engel die over jou waakt. En misschien ben jij wel die engel voor een ander. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.

0: s'avonds. Dag bloemen. Dag kinderen. Wel te rusten.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
10: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
11: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
11: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
13: We love you, president.
12: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
14: Ja, voordat ik hier manager werd.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger die gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. In Ridderkerk bij Rotterdam is een flat deels ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee mensen moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Koolmonoxide kan dodelijk zijn, maar doordat er een melder afging werden de flatbewoners tijdig gewaarschuwd. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, te verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat verreweg de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag dat seizoen hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als het komend seizoen is afgelopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de beeld werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. En dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Steeds meer mensen in Friesland kunnen Fries. En dan niet alleen spreken, maar ook lezen en schrijven. Dat meldt de provincie Friesland. Ruim 2/3 van de Friese inwoners vindt dat ze het Fries goed spreken, blijkt uit het onderzoek waar ruim 12.000 inwoners aan meededen. Bijna iedereen begrijpt het Fries op zijn minst redelijk goed. Iets meer dan de helft van de Friese gebruikt Fries als eerste taal. Met name Friese tussen de 18 en 29 jaar geven vaker aan goed Fries te kunnen lezen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het toenemend gebruik van het Fries op sociale media, stellen de onderzoekers. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
16: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Middernacht, het begin van woensdag 27 mei. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 2 tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was het nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur afgelopen middag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Gemiddeld is de eerste tropische dag pas op 29 juni. Het weer, het koelt vanavond of vannacht flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Tot zover het NOS-journaal. En dan is er nog ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Hofvliet en Leidschendam. De vertraging is ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.
18: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er dan verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen. Maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de 4e nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. 2 tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet